0: geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1

0: In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.

0: Van 12 tot 6, Eemland 1. Muziek is Eemland 1.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand, onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.

0: voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

the courage.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want

Oosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: nummer met Luciana I'll Be There. Ja, ja. En wij zijn er ook. En jij ook. En jullie ook allemaal. Goedemorgen. Wat een feest om hier te mogen zijn.
1: Ja. Morgen. Hallo.
0: Dit zijn is het is wakker. Aantal verrassingen vanmorgen? Nou ja, aantal. Nou nee, de wekker ging. Dat is geen verrassing. Die had ik gelukkig gezet. Marjolein is weer terug voor het nieuws uit de regio. Hoorden we haar verderop in Utrecht is wakker. Die heeft vakantie gehad.
1: Nou, fijn.
0: Gisteren was het al de returnment of Robert-Jan.
1: Oh ja.
0: Vandaag Marjolein. Dat zijn allemaal collega's die weer terugkomen van vakantie.
1: Ja, dan voelt het toch wel weer een beetje normaler, hè?
0: Ja.
1: Ja, het begint eindelijk weer het normale leven. Maar ja, het duurt nog wel even. Hè, voordat de echte alle andere collega's ook weer binnenlopen.
0: Ja, dan zijn er mensen die gaan nog in september. Jij gaat nog.
1: Ik ga nog over een week. Ja. Een ruime week ga ik dan even weg.
0: Heb je iets gepland of niet?
1: Nee. Nee.
0: Oké, okay, dat is ook
1: niks.
0: Lekker.
1: Ik heb niks gepland.
0: Dat is ook lekker.
1: Zo naar uit. Ja, heerlijk.
0: Nou ja, nog even genieten van het mooie weer. Ik bedoel, ja, we hebben sowieso prachtig weer in Nederland waar je heen gaat.
1: Of helemaal niet naar het buitenland.
0: Nee, daarom. Ik kan me voorstellen dat mensen die zoals jij nu ook denkt. Ja, ik heb een weekje vrij. Ik hoef niet weg. Want voor het mooie weer kun je hier blijven.
1: Ja, precies. Nou, dat dacht ik ook. Dus ik denk, nou, ik ga lekker naar familie toe, naar vrienden. Ja. Lekker een beetje in de natuur, suppen misschien.
0: Ja, ja, daar ben je echt helemaal fan van geworden.
1: Ja, ik wil werken wel elke dag.
0: Heerlijk. Ja, nou, wij suppen een beetje door de uitzending heen. Straks diverse onderwerpen die we even onder de loep leggen. Dan weet je nou van wat je ongeveer te wachten staat. Ja, los van nieuws, weer en nou, verkeer bijna niet. Hè? Het is vakantietijd, dat merk je ook. En fijne muziek. En we hebben een vraag op Facebook alvast gezet. En daar komen we als eerste zo meteen op terug. Messenger Bob van Beten, kun je ook gebruiken, heb ik al gezien. Oh, het is leuk hoor.

0: Father and Child Reunion. Paul Simon, nummer is 2 keer uitgebracht. De originele keer, de eerste keer dus, zeg maar. En dan ook nog in de jaren 80. Geen idee meer waarom dat was, maar ja, het was toen ook succesvol. En waarom weet ik dat? Omdat ik namelijk toen ook dat singeltje heb gekocht. Heel gek, hè? Een plaatje die, waarvan je ook niet meer weet waarom het uitgebracht is. Er zijn wel reclamespots waardoor muziek in een en weer populair wordt. Mm. Of een videoclipje. Reed Petit van Jackie Wilson was zo'n ding. Bijvoorbeeld in 1986 kon er een leuke videoclip van een klein poppetje dat danste op de muziek van een nummer uit de jaren 60. En dat werd spontaan een dikke nummer 1, wereldwijd trouwens.
1: Ach,
0: dat is wel heel bijzonder. Dus, maar waarom dit dan 2 keer uitgebracht werd, geen idee. Misschien hadden ze er gewoon zin in om dat opnieuw op vinyl te persen. Heb je al een platenspeler trouwens, Anne?
1: Nee, nog steeds
0: Nou,
1: niet.
0: Kom op nou toch.
1: Oh, ik ben een verzaker.
0: Moeten we eventjes een soort inzameling houden voor jou?
1: Ja,
0: wie heeft er nog een oude platenspeler? En het antwoord is ik. Maar dan moet ik even kijken of je het nog doet. Zal ik eens kijken voor je?
1: Oh, dat zou ik wel echt heel leuk vinden.
0: Ja, want ik ben natuurlijk verhuisd, maar ik heb nog zoveel zooi staan.
1: Gelijk een goed excuus om die doos in te tuigen.
0: Dat is waar. Als die goed is, krijg je er een.
1: Oh,
0: goed?
1: Geweldig.
0: Want dat beloof ik dan
1: echt. Ga ik mijn eerste plaat hier draaien, hè? Dus in de studio.
0: Oh ja, dan moet ik hem hier aansluiten ook nog. Ja, dat vind ik wel leuk eigenlijk.
1: Ja,
0: helemaal van dat soort prutserijen met stekkertjes erin en eruit.
1: Oh,
0: dus gaan we doen. Dus bij deze. Maar dan moet je het wel doen, hè? Want ja, dingen die echt wel 40 jaar oud zijn of zo. Jaren 80, ja.
1: Oh, dat vind ik heel charmant. Dat het
0: maar dan moet het ook wel doen, want ze slijten ook. Zo heb ik bijvoorbeeld een oude transistorradio. Dat is van een grote portable radio, zeg maar. Die doet het ook steeds slechter. En dan denk je, ja, waarom dan? Ja, omdat zo'n ding ook slijt. Er zitten onderdelen in die gewoon een beetje einde Latijn. Dat zijn einde verhaal, zijn einde levens. Ja. Plaatjes. Plaatjes en een Facebook-vraag. Dat wil zeggen, we hebben een vraag voor vandaag bij Radio M Utrecht op Facebook gezet.
1: Dat heeft alles te maken met de dingen die we de afgelopen dagen hebben gezien in de lucht. En die we gaan zien morgen.
0: Oh.
1: Want ja, wat voor moois heb jij ooit gezien in de lucht? En waar was dat? Weet je dat nog? Ja, van regenbogen tot bliksem. Van die luchtballonnen tot zeppelins die we afgelopen weekend hebben kunnen bewonderen. Weliswaar niet in regio Utrecht uit mijn hoofd, maar ik heb de foto's gezien en het zag er prachtig uit.
0: Ja, ik ben een beetje teleurgesteld dat ik dat zelf niet gezien heb, moet ik je zeggen.
1: Ja, dat snap ik. Ja, ik ook. Ik weet niet waar ik was.
0: Ik vind een luchtballon in, vind ik ook altijd mooi.
1: Ja, zeker op meerdere.
0: Ja, geweldig.
1: Prachtige zicht als die dan zo samen overvaren, want ze varen dan door de lucht. Ja.
0: Ja,
1: of misschien heb je al andere natuurverschijnselen gezien. Bijvoorbeeld het Noorderlicht hebben wij ook kunnen zien natuurlijk een hele tijd terug in Nederland.
0: Ja, dat het in Nederland zo zichtbaar was.
1: Ja.
0: Maar het originele Noorderlicht bekijken van heel dichtbij, dat is dan toch helemaal bovenin Scandinavië.
1: Dat wil ik echt een keer meemaken. Heb je dat ooit gezien?
0: Nee, ja, lijkt me geweldig. Ja. Lijkt me geweldig.
1: Oh, fantastisch. Ja, of je hebt ooit een vreemd voorwerp door de lucht, een UFO. Geitje.
0: Zullen we het daar eens over hebben? Nee, nog nooit gezien. Maar wel, ja, dat is wel bijzonder.
1: Meteoriet? Ja, of een vallende ster of zo, vinden we ook leuk om te horen. Misschien heb je daarna een wens gedaan.
0: Ja, weet je dat je ook satellieten kunt zien? Dat weet jij natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat weet jij niet?
1: Space nerd.
0: Maar dat vind ik ook wel bijzonder. Als je dan s'avonds zit bij een mooie zomeravond, laten we zeggen vanavond, en je kijkt naar boven en je ziet er iets heel snel door de lucht gaan.
1: Ja.
0: Of best wel snel eigenlijk. Dat je denkt, hé, maar zo hoog is geen vliegtuig. Dat is gewoon een satelliet.
1: Ja. Ja.
0: Er zijn er iets van 10.000 of 11.000 of zo die er hangen boven de aarde.
1: Dat is
0: heel veel, hè?
1: Ja, bizar als je daarover nadenkt. Je kan ook soms planeten zien. Volgens mij was het zelfs in Spanje.
0: België, ja.
1: In Spanje, doordat de zonsverduistering daar helemaal is, kun je daar Jupiter zien. Ik moet even vragen, maar gewoon voor de zekerheid, want die gaat naar Spanje natuurlijk. Maar ja, lijkt me ook enig. Dat je een planeet kunt zien.
0: En dat is bijzonder, hè? Want ze zeggen altijd, ja, je kunt kijken tot de horizon. Dat wil zeggen over de aarde heen. Dat is zo'n 70, 80 kilometer. Omdat de aarde natuurlijk rond is. En dan buigt het af, dan ga je de ruimte in kijken. Maar kijk je die ruimte in, kun je natuurlijk miljoenen lichtjaren. Nou ja, dat is niet waar. Duizenden lichtjaren kijken, omdat je zo'n ster ziet die belicht wordt.
1: Geweldig. Ja, ik vind dit zo heel leuk spreken.
0: Terug naar de vraag.
1: Ja, en daarom willen we van jou weten, wat voor moois heb je ooit gezien in de lucht, in de hemel of in het heelal? En waar was dat? Weet je dat nog? Laat het ons weten. Het kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht. Dan moet je even reageren op de laatste post. Leuk als je ook een foto ervan hebt trouwens.
0: Ja, dat is helemaal bijzonder. Ja. Ik vind het wel moeilijk zelfs om s'avonds een foto te maken. Want ik zit nog even mijn maat in de avond. Bij mij mislukt het altijd. Dan denk je van, oh, de maan ziet er mooi uit, maak een foto.
1: En dan zie je zo'n stipje.
0: Ja, dan zie je een wazig reflex zie je dan, dat je denkt, wat heb je eraan? Maar dat is de belichting of zo.
1: Ja, en mensen hadden laatst ook bij die heftige bliksembui, hadden ze ook prachtige foto's gemaakt van een bliksem. Mm. Ja, dat lijkt me ook leuk. Of een mooie regenboog of zo. Als je een goede camera hebt, stuur even die foto mee. Vinden we leuk.
0: En Dan geven we ook het adres van die camera op te sturen.
1: Ja, dan kunnen wij ook mooie foto's maken voor het
0: Nou, doe je best. Dit is Utrecht is Wakker.

0: Dat zijn de liefdesliedjes bezongen door de jazzpolitie. En die klonken even de afgelopen minuten goed in de oren van iedereen natuurlijk hoor. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht is bijna 6:30 geworden. Ja, ik kan wel even wachten op 6:30. Maar dan moeten we een liedje zingen. Gaan we niet doen. We hebben nog liedjes genoeg. Wel muziek genoeg. Even het weeroverzichtje alvast van Grieto Spannenburg als voorzet van wat ons vandaag te wachten staat hier in dit deel van het land. Een zonnige dag staat ons te wachten. Met nauwelijks wind en na een fris begin. Met een minimumtemperatuur van 8 tot 10 graden bij ons op dit moment. Gaat het vanmiddag opwarmen naar zo'n 24 graden Celsius.
1: Nou, okay.
0: Dat is een lekker vooruitzicht. Plannen, Anne?
1: Nee.
0: Anne, heb je plannen?
2: Anne, heb je plannen?
1: Ja, ik ga lekker wandelen, denk ik, of zo, vanmiddag.
0: Oh, ja.
1: Het is niet zo heet.
0: Nee, dat is best te doen, denk ik.
1: Prima temperatuur om zoiets te gaan doen, denk ik zo.
0: Rondje park, rondje...
1: Juist, rondje Singel.
0: Utrecht, hè?
1: Door Utrecht, ja. Lekker door de stad wandelen. Lekker mensen kijken, heerlijk.
0: Ja, dat vind je leuk.
1: Ja, dat is toch grappig.
0: Nou, ik denk inderdaad bij 24 graden... dat je een, voor iedereen natuurlijk, dat je een lekker vooruitzicht hebt... om, om erop uit te gaan, om een beetje te gaan wandelen of te gaan fietsen. Mits je
1: maar
0: tijd.
1: Beter van genieten, want de komende dagen wordt het natuurlijk weer snik heet.
0: Precies, het is de voorbode van heel erg warm weer. Trouwens, 8 tot 10 graden minimum temperatuur. Ik heb inderdaad wel goed geslapen. Nou, slaap ik altijd wel met het raam open en ik heb dan de airconditioning... maar die had ik niet nodig vannacht.
1: Nee, ik had ook geen ventilator meer aan. Ja, dat is toch lekker, hè?
0: Zeker.
1: Ja, top.
0: Goed, wat je ook kunt gaan doen is op safari gaan. Oh. Maar nu nog niet. Maar wie weet kun je wel iets winnen vandaag.
3: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
4: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.

0: Dat zijn de Detroit Spinners, die zijn naam veranderen in de Spinners. Want dat vonden ze genoeg. Iedereen wist dat ze aan Detroit kwamen. Het is inmiddels 6:54. Het wordt steeds drukker, steeds voller in deze studio. Steeds gezelliger ook, ja, natuurlijk. Omdat Robert-Jan ook binnen is gekomen.
1: Ja,
0: goedemorgen.
1: Dat is werkelijk fantastisch.
0: En die gaat vertellen.
1: Vogels en fluiten.
0: Ja, ik denk de vogeltjes erbij halen. Natuurlijk, ja, die een beetje open. Ja. Dat zou zo vroeg wakker zijn. Zou dat komen omdat ze het naar hun zin hebben met deze temperatuur in de nacht?
1: Ik denk dat ze het heerlijk vinden. Ik, bij Rimpel heb ik wel geconstateerd op dit moment dat mijn spijkerjasje nog aan is.
0: En die had je gisteren ook aan. Heb je hem eruit gedaan vannacht?
1: Nee, dat bedoel ik niet. Omdat het vanochtend wat frisjes was, 12 graden of zo. Nou, ja, frisjes. Heerlijk eigenlijk.
0: Kijk hier, mijn vest heb ik meegenomen. Maar precies wat jij zegt.
1: Heerlijk.
2: Lekker.
0: Ja, lekker. Maar je merkt wel dat het lage temperatuur is in de nacht. En het is niet zo gek om nu met, als je op pad gaat, toch even iets aan te trekken. Over je overhemd heen, over je broek heen, over je body heen.
2: Ja.
0: Anna ook, die heeft ook weer een overhemd.
2: Ik heb ook weer lange mouwen aangetrokken.
0: Ja, net niet. Ja. Jij dacht echt, het wordt zomer vandaag.
2: Ja, ik kwam hier aangefietst. Ik had veel te hard gefietst. Ik had me bijna verslapen, Robert-Jan.
1: Ook dat nog, ja.
2: Oh, het lag veel te lekker.
1: Heerlijk, eventjes lekker in die frisse ochtend lucht.
0: Ja.
1: En dat allemaal zo te voelen. Maar goed, dat is het verlangen natuurlijk naar koelere tijden.
0: Ja.
1: Maar je hebt het ongetwijfeld al gehoord.
0: Ja, zeker. We gaan een hele warme week tegemoet. Dus het is een opbouwende fase waar we in zitten op dit moment.
1: Precies.
0: Wat ga jij doen voor Utrecht is wakker voor ons allemaal?
1: Ik ga zo meteen naar een sterrendeskundige.
0: Oh, dat klinkt...
1: Als je dat in deze tijden zegt, denkt iedereen meteen aan een zonsverduistering natuurlijk. Tenminste, dat is volop in het nieuws geweest.
0: Morgen, gedeeltelijke zonsverduistering.
1: Ja, inderdaad. Forse zonsverduistering. Niet helemaal, hebben we begrepen.
0: Mm-hmm.
1: Om 6:15 gaat het gebeuren. Ik ga kijken bij een sterrendeskundige en praten over die zonsverduistering. Want de eclipsebrilletje is ook weer volop voorbij gekomen. Je kan niet zomaar tegen die zon inkijken natuurlijk. Dat is slecht voor je ogen. Daar heb je wel een speciale brilletje voor nodig.
0: Mm-hmm.
1: Die gaan als warme broodjes over de toonbank.
0: Weet je dat ik niet meer weet hoe die eruit zien, die brilletjes?
1: Die donkere brilletjes van karton.
0: Glaasjes.
2: Lijkt op een 3D-bril-achtig.
0: Daar zat ik aan te denken. Het is niet met een rood en een groen glas, toch dan? Dat dacht ik aan, maar dat is niet zo.
2: Dat zijn de 3D-brillen van
0: gekomen. Robert-Jan.
1: Ja, dus dat soort...
0: Duikbril, Je moet een aparte bril hebben.
1: Een aparte bril hebben, inderdaad. Ik heb ook al gehoord trucs met een vergiet en een stuk papier. Waarbij je dus wat kunt merken van de zonsverduistering.
0: Ja, gevaarlijk, toch?
1: Als je me niet tegen die recht naar in de zon kijkt natuurlijk. Hè.
0: Oh, ja.
1: Maar goed, de sterrendeskundige heeft volop eclipsebrilletjes in zijn bezit gehad. Die heeft hij nu van de hand gedaan.
0: Ja.
1: Maar belangrijker nog is natuurlijk, wat gaat er nou precies gebeuren? We gaan praten over de zon. En we gaan met name praten over de plek waar je eventueel kunt gaan kijken. Want dat is belangrijk om te zeggen. Vandaag is de dag van de voorbereidingen. Waar ga je staan? Want dat moet je namelijk gaan testen. Als je morgen op de Bonnefoy zegt, ik heb hier op pantsoen staan, dan kan het zomaar zijn dat er een boom tussen staat of een flatgebouw tussen jezelf en de zon. En dan gaat het feestje natuurlijk niet door.
0: Nou, hoe bijzonder is dit eigenlijk?
1: De liefhebbers moeten vanavond aan de slag.
0: Hoe bijzonder is dit eigenlijk?
1: Tamelijk bijzonder, want het is, de grootste zonsverduistering sinds 1999.
0: Ja, dat heb ik al gehoord.
1: Even uit mijn hoofd. En de volgende vindt plaats in 2081.
2: Oh. Nou, zou ik dat nog mee kunnen maken?
0: Jij wel, denk ik, ja.
2: Het is over.
1: Kijk,
0: dan ben je in de 80 beter.
2: Kijk, dan ben ik al een oud bestje.
0: En wij zijn Robert-Jan.
1: Dit zijn van die momenten.
2: Zijn jullie al gehemeld?
0: Ja, daar zijn we gehemeld, ja.
2: Zitten jullie tussen de sterren naar mij te zwaaien?
0: Precies, ja. Dan kom ik al eerder tussen, zeg maar. Dat je denkt van, wat een rare verduistering. Dat is van beter.
1: Een hele rare verduistering.
0: En boy.
1: Dat wel een hele forse zonverduistering, inderdaad. Maar goed, we gaan er meer over horen.
0: Moet je kijken wat hier gebeurt. Dat zijn wij dan.
1: Inderdaad, we schrijven nou voor de zon. Ja, dat goed.
0: Denk je aan ons? Ga je aan ons denken dan?
2: Ja, nou, wel op. Ik wil er niet aan denken.
1: Morgen.
0: Een hele rare silhouette. Oké, maar even voor de duidelijkheid.
1: Ik zou zeggen, abiato.
0: Ja, maar omdat gedeeltelijke zonsverduistering morgen dus. Het is waarschijnlijk zichtbaar in Nederland. Jij gaat vandaag duidelijk maken waar je dan moet staan dus.
1: Om
0: dat beter te maken.
1: Waar precies, dat is niet aan te geven. Want het verschilt dus op van de plek waar je bent natuurlijk. Maar het is wel eventjes om dat te beseffen, heb ik ook van de heer Wolrecht begrepen.
0: Oké,
1: zoek
0: hem op in Amersfoort en we gaan er meer over horen als voorbereiding op de zonsverduistering van morgen.

0: Echt?
1: Ja. Ik denk altijd aan Texas, aan paarden. En, ben je wel eens in Texas geweest?
0: Nee, nog nooit. Zou ik wel willen, hoor.
1: Ik ben nog nooit in de Verenigde Staten geweest, zal ik jou zeggen. Nee.
0: Oh, vind ik al wat voor jou eigenlijk, Amerika.
1: Ja, ik zou eens New York willen zien of San Francisco. Ja. Dat is echt zo'n grote stad of zo.
0: Los Angeles.
1: Las Vegas, lekker gokken. Nou, ik ben absoluut niet een slechte gokker. Ik gok altijd slecht en ik win ook nooit wat in de loterij. Trouwens, het was gisteren de 10e van de maand weer vergeten. Ik heb niet meegedaan.
0: Hebba.
1: Nou ja, oh,
0: je meedoen, joh.
1: Ja, maar ik win nooit wat. Goed, als je niet meedoet, win je ook nooit wat. Dan win je zeker niets.
0: Ja, dus, dat zijn altijd van die
1: argumenten. Hoe kom ik hier op? Texas. Nee, nooit geweest, maar het lijkt me wel leuk. Om een keertje die kant op te gaan. Maar waarom niet? Ja, ik vind Amerika op dit moment wel een beetje een bijzonder land. En ik hoor echt van iedereen dat het heel erg duur is geworden.
0: Ja, dat is niet normaal. Ja, heel veel mensen gaan zelfs uit Amerika emigreren.
1: Vanwege de toestand. Kosten van levensonderhoud.
0: Ja, en, ook dat.
1: Ja, nou ja. Dat dus, Texas, ja. Beyoncé. Ik leg de link. Ik zie hier een foto. In de app is die binnengekomen. Jij vond hem ook mooi.
0: Ja, ik kijk.
1: Koeien in een weiland. Via WhatsApp, via de RTV Utrecht-app kom je bij ons binnen. Via WhatsApp is dat dan. Koeien, weiland, mist. Prachtig. Ik weet niet precies waar, maar Yvonne stuurt dat door. En een goedemorgen erbij. Nou, als je dit ziet, dan denk je inderdaad, zo mag de dag altijd
0: beginnen. Oh, vredig. Mooi hoor.
1: Leuk. Ja. Foto. Ja, want we zijn op zoek naar diverse verschijnselen. En dat kan bijvoorbeeld dit zijn. Een ochtendontwaking, zeg maar, om dit te zien. De dag begint deze dinsdag met een mooie foto van Yvonne met koeien in de wei met mist. We zijn op zoek, maar het kan ook iets in de lucht zijn natuurlijk.
0: Ja, want we vragen je wat voor moois je hebt gezien. Dus in de hemel of de lucht en waar dat het was.
1: Mm-hmm.
0: Het kan dus van alles zijn, hè? Regenbogen. Nou, misschien heb je de Zeppelin wel getroffen, gezien in de lucht afgelopen weekend. Ja, of andere natuurverschijnselen als bliksem. We hadden een tijdje terug ook een enorme storm. Prachtige foto's erbij zien komen van bliksem.
1: En wat was jouw bijzondere ervaring dan ooit?
0: Ik heb dus een keer niet in Nederland weliswaar, maar toen ik op vakantie was in Tanzania, in Afrika.
1: Ja.
0: Toen gingen we altijd super vroeg op, om 4 uur 's nachts. Nou, 's ochtends, 's nachts eigenlijk al, om een tent af te breken en dan weer door te rijden naar het volgende plekje waar we gingen kamperen.
1: Mm-hmm.
0: Midden in de natuur. En die zonsopgang daar, Bob. Ik vond het zo mooi dat ik moest huilen. Het was echt prachtig. Alle kleuren in de lucht.
1: Ja, ja, ja.
0: Helemaal stil. Af en toe hoor je een hyena lachen. Die bomen. Nou, ik zat te kijken en dat heb ik nog nooit gezien. Zo mooi is dit. Ik kan hem echt raken.
1: Het is een heel ander stuk van de aarde dan natuurlijk waar je geweest bent.
0: Dat heb ik echt nog nooit gezien. Het voelt anders, het ruikt anders. Het weer is anders. Het is echt
1: je hoort het anders, je hoort een heel ander geluid.
0: Rare dieren,
1: stilte,
0: rare planten. Ja, ja. Het is echt een enorme ervaring was dat. Heel mooi natuurverschijnsel.
1: Dat is wel bijzonder. Ja. Alsof ik het vergeten ben. Ik ben in Zuid-Afrika geweest. En precies wat je zegt, ook in zo'n ranch heb ik een keer geweest. Ja. Een dag of 3 dagen. En inderdaad dat wakker worden. We zijn één keer heel vroeg op pad gegaan naar de dieren, inderdaad.
0: Ja. Ja.
1: Maar inderdaad dat die zon nog niet op is, dat het nog nacht is. En hele andere stiltes dan in Nederland.
0: Oh, dat is fantastisch. Ja. Ook die heldere sterrenhemel dan, hè?
1: Ja,
0: oh, zo mooi.
1: Het is wel even anders,
0: Je kunt alles zien. Ja, prachtig. Het zijn van die mooie herinneringen ook. Nou, ik heb er gelukkig nog foto's van. En we zijn ook op zoek naar foto's van de mensen die iets anders moois hebben gezien.
1: Kom er
0: maar
1: mee.
0: Stuur maar door. Kan in de app of op Facebook, Radio M Utrecht.
1: Grita, is die dan bij? Grita, goedemorgen.
2: Jazeker. Ik ben er. Goedemorgen.
1: Grita is even wakker, mensen. Toch nog even geduld voor het weer voor Minder Nederland. Na Albert Hammond horen we er meer over. Never Rains in Southern California.

0: even over Amerika net. Daar ben ik nooit geweest. Maar Southern California lijkt me ook wel geweldig om daartoe te gaan, moet ik je zeggen.
1: Ja.
0: Ik vond dat maar die... Ja, ik weet niet waarom het me aantrekt. Misschien omdat Albert Hammond er net over zong. En, daar, en het regent daar nooit. Dat is ook
1: staat
0: heel
1: bekend om lekker weer, ja.
0: Heel slecht natuurlijk eigenlijk ook. Ja. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ik riep aan het begin even, je kunt ook via Messenger reageren. Er zijn zoveel manieren, of via Instagram. We kunnen er overal, eigenlijk kunnen we overal wel bij, zeg maar.
1: Ja,
0: zoals chauffeur Jeroen Schild, lekker aan het rijden al. Die begint altijd heel erg vroeg. Die zegt altijd, ik begin vroeg. En dan zegt hij, ik ben om 2:30 begonnen of zo.
1: Oh, dat is
0: echt wel midden in de nacht. Dat is niet goeiemorgen. Hij zegt nu ook weer goeiemorgen, Bob. Ben er ook weer bij. Fijne uitzending.
1: Oh, nou, wel gezellig, hoor.
0: Ja, we rijden bij wijze van spreken met je mee in gedachten. Dus leuk dat je er bent. Ja, via Messenger of Instagram. Maar WhatsApp, dat is altijd ook prima. Via de RTV Utrecht app, dan staan we ook in contact met elkaar. Goed, Grita, het weer voor vandaag. Hoe gaan wij deze dinsdag dan echt doorkomen?
2: Nou, zonnig. Oh. Ja. En ja, zonder regen natuurlijk. Dat is voorlopig gewoon nog steeds niet aan de orde. En apart, het is behoorlijk afgekoeld op de meeste plaatsen naar ja, zo'n 9 tot 12 graden. Lokaal nog wat lager.
0: Ja?
2: Dus hele droge lucht waar we in vertoeven. Je ziet alleen her en der in de buitengebieden een heel dun grondmistlaagje zo her en der. Dat ziet er dan wel heel erg mooi uit. Het is verstild. En ja, we gaan vandaag denk ik grotendeels zonder bewolking de dag door. Dus zon overgoten en langzaam koersen we naar een graad of 24... bij een licht briesje uit het noorden. Ja, en dus een lage luchtvochtigheid. En dan vandaar dat we zo fris eigenlijk aan deze dag zijn begonnen, eigenlijk killetjes.
0: Maar als je zegt zon overgoten en dan komen we maar op 24 graden uit... hoe kan dat dan van maar zo weinig hebben? Je zou denken, dan komen we op 28 graden uit.
2: Ja, dat heeft dan te maken met de oorsprong van je lucht. En die komt vanaf de Noordzee.
0: Mm-hmm.
2: Dus die heeft toch wel een getemperde oorsprong, zou ik maar zeggen... Terwijl de komende dagen ook met voluit zonneschijn. Morgen bijvoorbeeld we naar 8, 29 graden gaan. En donderdag en vrijdag met voluit zonneschijn naar 3, 34 graden. Dus
0: toch wel.
2: De aanvoerrichting, het is maar waar je lucht van oorsprong een tijdje heeft gebivakkeerd. En nu is dat vanuit het noorden. En dus die zon die warmt die lucht wel flink op. Maar krijgt hem niet opgewarmd naar 30 graden. Dat is ook wel eens lekker dat we op 24 graden blijven steken.
0: Ja. Hoe ben je bezig met die gedeeltelijke zonsverduistering in je hoofd? En morgen, hoe ga jij dat aanpakken?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk nog helemaal niet. Nee, ik ben er blijkbaar niet zo heel erg mee bezig. Ik weet nog dat de vorige eclipse in 1999... toen werkte ik net in de weerkamer van Meteo Consult... Gingen heel veel collega's gingen naar Noord-Frankrijk... omdat hij daar geheel was. En verder heb ik toen vooral gewerkt, geloof ik. En ik heb bij voorgaande eclipse-achtige toestanden... heb ik wel met een vergiet in de tuin gezeten... om het indirect te zien, met een soort camera obscura.
0: Ja.
2: En ik vind dat wel leuk, maar het is voor mij niet een soort highlight of zo.
0: Nou, we hadden het er net over, de eerste... De volgende grote zonsverduistering is in 81, zei je,
1: Anna?
0: 81, Grita.
1: 2081.
2: Ja, en is dat dan een... Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Is dat een gehele zonsverduistering of ook een gedeeltelijke?
0: Nou ja,
2: voor Nederland.
0: Laten we... voor degene die het mee gaan maken. Want dat is natuurlijk zo. Wij gaan dat niet meer meemaken.
2: Nee, dat klopt. Nee, dat is waar.
1: Misschien wel, als ik het geluk
0: heb. We gaan dan zwaaien naar Anne van bovenaf.
2: Ja. Nee. We geven een extra tikkie aan de zon, weet je. Dat het net niet past.
1: Even lekker muiten, weet je wel.
0: Goed, het weer vandaag. 24 graden. Vooruitzicht en volop ruimte voor de zon. Hey, tot zometeen weer.
1: Tot zo.
0: Spreken we elkaar vanaf 7:50. In Utrecht is wakker. Richting het volgende uur doen we met Cher.

0: met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.

0: favorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
3: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
2: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
4: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg?

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Oh, ik zat al bij de verkeersinformatie. Nou, dat is er niet. Gelukkig wel. Wie er wel is, Marjolein Heijen. Goedemorgen. Oh, wacht even, Marjolein. Moet je even de juiste...
2: Goedemorgen, ik ben er, hoor. Ja.
1: Ja, ik had je al gezien. We hebben ook al even kort gesproken. Je bent op vakantie geweest.
2: Zeker, en, ja.
1: We hebben je gemist.
2: Oh, welkom gelukkig. Terug. Ik jullie ook. Ja, zeker, ook vakantie is lekker, maar terug zijn. Natuurlijk ook fijn.
1: Ja, daarom ja. Deed je laptop het goed of niet vanmorgen?
2: Nou, ik was wel even gespannen, want ik dacht, wachtwoorden die zitten niet meer in mijn hoofd. Maar het ging allemaal vanzelf.
1: Ja. Ah, dan ben je lekker mee geweest.
2: Ja, precies.
1: Dat is goed. Ja. Even als voorzet, zometeen om 19:30 het uitgebreide regio nieuws bij Radio M Utrecht. Wat heb je in het nieuws?
2: Ja, ik ga het toch weer hebben over de droogte. Want er zijn blijven zorgen over natuurbrandjes. Gisteravond kwamen er bij de brandweer bijvoorbeeld meldingen over brandjes in Zeist, in een paar bosjes en in Veenendaal waar riet in brand stond. Dus ja, de brandweer blijft alert. Ook een brandmelding in Nieuwegein waar veel rook te zien was in een bedrijfspand. Het gebied eromheen werd ook ruim afgezet. Of het echt om brand ging of om rook uit een rookgenerator vanwege een anti-inbraaksysteem, dat is nog niet helemaal duidelijk. Een opvallende aanhouding in Amersfoort. Een minderjarig meisje is opgepakt voor betrokkenheid bij een gijzeling met geweld in Lisse een week of 3 geleden. Het slachtoffer werd toen vastgehouden in een woning en raakte daarbij gewond. Wat de rol is geweest van de Amersfoortse wordt onderzocht. En ik heb het ook nog over het mooie resultaat voor kogelstootster Jorinde van Klinken bij het kogelstoten op het EK Atletiek. En ook dat vertel ik zo om 19:30.
1: Ja, dat vind ik toch zo'n sport.
2: Bijzondere sport.
1: Nou, ja,
2: heel gaaf.
1: Ja,
2: heel knap, ja.
1: Hoe zwaar is zo'n kogel?
2: Nou,
1: mensen, weten we dat? Hoe zwaar is zo'n kogel? Ik vond het best wel heftig, denk ik.
3: Zwaar kogel.
2: Nou, ik wou zeggen, zoeken we even op.
1: Ja, is dat net zoiets als een bowlingbal, zeg maar? Waar je in allerlei kilo's...
2: Hij is een stukje kleiner.
3: Ik heb het opgezocht. Bij senioren weegt de stootkogel bij mannen bijna 8 kilo. Voor vrouwen 4 kilo.
2: Nou, en dan moet je... ik denk dat ik nog geen meter kom.
1: Nee.
2: Ik vind dat echt zwaar.
1: Ja, en dan moet je uitkijken. Binnen de meter ligt hij op je voet.
3: Ja. Oh, wel cool als je het kan, hoor.
1: Ja.
3: Gaaf.
1: Zo.
2: Ja, dan... de zijkant heel goed.
1: Oké, ja, daar willen we meer over horen. Zometeen om 19:30. Tot zometeen.
2: Tot zo.
4: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
5: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: So what's going on a summer holiday?
8: De zomer vier je bij ons.
9: Want het is zomer.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
1: Zo fijn voor de mensen die een hekel hebben aan de zon. Morgen gaat hij heel even weg. Een klein beetje dan in elk geval.
3: Fijn dat hij verduisterd wordt. Hè?
1: Gedeeltelijke zonsverduistering morgen. Daar gaan we meer over horen. Sterker nog, niet morgen, maar vandaag al. Robert-Jan, goedemorgen, onderweg naar Amersfoort.
12: Jazeker, naar een sterrenkundige. Ik rijd de A28, Bob en Anne. En die zon die doet zijn werk. Ik kijk er, als ik niet oppas, rechts tegenin. Ik heb de zonneklep naar beneden gedaan.
1: Ja.
12: En het is echt verblindend, moet ik zeggen. Dus er mag inderdaad wel wat tussenkomen, wat je zojuist zei.
1: Ja.
12: Morgen gaat het gebeuren om 7:15. Maar vandaag is het zaak om je vast voor te bereiden op de plek waar je wilt gaan staan. Om het goed gaan staan, om het allemaal goed te zien. Als je daar belangstelling voor hebt. Dus we gaan het erover hebben met een sterrendeskundige die werkelijk alles weet van de zon en het heelal.
1: Misschien ook wel. Ja.
12: En laat staan die zonsverduistering.
1: Nou, dat is mooi om alvast te weten. Heb jij al iets in gedachten waar je dan morgenavond gaat staan om dat te zien? Of laat je je zometeen ook verrassen door de antwoorden?
12: Ja, ik heb er eigenlijk nog niet over nagedacht. Het is zaak natuurlijk om een zogenoemd eclipsbrilletje te hebben. Maar ja, daar is niet meer aan te komen. Daarover ook zometeen meer. Maar ik hoorde net Gita ook zeggen, met een vergiet kun je...

0: vele dingen doen. Dus wie weet staan heel veel mensen wel met een vergiet voor hun gezicht morgen.
1: Ja, dat is een bijzonder gezicht. Dat vind ik heel apart, als je dat morgen gaat zien. Dat iedereen een vergiet vast heeft.
2: Kijk ernaar uit hoor, heerlijk.
1: Zo met het hand van de onderkant en dan een soort met van, net als schermen is dat dan, Robert-Jan, denk je niet? Weet je wat?
0: Ja, nou, het gaat ook om de positie van het vergiet natuurlijk, maar ja, we zullen het zo meteen even aan de orde stellen.
1: Ja.
0: Wat een onderwerp eigenlijk.
1: Ja. Tot zometeen na 19:30 in Amersfoort zit je dan. Tot zo, Robert-Jan. Wij hebben een hele andere onderwerpen, ook in Utrecht is wakker. Zometeen.
2: Ja, misschien ken je het wel, de escape room. Dat is zo'n kamer waaruit je moet ontsnappen. En dan puzzels moet oplossen met mensen in het team. Ja, iemand uit Houten, een eigenaar van een hondenschool, heeft dat bedacht speciaal voor honden met hun baasjes.
1: Nee.
2: Ja, we gaan er zo meteen over doorpraten.
1: Meen je dat?
2: Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat.
1: Over bellen. Ik heb er nog nooit van gehoord.
2: Nee, een escape room chaos.
1: Escape room voor honden.
2: Ja.
1: Een soort ontsnapping, dus net als dat ze thuis zijn, dat ze zeggen, net als de kat die gaat naar buiten, ik wil ook even naar buiten.
2: Ja, nou, daar lijkt het wel een beetje op, maar dan met een spannend thema.
1: Zo, hier bij Radio M Utrecht.

0: Vind je dat leuk? Soul music? Anne?
1: Ja, hou ik van. Vind ik leuk.
0: You like soul music? Good music? Ja, best wel ja. Ik vind eigenlijk heel veel soorten leuk. Ik vind jazz leuk. Ik vind soul muziek leuk. Ik vind disco leuk. Ik vind klassieke muziek leuk.
1: Ik ben alle markten thuis, ja.
0: Ja, bedoel,
1: echt radio DJ.
0: Maar je kunt ook zeggen, ik kan gewoon geen keuze maken. Dat is ook zo.
1: Zo kun je het ook zeggen.
0: Ja, de tijd is 6:14 geworden. We gaan dat leuke onderwerp eens eventjes onder de loep leggen.
1: Ja, het gaat over Angela den Boer uit Houten, eigenaar van een hondenschool in Odijk in Utrecht. Die begon met een bijzonder plan. Namelijk een escape room, maar dan voor honden met hun baasjes. Ja, honden, je hoort het echt. Mensen moeten dan samen met een trouwe viervoeter zo snel mogelijk ontsnappen uit hun ruimte met een spannend thema. En daar willen we meer over horen. En dat gaan we ook. Goedemorgen, Angela.
2: Goedemorgen.
1: Hey, we kennen de escape rooms natuurlijk wel, maar dan alleen voor mensen. Dus ja, dan lossen mensen in een team onder tijdsdruk vaak puzzels en raadsels op. Ja. Jij besloot er om één te openen voor mens en hond. Waarom?
2: Nou ja, ik heb zelf de escape room niet ontworpen en bedacht. Dat heeft iemand anders gedaan. Mm-hmm. En die zei, Angela, we hebben al een keer samengewerkt. Dat is goed bevallen. Wil je dit samen met mij op touw zetten? Toen zei ik, nou ja, weet je, superleuk. Ik vind de escape room zelf ook superleuk om te spelen. Alleen ja, de honden mogen nooit mee. En nu hebben we er dus eentje gemaakt waarin dat wel mag.
0: Hebben honden daar plezier aan, vraag ik me dan af?
2: Ja, nou, zeker. Ze krijgen sowieso veel complimentjes natuurlijk van hun eigenaren. Ze mogen ook een stukje aan meewerken. En dat zie je wel, dat mensen dat heel leuk vinden dat hun hond mee mag in de ruimte.
1: Ja. En de escape room heet The Stolen Snack. Het is in een western setting. Ja, kun je uitleggen wat de bedoeling is? Wat moeten ze doen?
2: Ja, nou ja, het verhaal is eigenlijk in het kort dat je in Boot Hill bent. Dat is een klein western dorpje. En daar is dus inderdaad de beroemde snack gestolen. De burgemeester heeft de 6 sheriffs opgeroepen om deze gestolen snack terug te vinden. Maar ja, die sheriffs die gingen eerst even naar de saloon. Ja, en daar namen ze dus een whiskietje. En dat werden er snel meer. En ja, toen vielen ze dus in slaap. En de volgende ochtend waren ze ook nog eens een keertje hun eigen badges kwijt. Dus ja, en zonder die badges mochten ze geen onderzoek doen. Zo was dat in die tijd. En nu was het de hulp ingeroepen van mensen met hond.
1: Oké. Dat is eigenlijk zo'n speurhond-achtige detective spel, ja, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, het is net als een gewone escape room met technieken. Alleen je hebt je hond bij elk onderdeel nodig om iets voor elkaar te krijgen.
1: Ja, wat moet de hond dan precies doen?
0: Precies.
2: Ja, daar moeten we natuurlijk niet te veel over vertellen. Maar ze moeten in ieder geval hun neus gebruiken. Aanwijzingen zoeken voor de eigenaar. Je hebt hem af en toe nodig voor kastjes of laadjes open te maken. En dat soort dingen. Maar daar kunnen we daar natuurlijk niet over vertellen.
0: Ja, maar ik wil wel even weten qua beeldvorming, hè, voor mij. Okay? Want ik ben überhaupt nog nooit in een escape room geweest. Ik heb dat wel eens op tv gezien, online gezien. Dat ik denk, nou, dat is niet aan mij besteed. Toch is het wel grappig, want hier zit natuurlijk een heel spel aan. Dat is het altijd wel. Maar met je hond erbij is bijzonder. Maar moet je gewoon nou zo snel mogelijk naar buiten zien te komen?
2: Nee. Nee, de tijdsdruk in deze escape room, daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat er juist om een stukje samenwerking. Tuurlijk zijn er mensen fanatiek en die willen zo snel mogelijk eruit. Maar in dit geval is tijdsdruk echt een ondergeschoven kindje. Het is de bedoeling dat jullie samen het mysterie ontrafelen. En tuurlijk zit er een tijd aan. Maar je hebt echt je hond nodig om sowieso al de bedjes te vinden, bijvoorbeeld.
1: Leuk.
2: Want daar ligt dan een snoepje achter. Dat de hond ze wel kan vinden natuurlijk. Want alleen slim. De bedjes, die gaat geen hond vinden.
1: Ja, precies. En je bent ook eigenaar van en instructeur bij een hondenschool in Odijk in Utrecht. Dus je weet alles over hondentraining en gedrag. Ja. Is het goed voor teambuilding eigenlijk tussen hond en baasje? Wat voor effecten heeft het, denk je?
2: Ja, dat is wel heel grappig. Ik ben daar elke keer op aan het letten als ik zelf de escape room draai. En dan zie je twee dingen. Volwassenen die gaan vaak helemaal op in van alle prikkels die ze zien, zeg maar. En die vergeten dan soms dat er hond mee is. Daarom laten ze de hond ook maar aangeleid. Want anders is die helemaal in de hondenschool in plaats van in de escape room. Dus dan zeg ik, nou weet je, laat hem maar aangeleid. Dan is hij in ieder geval erbij. En bij kinderen zie je juist het omgekeerde effect. Die zijn heel erg met de hond bezig. En als hij iets gevonden heeft, nou, dan is hij de held van de wereld natuurlijk. En dat is echt super schattig en leuk om te zien. Ja. En de volwassenen, als die eenmaal de prikkels hebben laten bezinken, dan zie je dat die samenwerking echt op gang komt. Of de hond vertelt het gewoon echt van, joh, ik wil deze kant op. En dan zie je soms dat mensen zeggen, ja, maar wat ben je aan het doen? En dan zeg ik, luister nou maar naar je hond. En dan zeg ik, oh ja, oké. En dan vindt hij toch zo'n badge of iets anders. En dan zijn de mensen, oh ja, sorry, ja, we moeten jou ook helemaal niet vergeten. Dus dat is wel, ja.
1: Het klinkt
2: wel
1: als een mooie avontuur in zo'n...
2: Nou, vooral dat je geen... Ja, de hond ligt... De mensen leggen de hond geen druk op. En dat zie je heel erg terug in die samenwerking dan.
0: En hoe is de belangstelling tot nu toe? Want ga je nou nog open of moet je nog open gaan of ben je al open in Oudijk?
2: We zijn al wel open.
0: En hoe is dat? Zijn mensen al een beetje bekend hiermee? Na dit gesprek zeker?
2: Ja, dat hoop ik wel. we zijn al open. We hebben eerst een pilotfase gedaan. En nu zijn we ongeveer een maandje hebben we de website geopend voor boekingen. Ja. We hebben natuurlijk zelf veel cursisten ook. Dus de reacties tot nu toe zijn erg lovend en erg verrassend. Dus
0: leuk.
2: Wel erg leuk.
1: Ja. Klinkt goed. Hoop op nog meer drukte voor jullie. Angela den Boer, eigenaar van de hondenschool. En over de honden escape room in Oudijk, in Utrecht.
0: Dankjewel, fijne dag hè, voor hond en
2: super.
0: Dier. En mens bedoel ik.
1: Ja. Doeg.
2: Doeg.

0: Sunny. Bonnie M op Radio M Utrecht. Nou, de sun is er volop bij vandaag. En volgens mij ook wel de hele dag. We gaan er nog meer over horen van Grieta Spannenburg. Maar het weer, ja, het is natuurlijk iets wat ons altijd weer bezighoudt. Weer bezighoudt. Mm-hmm. En het nieuws natuurlijk uit Midden-Nederland. Zometeen, Marjolein, wat hebben we het nieuws bullet, hè?
1: Ja, heeft ook wel met het weer te maken en de droogte. Het gaat ook verder over een jong meisje uit Amersfoort. Die is aangehouden voor betrokkenheid bij een ernstig incident. En een mooi resultaat voor kogelstootster Jorinde van Klinken op het EK.
0: Zometeen om 19:30.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: 19:30 van Radio M Utrecht met het regio nieuws door Marjolein. En dat begint met droog. Het is droog. Het blijft voorlopig ook zo. Jawel, met alle gevolgen van die natuurlijk.
1: Ja, daardoor zijn er veel zorgen over natuurbrandjes. Gisteravond bijvoorbeeld kwamen er bij de brandweer meldingen over brandjes in Zeist, in een paar bosjes langs de Laan van Vollenhoven en in Veenendaal, waar riet in brand stond aan de schietboom. De brandweer blijft dus alert. Ook vanuit de lucht worden regelmatig controles gedaan. Ook een brandmelding in Nieuwegein, waar veel rook te zien was in een bedrijfspand. Het gebied eromheen werd ruim afgezet. Of het om brand ging of om rook uit een rookgenerator vanwege een anti-inbraaksysteem, dat is nog niet helemaal duidelijk. Een opvallende aanhouding in Amersfoort. Een minderjarig meisje is opgepakt voor betrokkenheid bij een gijzeling met geweld. In Lisse was dat, een week of 3 geleden. Een slachtoffer werd toen vastgehouden in een woning en raakte gewond. Wat de rol is van de Amersfoortse wordt uitgezocht. Vorige week werd al een minderjarige jongen opgepakt. En de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De politie denkt dat een molotovcocktail samen met vuurwerk de explosie van vorige week bij een woning in Utrecht heeft veroorzaakt. De voordeur van het huis aan de Tjepmahof vloog door de explosie in brand en raakte zwaar beschadigd. Ook sneuvelden meerdere ruiten. Niemand raakte gewond. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. De Amersfoortse Jorinde van Klinken heeft zilver gewonnen bij het kogelstoten op het EK Atletiek in Birmingham. Ze gooide een persoonlijk record van 19 meter en 64 centimeter. De andere Nederlandse, Jessica Schilder, won het goud. En vanmiddag komt Femke Broeders-Bol aan de start voor haar serie op de 800 meter. En dan kan zij zich plaatsen voor de halve finales. En meer nieuws kun je natuurlijk lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl.
0: Heb jij nog een woordje over het weer?
1: Doe ik nog even het weer. Het begon allemaal fris, maar vanmiddag wordt het gewoon weer zonnig, weinig wind en zo'n 24 graden.
0: En vertel het nou maar op de zender, want jij vond het echt koud vanmorgen. Maar jij kwam uit een warm landje vandaan.
1: Ik kwam uit een Grieks eilandje vandaan.
0: Ja, daar was het warm, denk ik. Hè?
1: Daar was het. Nou, ik denk dat het hier misschien nog wel warmer was vorige week.
9: Serieus? Ja,
1: het was geen 40 graden. Was daar 31, 32.
0: Oh, dat is wel
1: wat
0: lekker.
1: Natuurlijk heerlijk is. Ik bedoel, ik klaag niet, maar het was hier ook niet mis, volgens mij.
9: Niet hachelen.
1: Precies.
9: Zo heet.
1: Ja, nou ja, wij hadden nog een beetje wind daar, dus dat was ook lekker. Ja, maar ik moest echt wennen vanmorgen. Ja, ik wilde op de fiets komen, maar ik ben heel lafjes met de auto gekomen. Ja, ik kon geen goede jas vinden.
0: Die komt eraan, ik had het fietshok al open gedaan voor je, maar ja. Niemand die kwam. Maar toen stond je al op de parkeerplaats.
9: Iemand met een muts en een sjaal.
1: Ja, precies. Ja, sorry. Nou, morgen probeer ik het opnieuw.
0: Wou zeggen, wennen maar aan en langs maar zeker krijgen we Griekse temperatuur en dan gaan we ver voorbij, want dat zijn we gewend hier de afgelopen
1: week. Niet normaal, man.
0: Het is niet anders. Marjolein, dankjewel. Tot zometeen weer.
1: Ja, tot zo.

0: eten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
2: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
3: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
4: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
5: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
6: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
7: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
6: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Ryan Ferry en zijn Roxy Music en Dance Away. Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is inmiddels 7 minuten over 7:30 geworden. Ja, we gaan ons nu alweer bezighouden met... we hebben het eigenlijk de hele ochtend er al over. Over de zonsverduistering, de gedeeltelijke zonsverduistering... die ook morgen in Nederland te zien zou zijn.
1: Ja.
0: En dan met die brilletjes. Heb jij dan die brilletjes nog? Of een brilletje?
1: Ik moet er nog één kopen, maar ik zou niet weten waar ook. Want ik zie overal dat ze uitverkopen.
0: Ja, ja, ze zijn sowieso niet aan te slepen voor dat grote evenement morgen. De zonsverduistering. Voor de laatste keer was in 1999. Nou, toen heb jij gekeken, toen was je een paar jaar oud.
1: 3 jaar oud. Ik heb de krantenknipsels gezien.
0: Ja, dat was wel bijzonder. Een goede plek om die te gaan vinden. Daarvoor moet je nu maar even goed opletten de komende minuten. Verslaggever Robert Jamoy is bij sterrendeskundige Rob Walrecht in Amersfoort. Die overigens ook heel wat mensen aan een eclipsbrilletje heeft geholpen naar het schijnt. Robert Jan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Bob en Anne. En ik hoor jullie al praten over het beroemde, beruchte brilletje. En dat hangt hier boven een garagebox. Want nog niet zo lang geleden ben ik met Rob Walrecht, sterrendeskundige van zijn woonhuis, hier in Amersfoort, naar een garagebox gelopen. De deur is overigens nog dicht.
3: Valhalla.
2: Want het Valhalla schijnt dat te zijn. Maar we stuiten meteen boven de deur, boven de poort als het ware, op zo'n opgeplakt brilletje. We kunnen er net niet bij.
3: Nee, dat is de bedoeling.
2: Hier is er nog één te vinden.
3: Ja, hier kunnen mensen...
2: Is hij bruikbaar?
3: Hij is afgekeurd door ons. Maar ja, de eerste die erin is uiteindelijk meegenomen. Zonder pootje.
2: Ja.
3: En iemand heeft in een envelopje een tientje in de bus gegooid. Nou ja, dan heb je zoiets van, wat is dit voor, wat is dit voor mafheid? Maar komisch.
2: Maar er is een enorme run op. En deze hangt hier nog, maar is dus kennelijk niet goed.
3: Nee, als er een krasje op zit of een vlekje of zo, dan gaan wij hem niet meer verkopen. En daarom hangen ze, deze hangt dan hier, maar we hebben een aantal van die dingen. En die hebben we wel apart gelegd, maar daar doen we verder niets mee.
2: Het is ongelooflijk. Rob Walrecht, al jarenlang sterrendeskundige, weet niet wat hem overkomt als het gaat om de verkoop van eclipsbrilletjes.
3: Ja.
2: Hij zag de buit al hangen natuurlijk, want ik begrijp dat er velen waren ingekocht.
3: Ja, we hadden wel rekening gehouden met flinke verkoop. Alleen het bleef heel lang eigenlijk heel erg stil.
2: Ja.
3: Tot 2 weken geleden, toen brak echt alles los. En daar waren we niet op berekend dat in zo'n korte tijd zoveel bestellingen kwamen. Op een gegeven moment hebben we ook de producten op inactief gezet, zodat mensen niet meer konden bestellen.
2: Nee.
3: Dan konden we even bijwerken, maar dat was gekkenhuis.
2: Hoe zijn er doorheen gegaan?
3: Zeker 16.000.
2: 16.000.
3: Ja, in 2 weken tijd.
2: Wij zijn benieuwd naar het Walhalla, want dat schijnt hier achter die garagedeur te schijnen.
3: Het is wel een rommelig Walhalla.
2: Ja, dat prikkelt de nieuwsgierigheid des te meer.
3: Zal ik?
2: Ja, ga maar even voor.
3: Nee, dit is uiteindelijk gewoon mijn magazijn. Eclipsbrilletjes, dat is gewoon een leuk bijartikel. Maar mijn hoofdproduct, dat zijn draaibare sterrenkaarten. Daar zie je allerlei typen. Die hebben in het Engels voor de hele wereld. En we hebben ze in Frans, Duits, Nederlands natuurlijk. Spaans, Italiaans, Turks.
2: Ja, de verslaggever is er een beetje aan oriënteren. Want ik zie vooral stapels kartonnen dozen.
3: Ja.
2: Hier ook lege dozen. Ik vermoed dat met de eclipsbrilletjes te maken heeft.
3: Nee. Die zijn van Planisphere. Hier hebben we Planisphere in gezeten.
2: Wat is een Planisphere?
3: Dit is een Planisphere.
2: Het lijken wel LP's, gewoon de kast met de LP's.
3: Ja, nou, deze draait wat rottig op een platen spelen. Dit is een sterrenkaart.
2: Ja.
3: Met alle sterren die je in de loop van het jaar kunt zien. Maar je ziet ze nooit allemaal tegelijk. Sterren komen op, gaan weer onder.
2: Ja.
3: De wintersterrenhemel is heel anders dan de zomersterrenhemel. Vandaar dat er een tweede schijf bovenop zit. En die geeft tijden aan hier in de rand. En als je nou de juiste tijd, de tijd dat je gaat kijken, zet tegenover de datum dat je kijkt.
2: Dus augustus, september, oktober.
3: Ja, laten we eens eventjes instellen voor morgen.
2: Het ziet er
3: een beeldig
2: van het heelal. Ja, het ziet er wel een beetje ingewikkeld uit. Ja,
3: we instellen voor morgen 12 uur. En dan moeten we de kleine getallen hebben, want het is de zomertijd.
2: Ja.
3: Dan is dit de sterrenhemel en dit is in het zuiden. Dit is het punt precies boven je hoofd. Dus dan moet je je hoofd in je nek gooien om dat te kunnen zien. En als je dat doet, dan zie je hier de sterren Deneb en Vega, 2 heldere sterren. En dat zijn de 2 bovenste sterren van de zomerdriehoek. Een enorme driehoek aan de hemel van 3 heldere sterren, van verschillende sterrenbeelden.
2: Ja.
3: En
2: waar is de zon?
3: Nou, als het goed is, onder. Want je wil niet sterren kijken als de zon op is, want dan zie je maar 1 ster. En als het donker is, dan...
2: Oh, dan zie je, dat is logisch natuurlijk, maar het is zo.
3: Ja, dus daarom heb ik meegesteld op 12 uur. En dan is het wel donker natuurlijk.
2: Kortom, de sterrenhemel die boeit buitengewoon al jarenlang. Hè?
3: Ja, en mensen vinden dit ook heel leuk, want die willen wel iets meer leren over de sterrenhemel. Ja. Alleen veel mensen gebruiken dan zo'n app. Maar een app is een beetje instant. Je kijkt van, oh, dat is Arcturus. En je legt hem weg. En 3 seconden later weet je niet meer welke naam het
2: was. Hoe belangrijk is de dag van morgen?
3: Hoe belangrijk?
2: Ja, die zonsverduistering.
3: Nou, dus, dat is leuk. Belangrijk. Het is gewoon heel leuk om mee te maken. En we hebben een evenement, zoals je weet, op de Arkham Heen.
2: Ja, van de Sterrenwacht.
3: Het gemaal met de
2: Sterrenwacht
3: Midden-Nederland samen hebben we dat georganiseerd.
2: Ja.
3: En daar gaat het hartstikke gezellig worden. Daar heb ik zin in. We geven daar 2 presentaties vooraf. En als het weer goed is. Dan gaan we gewoon buiten kijken.
2: Nou,
3: maar anders geven we nog een extra presentatie.
2: Er is een fictie, allemaal boeken liggen. Het is werkelijk te veel om op te noemen. Maar het gaat vooral om die ene ster. Ik zie daar ook de ster van Bethlehem hier op een kartonnetje. Ja, dat is weer een heel andere. Dat gaat echt
3: dat is
2: heel
3: een
2: ver
3: brochure,
2: allemaal.
3: Ja. Ja. Ja, maar zeg maar op pagina 1 zeg ik al dat die waarschijnlijk nooit bestaan heeft.
2: Wij willen zo meteen nog veel meer weten over de zon.
3: Ja,
2: de kolkende massa, heb ik al begrepen. Er zijn nieuwe beelden van verschenen.
3: Ja,
2: en natuurlijk, waar moet je gaan staan? Want de voorbereidingen, jawel, de voorbereidingen beginnen vandaag voor de dag van morgen.
4: De gedeeltelijke zonsverduistering. En dit is Mojo.

0: Jones. Je hoort ze niet vaak meer op de radio. Maar ik vond het mooi om deze Where the Sun Stopped Shining even te laten horen in navolging van het gesprek wat Robert-Jan heeft. En deel 2 gaat volgen in het volgende uur.
1: Prachtig nummer hoor.
0: Over de zonsverduistering. Mo Jones, de band uit Sittard. Met Jan en Ron als stuurende krachten erin in die band. Geweldig. Ik heb ze een keer in mijn studio gehad in Hilversum, waar ik bij de Wereldomroep werkte. En geweldig. Wat maakten die mannen goede muziek samen.
1: Je hoort het meteen, hè? Ja. We allebei onze koptelefoon op. Wilden me even niet afzetten.
0: Kwalitatief hartstikke goed. Ja. Over kwaliteit gesproken. Ja, Gita Spallenburg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen willen we wel even wat meer horen over de zonsverduistering. Luister even mee naar nog wat reacties die we hebben gekregen. En ook foto's binnen hebben gekregen van luchtverschijnselen. Allerlei waarnemingen. En best wel in de bijzondere.
1: Ja, het zijn inderdaad een vraag die we stellen. Van wat voor moois heb jij ooit gezien in de lucht? En er zijn mensen die hebben gereageerd. Zoals Marcel, die heeft wel iets cools gezien. Hij zegt, als klein jochie was ik een keer bij een vriendje thuis aan het spelen. Er brak hevig onweer los. We stonden daar met z'n tweeën naar het gedonder en geraas te kijken, toen er opeens een, bij gebrek aan een beter woord, een soort lichtbol op de tegels van de tuin stuiterde en weer verdween. Later hoorden we dat het een bolbliksem was. Nou, ik moest het even googlen. Bol bliksem, misschien weet Gita hier meer over te
0: vertellen. Zeker wel, dankjewel Gita.
1: Ongetwijfeld.
2: Ja, mijn moeder heeft een keer een bol bliksem gezien. Poeh, dat is in de jaren 60 waarschijnlijk geweest. Dat is echt zo'n, ja, wat bij een fel onweer kan er soms iets van zo'n bliksem afspringen. Dat wordt een soort bolletje, een soort plasmabol, die eigenlijk door ook zo'n beetje door het ruit kan heen gaan. Ja. En dat komt niet vaak voor. Dat is echt een heel bijzonder verschijnsel als je dat ziet. En zij heeft het gezien bij een vriendin. En aan de ene kant van het huis, van het flatgebouw, bij haar kwam die door het open raam binnen. En door het andere open raam is die weer weggegaan.
0: Is dat eng of niet?
2: Ja, ze vond het heel eng. Ja, ze had ook tegen die vrouw gezegd van het bliksemde zo, het onweerde toen zo hard. Ze zegt, doe de ramen dicht, want ik hou er niet van. Maar die vrouw zei van, nou, kan niks gebeuren. Ja, kan wel wat gebeuren. En toen kwamen zo'n bolbliksem dus binnen aan de ene kant. En die ging er aan de andere kant uit. Ja, nou, als die dan op je stoffen bank belandt, dan heb je wel grote kans dat je een vuurbal hebt.
0: Het doet me bijna een beetje denken. En ik hou er absoluut niet van. Een soort horrorfilm of zo.
2: Ja, het is wel. Ja, het is heel, als je dat ziet, is heel uniek. Ja.
0: Ik slik ervan. Ja, bijzondere verschijnselen. We hebben best wel veel foto's ook binnengekregen en verhaaltjes hierover.
1: Ja, foto's van regenbogen. En ook een reactie van Jan die zegt, goedemorgen, ik heb zondagavond 3 luchtballonnen gezien.
0: Oh, is ook mooi.
1: Met een prachtige zonsondergang erbij. Ja, dat is heel mooi om te zien, Jan. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: En hier een foto in de app van Didia. Die zegt, goedemorgen, ik heb hem even opgezocht. Het is een foto van 2022 van de gedeeltelijke zonsverduistering in Schoonhoven. Hele gezellige uitzending is het al, zeg ik. Zonnige groet van Didia, dankjewel. Het is een zwart-wit foto. Gedeeltelijke zonsverduistering. Dat is misschien wel vergelijkbaar met wat we morgen krijgen. Of is dat meer, Gita, iets van 1999, toen het een echte grote zonsverduistering
2: was? Ja, in 1999 hadden we een gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland, maar toen was die volgens mij ook voor bijna 90% of iets meer dan 90% zelfs bedekt. En vaker, zoals vorig jaar in maart, heb je een zonsverduistering die, nou ja, 30-40% bedekt. Dat valt niet eens op, behalve als je er zelf naar kijkt natuurlijk, met een brilletje of met een vergiet.
0: Ja, maar dat ga jij morgen doen, hè?
2: Zekers. Jullie ook, toch?
1: Ja, nou, ik wil proberen.
0: Nou, ik wilde zeggen, ik ben een beetje nuchter erin. Maar nu we het er zoveel over hebben, denk ik, ja, het is toch wel mooi om dat bijzonder ook om dat te gaan
2: bekijken. Het is ook heel grappig om dan zo'n, bijvoorbeeld in zo'n vergiet, in de richting van de, of met de zon mee, zeg maar, op een blad te laten schijnen. Dan zie je gewoon die hapjes uit de zon genomen worden. En je ziet er soms ook in schaduw met blaadjes, dat je overal die hapjes uitziet. Dat is best wel leuk.
0: Dat is wel bijzonder. Dus ja. We hebben één vergiet liggen. Ik heb toevallig gisteren uit de vaatwasser gehaald. Maar ik bedoel, dan krijgen we ruzie morgenavond. Mijn vriendin en ik. Wie nou de vergiet mag vasthouden?
2: Ik samen.
0: Samen door de vergiet kijken.
2: Nee, je projecteert het op een wit vel.
0: Ja.
2: En dan kun je samen naar dat witte vel kijken. Ja.
0: Oh ja.
1: Och, nou, dan doe jij het vergiet en dan koop ik een bril. Dan doen we de volgende ochtend evalueren wie het beste is.
0: Dat is wel goed,
1: ervaring.
0: Ja, maar ik denk dat ik maar zo'n brilletje aanschaffen als het nog even kan. Wat leuke reacties erop. Zullen we nog eentje even doen?
1: Ja, ik heb hier Henny die zegt, nou, wat het mooiste wat ik heb gezien is toen mijn duiven terugkwamen vliegen van de vluchten. Nou, Henny had blijkbaar duiven vroeger. Nou, dat lijkt me ook heel mooi om al die vogels zo Tenminste, ik vind vogels zelf ook heel mooi om te zien. Als, in een soort, als die zwaluw bijvoorbeeld in een soort V vliegen, weet je wel. Als ze dan zo de lucht inkomen. Vind ik ook een mooi gezicht. Dus Henny, het zijn duiven, maar ik snap wat je bedoelt.
0: En ik was gisteren blij dat ik heel veel zwaluw om het huis had. Gistermiddag, gisteravond ook nog. Ontzettend veel zwaluwen.
2: Wow.
0: Want, daar ben ik heel blij om. Want ik had ontzettend veel last van, nou last niet, maar zwaarder in grote getalen muggen. Maar ook niet zo'n klein beetje ook.
1: Ja, bij het water, hè?
0: Ja, en die, die zwaluwen die gingen als een gek, vlogen ze rond. En die happen alles uit de lucht. Dus
2: die happen alle insecten weg. Ja, heel goed. Ja,
0: en die ging vanmorgen de deur uit, geen mug meer te bekennen. Maar dat zal ook wel door de temperatuur komen, denk ik.
2: Het was frisjes, hè? Het was frisjes.
0: Ja. Vertel, waar gaan we naartoe klimmen vandaag? Wat temperatuur?
2: We klimmen vandaag naar 24 graden. Het is op de meeste plekken tot rond 10 of iets daaronder afgekoeld. Je zag ook weer de duingebieden, hè? De duinpannen. Dat is natuurlijk zand en holtes. Daar heeft het op een paar plekken gevroren.
0: Ja?
2: Zelfs op 1,5 meter hoogte. Ja, daar staan tegenwoordig de vrieskoujagers. Die hebben al een paar jaar meetpunten in duinpannen staan langs de Nederlandse kust.
0: Oh.
2: En dan kun je dat volgen. En dan zie je dat het afgelopen nacht, vanochtend vroeg, her en der tot vorst, lichte vorst, net aan, min 0,3, is geweest. Ja, dat geeft aan dat we in hele droge lucht zitten, in tegenstelling tot het feit dat we in de hondsdagen zitten, wat normaal gesproken de klamste periode van de zomer is. Maar de lucht is droog, natuurlijk, omdat er zoveel droogte heerst. En daardoor kan het 's nachts zo lekker afkoelen, vanochtend ook. Ja, fris op de fiets en buiten. Nu op dit moment een graadje of 12, 13. En de koers die we afleggen is naar de 24 graden, bij weinig wind en echt voluit zonneschijn.
0: Maar wanneer halen we dat? Die 24, is het dan bij het middaguur meteen?
2: Nee, ik denk dat dan nog niet, maar ik denk dat we om een uurtje of een uurtje of drie ongeveer op die 24 graden zitten.
0: Mooie temperatuur.
2: Ja, het is een hele mooie temperatuur. Ja, wel volle bak zon. Misschien met de weinige wind dat je nog een stofhoosje ziet. Ik heb van de weekend ook nog een paar stofhoosjes gezien. Vooral als je bijvoorbeeld asfalt hebt met daar overheen een beetje zand of een plekje waar hooi ligt, waar gras ligt te drogen. Mm-hmm. Dat je zo'n kleine mini-tornado ziet van stof of van hooi.
0: Lijkt mij geweldig om te zien.
2: Ja, ook weer opletten. Dat kan ook weer een mooi weersverschijnsel zijn.
0: Ik denk het wel. Heel kort, komende dagen. We gaan naar die hele hoge temperatuur, toch?
2: Ja, we gaan naar hoge temperaturen. Morgen zonnig, 8, 29 graden. Ook weer een frisse start van de dag. En dan donderdag en vrijdag, 32 tot 34 graden heet.
0: Zo.
1: Ja, dat komt er wel aan, hè?
2: Ja, het komt weer aan. En het is denk ik goed houdbare warmte voor onszelf, omdat de lucht zo droog is. Maar wel weer extra spannend voor de natuur, omdat de lucht zo drogend is en het kleine beetje wind. Ja, een droge wind willen we eigenlijk ook niet, hè? Maar oké, dus dat is spannend. En ik denk dat alle brandweerploegen nog steeds alert staan.
0: Ik hoop, iedereen natuurlijk, dat zich dat niet onderuit in een of andere bosbrandweer.
2: Nee, ik hoop het ook. Ik vind het wel spannend elke keer.
0: Ja. Voorzichtigheid geboden. Dat is een mooie ouderwetse uitdrukking, maar is wel waar.
2: Ja, natuurlijk, is wel
0: waar je ook de natuur in gaat. Rita, een weerspreuk voor deze dinsdag. Vertel.
2: Ja, waar ligt die? Hier is die. Als augustus zonder regen heen gaat, de koe straks mager voor de kribben staat.
0: Zo.
2: Slanke
1: arme koe.
2: Ja, arme koe.
0: Nog een keertje, maar dan. Mooie weerspreuk.
2: Als augustus zonder regen heen gaat, de koe straks mager voor de kribben staat.
0: We horen je graag weer in het volgende uur. Utrecht is wakker.
2: Tot straks.
0: Dit is Bruno Mars.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Acht uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In het Westland hebben sommige clubs al van de gemeente gehoord dat ze niet meer gespeeld mag worden op de velden. En in Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
6: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
5: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven, 20 raakten er gewond. Er werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Australië en Vietnam gaan hun militaire samenwerking uitbreiden om tegenwicht te bieden aan China. De landen willen onder meer samen militaire oefeningen op zee gaan uitvoeren. Volgens de Australische premier Albanese leven we in onzekere tijden en is het daarom van belang om samen te werken met bevriende landen. Vietnam ligt net als veel andere landen overhoop met China over gebieden in de Zuid-Chinese zee. En vandaag is het 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. Na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. En inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud.

0: Noorden zijn er geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio M Utrecht, 3 over 8 inmiddels geworden. Nieuws uit binnen- en buitenland heb je gehoord. Dan ons even bij laten praten door Marjolein. Nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht.
2: De huizenprijzen zijn in bijna alle Utrechtse gemeenten weer gestegen. Die cijfers die gaan over het tweede kwartaal. In onze provincie gingen de prijzen in Oudewater het hardst omhoog, met ruim 10%. In IJsselstein werden huizen opvallend genoeg iets goedkoper. Vanwege de droogte zijn er zorgen over natuurbrandjes. Gisteravond kwamen er bij de brandweer meldingen over brandjes in Zeist, in een paar bosjes en in Veenendaal, waar riet in brand stond. En dus blijft de brandweer alert. Natte voeten in de Amersfoortse wijk Schuilenburg door een zinkgat. Een deel van de Romeostraat staat daar blank. Door problemen met de waterleiding is dat ontstaan. Volgens Vitens kunnen er voor bewoners daar in die buurt problemen zijn met bruin water uit de kraan of met een lage druk.
1: Maar zo'n zinkgat kan heel groot zijn, toch?
2: Ja, in dit geval weet ik dat niet, want ik heb alleen foto's gezien van de straat die blank staat. Dus niet van het gat zelf. Maar blijkbaar loopt het daar helemaal niet meer weg nu. Dus.
1: Heel vervelend.
2: Ja.
1: Dat is alvast even het korte nieuws uit de regio. Zometeen weer uitgebreid om 8:30. Ik heb een verkeersmelding voor iedereen die op de N201 rijdt van Hilversum richting Uithoorn. Het is echt druk tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. Veel verkeer onderweg, 10 minuten extra reistijd. En voor de rest rijdt het wel goed door in Midden-Nederland. Dus ook daarvan houden we je op de hoogte.

0: zeggen. Lekker zomers, altijd laag.
1: Van 14 augustus tot 7 september is de A12 richting Veenendaal tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West 4 weekenden dicht, omdat er aan de weg wordt gewerkt. Hou rekening met vertraging. Kies voor een slim reisalternatief. Pak de fiets als dat kan, of de trein in combinatie met een deelfiets. Vind meer slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: En morgen luidt de grote vraag, waar is de zon? Maar eigenlijk weet je het al, die is eventjes weg. Die wordt verduisterd voor een deel. En dan is hij ook weer volledig terug morgenavond. Leuk om daar vast over door te praten. Nou, dat gaan we nu al weer doen. De hele dag hebben we het er misschien wel over. Sowieso met alle luchtverschijnselen die er zijn, houden we ons bezig. Heb je iets moois ooit gezien in de lucht? Dan willen we dat graag van je weten. Dat kan via de RTV Utrecht app. Of je post hem gelijk, die fotootje ook erbij. Via Facebook van Radio M Utrecht. Diverse onderwerpen van morgen in Utrecht is wakker. Anne, wat hebben we zo?
3: Ja, zometeen gaan we in gesprek met Jan-Willem de Vries. Hij is coördinator van Stichting Leergeld de Ronde Venum. Die komen vrijwilligers tekort. En zoveel tekort dat er gezinnen zijn in die gemeente die nogal in de knel komen te zitten aan het begin van het nieuwe schooljaar. Die stichting organiseert namelijk middelen voor kinderen, zoals een fiets om naar school te fietsen of een laptop die ze nodig hebben in de klas. We gaan zo meteen in gesprek met Jan-Willem over de gevolgen hiervan voor die gezinnen.
2: En Robert-Jan Boy is nog altijd op bezoek bij sterrendeskundige Rob Walrecht in Amersfoort. Om ook door te praten over die zonsverduistering en over de brilletjes, hè, Robert-Jan?
4: Ja, de brilletjes zijn nog veel meer. We zijn even in de woonkamer beland. Ik neem wat materiaal door, een hele folder waarop staat veilig de zon waarnemen. Er is hier een stuk papier waarop het gesproken wordt over de gebeurtenissen van morgen. We gaan naar buiten om de zonsverduistering te zien. Er staan telescopen opgesteld om de zon van dichtbij te zien. Het hoogtepunt van de zonsverduistering zal om 7:55 zijn. En we praten hier over de sterrenwacht Midden-Nederland die in Nijkerk gaan kijken. Wij gaan zo meteen naar buiten om toch even te kijken, ja, wat eventueel een goed plekje zou kunnen zijn. Want we kunnen het niet genoeg zeggen. Ik citeer natuurlijk Rob Walrecht. Je moet nu met de voorbereidingen beginnen om morgen goed beslagen ten ijs te komen. Ja. Dat is toch juist gezegd, Rob Walrecht, hè?
5: Ja, je moet je goed voorbereiden.

0: volgende week de Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden.
1: Ja, en ik kom graag bij je langs. Elke dag presenteer ik mijn programma live vanaf een gezellige locatie in onze mooie provincie. Luister of zoek mij even op. Je bent van harte welkom.
0: De Goedemiddag Zomertour met Jos van Heerden van 2 tot 5.
1: Tot volgende week.

0: Sjout schreeuwend van de daken, de trams op Radio M Utrecht Radio. Met een kopje koffie of een kopje thee. Fles, vers glaasje jus d'orange. Of een glaasje water om wakker te worden. Of zijn er nog andere smaken? Ja, je hebt tegenwoordig zoveel mocktails. Drink je dat ook in de ochtend eigenlijk? Of niet, vraag ik mij af. Dat zijn cocktails, maar dan zonder alcohol, toch?
1: Nou, wat ik wel lekker vind als ik op vakantie ben en een hotelovernachting heb of zo, is een mimosa. Daar zit dan wel alcohol in.
0: Dat is lekker, hè?
1: Jus d'orange met prosecco. Ja, geweldig. Maar ja, je
0: ook toch met champagne is dat?
1: Oh, dat kan ook met champagne zijn, hoor. Ja.
0: Hey, luxe hebben wij laatst in Antwerpen, waar we waren, hebben dat gedaan, inderdaad. In het hotel, 's morgens mimosa met onze vrienden.
1: Oh, lekker.
0: Dat was gezellig. Maar dan wel was het champagne.
1: Je
0: was
1: niet een roester erbij?
0: Nee, dat niet. Nee, het was wel een prima hotel, maar moest wel even de kaart kijken wat het kostte.
1: Oh, ja.
0: Want het ontbijt hadden we al geregeld, maar dit kwam er wel bij. Dus er zijn wel grenzen aan, natuurlijk.
1: Ja, leg je de creditcard op, denk je, hé, dat is niet wat ik dacht. Maar oké, als we maar genoten hebben.
0: En prosecco. Maar er zijn ook dingen zonder alcohol die lekker zijn. Maar een mocktail is wel, maar is meer voor de middagavond of zo, denk
1: ik. Ja, ik denk die mocktails dat het inderdaad meer voor als je een drankje gaat doen. Je denkt, ik wil geen alcohol, ik heb geen zin in alcohol. Wat steeds meer mensen ook denken, overigens. Ja, dan kun je lekker alcoholvrij. Ik heb een alcoholvrije appelspriet op dit weekend.
0: Hoe is die?
1: Lekker.
0: Ja?
1: Ja, lekker fris. Ja, je proeft wel dat er geen alcohol in zit. Maar qua smaak, als je gewoon houdt van dat bittere. Ja, ik kan het zo aanraden. Je hebt geen kater, niks.
0: Het oranje, dat sinaasappel bitter, zeg maar.
1: Ja, weet je, dat bittere, met de sinaasappel erin, lekker. Met een beetje soda in plaats van prosecco dan. Ja, top.
0: En wij hadden visite zaterdag. En toen hadden we een gekocht, hoe heet zo'n ding, met pina colada en citroen erin. Ook een mocktail stond erop.
1: Zelf gemaakt?
0: Of nee, gekocht. Maar dat was best heel lekker. Want ik heb het gisteren het laatste beetje nog opgedronken uit dat flesje vandaan.
1: Welk moment van de dag deed je dat?
0: Dat is gistermiddag. Nee, het was zonder alcohol, hè.
1: Vanochtend.
0: Weet niet, een uur of twee of zo, denk ik. Die moet wel opdicht. Maar ik moest even proeven. Ik ben overigens nooit zo van dat soort drankjes die je koopt.
1: Geen cocktail voor liefhebber?
0: Nee, ik vind sap ook. Dan wil ik gewoon sinaasappelsap en niet met allerlei dingen erin of zo.
1: Arbeid
0: er
1: doorheen of... Nee, oké. Gewoon goed, simpel.
0: Ja. Dus hoe je de radio-uitzending ook tot je neemt. Welkom, leuk dat je er bent met iets van...
1: Goedemorgen.
0: Wakker worden. We hebben veel foto's gekregen over luchtverschijnselen.
1: Ja, precies. Inderdaad, we stellen vandaag een vraag. En dat is, wat voor moois heb jij gezien in de lucht? En waar was dat? Weet je dat nog? Kunnen regenbogen zijn? Of hebben we iemand gehad net die had een bliksembal gezien ooit? Een heel mooi natuurlijk
0: verschijnsel. Ja, bijzonder. Hadden we het voor 8 uur over. Hè?
1: Ja, mijn bliksembui hadden we even besproken met Gita. Of een vreemd voorwerp door de lucht zien vliegen. Nou, we zijn heel erg benieuwd. En bijvoorbeeld Hans, die zegt, ik heb ooit een dubbele regenboog gezien. Nou, heb ik ook al een keer gezien. Ik ging zelfs nog kijken of een pot met goud was, maar dat viel me een beetje tegen.
0: Niemand heeft
1: gewoon
0: het
1: een modderpoel.
0: Ja, dat is een fabeltje, denk ik ook.
1: Zonde, ja. Ach ja, goed.
0: Maar ja, wel leuk.
1: Keep on dreaming.
0: Ja, precies.
1: Precies. Ja, en we zijn ontzettend benieuwd dus naar jouw reactie. Heb je ooit iets moois gezien in de lucht? Laat het ons weten. Kan in de app van RTV Utrecht, stuur je ons een WhatsAppje of Facebook Radio M Utrecht.
0: Wordt een mooie dag vandaag. 24 graden in Midden-Nederland.
1: Top hoor.
0: Ik heb er zin in.
1: Ik ook wel.
0: Maar eerst nog even werken. Met veel plezier natuurlijk. Utrecht is wakker. We zijn er elke ochtend van 6 tot 9. Met nieuws, actualiteiten, weerverkeer. Voor Midden-Nederland en verder buiten. Dit is fijne muziek van Tanita Tikaram.

0: uit het jaar 1965. The Beach Boys, Good Vibrations. En met een goed gevoel gaan we zo naar het nieuws en het weer van 8:30. Marjolein, wat hebben we in de nieuwsuitzending van 8:30?
1: Ik ga het hebben over koophuizen, want ja, die blijven maar duurder worden. En je hoort over een zinkgat in een Amersfoortse woonwijk.
0: Hier bij Radio M Utrecht.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
8: eSIM. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
0: Uur 31, dus 1 over 8:30. Je luistert naar Radio M Utrecht. Marjolein, jij weet meer over nieuwe cijfers, over huurprijzen?
1: Nou, we gaan het over de koophuizen hebben. En bijna overal zijn huizen weer duurder geworden.
0: Aha.
1: De cijfers die gaan over het tweede kwartaal. In onze provincie gingen de prijzen in Oudewater het hardst omhoog, met ruim 10%. Andere gemeenten met flinke stijgingen zijn Bunnik, Woudenberg, Vijfhierenlanden en Houten. In IJsselstein, daar werden huizen opvallend genoeg goedkoper. Nog geen 0,5% gemiddeld. En gemiddeld blijven Utrecht en Amersfoort iets onder het landelijk gemiddelde. Een opvallende aanhouding in Amersfoort. Een minderjarig meisje is opgepakt voor betrokkenheid bij een gijzeling met geweld in Lisse, een week of 3 geleden. Een slachtoffer werd toen vastgehouden in een woning en raakte daarbij gewond. Wat de rol is geweest van de Amersfoortse wordt onderzocht. Vorige week werd al een minderjarige jongen opgepakt en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Vanwege de droogte blijven er zorgen over natuurbranden. Gisteravond kwamen er bij de brandweer meldingen over brandjes in Zeist, in een paar bosjes langs de Laan van Vollenhoven, en in Veenendaal, waar riet in brand stond aan de schietboom. De brandweer blijft dus alert. Ook vanuit de lucht worden controles gedaan. Het is niet bepaald droog in de Amersfoortse wijk Schuilenburg, want een deel van de Romeo-straat die staat blank. Door problemen met de waterleiding is een zogeheten zinkgat ontstaan en daarom is die straat nu afgezet. Waterbedrijf Vitens is bezig het probleem op te lossen. En door dat zinkgat hebben mensen in de omgeving problemen met hun drinkwater. Er komt bruin water uit de kraan of er is een lage waterdruk. En een foto van dat zinkgat vind je op onze app en website. Het weer dan. De dag begon nog fris, maar de temperatuur gaat vanmiddag naar zo'n 24 graden. We krijgen zon en weinig wind.
0: 24 graden, mooi vooruitzicht. Wat vind jij, Anne?
10: Ja, zeker, prima.
1: En daarna wordt het nog weer veel warmer.
0: Ja, maar vandaag niet, hè? Dus de
1: vandaag
0: grens,
1: valt het nog wel.
0: Vandaag trekken we een grens bij 24 graden. Hé, hey, dankjewel. Volgende bulletin, 9:30 bij ons op de zender.
1: Zeker, tot zometeen.
0: Dan heb ik nog wat verkeersinformatie. Wat is de A28 van Zwolle richting Amersfoort tussen Stelmulde en Amersfoort-Vathorst? Over die paar kilometer doe je 5 minuten langer. En nog altijd is die A1 dicht van Amersfoort naar Amsterdam tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg. Nog even kiezen op elkaar. Het duurt tot aanstaande maandag.

0: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Helpende hand uit de buurt nodig?
3: Deep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
2: Boek nu via deepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
4: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
5: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
6: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
7: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.

0: zangeres Viola Wilson, Gonna Get Along Without You Now, uit het jaar 1979. Vroeg overleden al deze Viola Wilson. Geweldige zangeres overigens.
1: Mooi bouwjaar ook.
0: 79?
1: Oh wacht, ik dacht 97.
0: Sorry. Nee, precies. Het zijn wel de goede cijfers, maar ja.
1: Nee.
0: Dat is net als met een lot uit de loterij, Anne.
1: Ja?
0: Je hebt altijd de verkeerde cijfers. Je hebt misschien wel de cijfers die erop lijken, maar het is nooit de combinatie waarmee je dus je leven lang, waarmee je kunt zeggen tegen je baas, sorry, ik kom niet meer. Of ja, niet eens sorry. Je zegt gewoon van, ik heb er even geen zin meer in.
1: Zullen wij gewoon een keer een lot
0: 10
1: kopen?
0: 10 miljoen gewoon. Wat zeg je?
1: Zullen wij een keer een lot kopen?
0: Samen bedoel je dan? Oké. Okay. Ja, maar ik blijf wel werken, dat zeg ik. Ik vind het hartstikke leuk om te blijven doen. Dus wat ik ook win dan, als wij samen iets vinden.
1: Ja.
0: Wat ga jij doen dan?
1: Ik ga wel even weg, maar kom weer terug.
0: Oh, okay.
1: Dan ga ik gewoon 2 maanden reizen of zo.
0: Oh zo, ja. Ja. Nou, als we heel veel geld verdienen, nemen we iedereen mee van de Radio in Utrecht.
1: Tuurlijk.
0: Ook Jules nemen we mee. Dan.
1: Ja, precies, die kan mij even hoor je zeggen. Ja, nou, Jules, je mag mee op vakantie.
0: Collega Jules was hier even binnen. Over collega's gesproken, Robert-Jan is op locatie. Dat wil zeggen, zoals altijd natuurlijk, want hij doet verslag. Samen met sterrendeskundige Rob Walrecht hebben we het, hij woont in Amersfoort, hebben we het over, ja, morgen die zonsverduistering die we gedeeltelijk kunnen gaan zien. Robert-Jan, jullie lopen samen ergens in Amersfoort. Waar gaan jullie heen?
2: Ja, we gaan zomaar even de straat op, Bob. Dat zijn van die dingen die kunnen zomaar gebeuren. En we staan hier nog niet te kijken of er komt een meneer voorbij met een hond. Een enthousiaste hond. En Rob Walrecht staat hier ook uiteraard bij. We hebben een eclipsbrilletje in de hand.
3: Ja.
2: De eerste vraag is, als ik zeg zonsverduistering, wat zegt u dan?
3: Uniek evenement dat niet heel vaak voorkomt.
2: Ja, gaat u kijken?
3: Zeker.
2: Ja? Maar woont u hier in de straat?
3: Ik woon schuin tegenover Rob.
2: Ah, dus u kent elkaar goed?
3: Redelijk.
2: Ja? Wat heeft u van hem geleerd, van Rob Walrecht?
3: Dat hij vooral veel geïnteresseerd is in astronomie.
2: Ja.
3: En vooral ook cursussen geeft daarin en de leuke dingen daarin doet. Ja.
2: Wat vindt u het mooie aan de zonsverduistering?
3: Het is iets wat je niet heel veel ziet. En zeker nu het 90% is, is het gewoon echt een unieke kans om van dichtbij, of nou ja, relatief dichtbij, mee te mogen maken.
2: De vraag is, waar moet je gaan staan, Rob Walrecht?
4: Ja, dat is een kwestie van weten waar de zon ondergaat. Dat is, zeg maar, west, noordwest, daar ergens. Dat kun je wel nazoeken. Het handigste is om vanavond, zeg maar, de zonsondergang te gaan volgen.
2: Je moet het vanavond al voorbereiden?
4: Vanavond voorbereiden, dan weet je dat je op de goede plek zit. Op een dijk, over het water uitkijkend. Of, er zijn allerlei plekken waar je ruim zicht hebt over het westen en noordwesten. Maar als je de verkeerde plek kiest, ja, dan staat er misschien een toren. Ja. Of staat er een bos voor. Of, bedoel, dat kan allemaal. Dus bereid je goed voor. Ga vanavond eventjes lekker kijken. Lekker op de fiets. Ja. Plekjes zoeken. En dan weet je dat je waar je morgen moet gaan staan.
2: We worden al beschenen door de zon. Sterker nog, de zon schijnt al behoorlijk warm in het nekkie. Ik heb een eclipsbrilletje gekregen van. Oh, je gaat er weer vandoor met de hond?
3: Ja, want ik moet gewoon werken.
2: Je hebt een hele donkere zonnebril op. Is dat een eclipsbril?
3: Nee, die niet. Het is gewoon een normale bril.
2: Ik moet hem voor het gezicht houden, geloof ik.
4: Ja, je moet hem netjes ook doen.
2: Ja, je ziet helemaal niks. Ach, krijg nou een sinaasappel. Ja. We zien een sinaasappel.
4: Ja, dit filter maakt het een beetje oranjeachtig.
2: Ja.
4: En mooi. Helaas geen grote zonnevlekken te zien vandaag. Maar het blijft indrukwekkend.
2: Maar straks gaat de maan er dus tussenkomen.
4: Morgenavond schuift de maan precies ervoor langs in Noord-Spanje. Daar wordt dan de zon geheel verduisterd. Wij zitten wat verder daar vanaf. Dus bij ons gaat hij een beetje onderlangs.
2: Ja.
4: En dan zien we nog net een streepje licht op het maximum. Het maximum is als hij maximaal verduisterd is.
2: Ja.
4: En daarna gaat hij er weer weg. Dus wat je ziet gebeuren morgen is, op een gegeven moment komt er een hapje uit de zon.
2: Ja.
4: Aan de rechterkant. En dat wordt groter en groter en dat schuift langs. En uiteindelijk, na 9 uur, zie je dat het laatste hapje aan de zon aan de linkerkant verdwijnt.
2: Ja.
4: En dan is het weer.
2: Wordt het ook een beetje donker?
4: Ja, nou, je merkt een beetje alsof er wat bewolking voor zit. Het wordt ietsje donker. Maar niet als bij een totale zonsverduistering.
2: Nee, de eclipsbrilletjes zijn moeilijk te krijgen. Je kunt ook met een vergiet of wat doen, hebben we begrepen. Dan moet je het vergiet, zeg maar, niet voor je gezicht houden. Hè?
4: Ja, er zijn.
2: Je moet niet door het vergiet naar de zon kijken, toch?
4: Absoluut niet door. Met geen enkel ander hulpmiddel dan iets met een zonnefilter, zoals een eclipsbril. Ja. Of met een zonnefilter wat je op je lens hebt, wat dan ook. Of een verrekijker. Met andere dingen moet je niet naar de zon kijken. Maar je kan, zoals met een vergiet, wel projecties maken van de zon.
2: Aha.
4: Dus dat projecteer je op een wit vel. Dan kan er nooit iets gebeuren. Hooguit, als je het verkeerd projecteert.
2: Vergieten in je rechterhand, papier in je linkerhand. En dan kijken naar het papier en kijken wat erop geprojecteerd wordt.
4: Ja, met z'n tweeën. Dat is allemaal prima te doen.
2: Ja.
4: En dat zijn veilige manieren om te kijken.
2: En de volgende zonsverduistering, tenminste in deze mate, die laat nog eventjes op zich wachten. Maar een belangrijke vraag is jij, de zonsverduistering, hartstikke idee. De zon is natuurlijk ook die gasvormige massa, hè?
4: Ja.
2: Geweldig, dat wil je niet te dichtbij komen.
4: Nee.
2: Maar, want dan maak je die meer mee natuurlijk. Maar wat kunnen we ervan leren? Wat vind jij belangrijk hieraan?
4: Wat we hiervan leren, eigenlijk is wat we ons realiseren, is als we de zon zien en de maan, dat we ons realiseren dat alles beweegt in het heelal. Wij bewegen om de zon, de maan beweegt weer om de aarde. En zo nu dan beweegt de maan precies tussen de aarde en de zon in. Dan heb je een verduistering.
2: En wij zijn afval.
4: Ja, de zon is
2: planeten.
4: De zon zelf is een enorme bal van gloeiend gas. En bevat 99,85% van alle materie in het zonnestelsel. De aarde en de andere planeten zijn een beetje het afval van het maken van de zon.
2: Ja.
4: En wij zitten op een heel klein stofje, want er zijn natuurlijk hele grote planeten. De aarde is maar een heel klein planeetje. Een klein stofje door de ruimte die om een middelgrote ster beweegt. En ik zeg altijd van, dat ene stofje zijn we niet eens in staat om dat netjes te houden, om dat schoon te houden, om daar gewoon met z'n allen veilig en vreedzaam te leven. Dat kunnen we eigenlijk niet eens. Dat is zo jammer. En als zeg maar alle sterrenkundigen, alle astronauten, die weten van die aarde is heel kwetsbaar. He, die is alleen in de ruimte. Maar de mensen met de meeste geld, die boeit het niet. En dat is heel jammer.
2: Kortom, juist in deze tijden waar we het hebben over oververhitting, et cetera, et cetera.
4: Ja, de klimaatopwarming.
2: Kijk naar de zon en realiseer je de nietigheid en wees zuinig op de plek die je hebt.
4: Ja.
2: Leer het heelal begrijpen. 10 september is er een cursus van Rob.
4: 9
2: september, Rob Walrecht. En wat is de informatie, de site?
4: Als je naar www.walrecht gaat, dan ergens bovenaan word je al
2: kan je het gewoon gelezen. Vinden.
4: En dat is een 12-delige cursus die eigenlijk een volledige basis geeft over de sterrenkunde. En daarna weet je van alles wat.
2: Oké, nou, veel plezier morgen samen met de Sterrenwacht Midden-Nederland in Nijkerk, die speciale plek. En mensen, wees voorzichtig, zou ik zeggen. Ik zet nog even één keer dat brilletje op. Kijk naar links. En ja, die sinaasappel staat daar heel ver weg. Maar we beseffen dat wij slechts een korreltje zijn. Een kwetsbaar korreltje.
4: In het tempo.
2: Dankjewel.
4: Ja.
0: Ja, morgen gaan we inderdaad heel veel plezier beleven aan die zonsverduistering. Want voordat die er weer is, praat je op z'n vroegst over?
1: 2081, toch?
0: Dus veel plezier.

0: de vrolijke Gerard Joling. Bij Radio M Utrecht is bijna 8:50 geworden. Ja, 24 graden, volop ruimte voor zon.
1: Ja?
0: Niks kan die zon nog hinderen. Ja, morgen is het een ander verhaal, morgenavond natuurlijk, hè?
1: Ja, inderdaad. Dan hindert de maan de zon een beetje in de avond.
0: Een boefje,
1: maar,
0: hoor.
1: De temperaturen gaan flink omhoog nu. Ik bedoel, we zijn begonnen met temperaturen onder de 10 graden.
0: Ja,
1: we zitten nu op 16. Mm-hmm. En we gaan naar 24 graden toe bij weinig wind uit het noordoosten.
0: Ja. Wat zou er nog de zon kunnen hinderen? Niks, want die wind die is niet sterk genoeg om even wolken aan te voeren. Wolken sowieso niet, denk ik. Hè?
1: Nee, ja, misschien even je ziet dat in het noorden wat stapelwolkjes zijn binnengeschoven en aan het ontstaan zijn. Maar ik heb het idee dat op de weg naar ons toe dat ze eigenlijk allemaal instorten. Dus daar hebben we weinig schaduw van te verwachten. Dus ja, misschien een wat een wolkensluier of een vliegtuigstreep. Dat het enige is wat we in de lucht gaan zien.
0: Ja, nou ja, op zich wel positief. Vogels, denk je dan?
1: Ja.
0: Vogels.
1: Ja, ik hoop het. Ja. Ik vind altijd heel weinig vogels in de lucht. Ik denk altijd, er moeten zoveel vogels zijn. En vaak is de lucht alleen maar staalblauw zonder vogels.
0: Vogels hebben ook last van de hitte natuurlijk, hè? Trouwens.
1: Zo, ja.
2: Die gaan ook van een stokje.
1: Ja, en die jonge vogels in die nesten, we hadden natuurlijk eind juni die bizarre hoge temperaturen. Die hele benauwde dagen, 28, ja. 26, 27, 28 juni. Nou ja, als die nestkastjes van een aantal mensen op het zuiden hingen.
0: Zo, die worden heel hit van binnen.
1: Die gaan er wel uit. En ik heb ook gehoord dat dierenasiels, bijvoorbeeld vogelopvangplekken, heel veel uit het nest gevallen gierzwaluwen en huiszwaluwen hebben gehad dit jaar. Ja, die worden ook gewoon te heet onder die dakpannen.
0: Mm-hmm.
1: En die laten zich gewoon vallen uit het nest van, nou, het is goed zo nu.
0: Zijn die dan op te lappen bij zo'n opvang?
1: Nou, volgens mij worden ze wel gedeeltelijk, als het nog kan, dan worden ze wel opgelapt. Ja, en dan een beetje in de lucht gehouden, zodat ze er op een gegeven moment uit de hand kunnen vliegen. Ja.
0: Uit de hand kunnen vliegen?
1: Ja, zo'n gierzwaluw valt als het ware, zo'n jong.
0: Ja.
1: Dus die moet een beetje op hoogte los worden gelaten,
0: zodat hij
1: in vlucht kan komen. Zeg
0: maar. Ik zat aan de hand kunnen eten te denken, maar dat is een tamwaren.
1: Dat kan natuurlijk ook, maar dat is voor de duif.
0: Leuk. Oké. Goed, wij vliegen vandaag zonder enig probleem naar 24 graden. Mooie waarde om te stoppen, zeg ik dan ook. Maar deze week zit die stijgende lijn erin. Wat krijgen we morgen bijvoorbeeld voor weerbeeld voorgeschoteld?
1: Ook een frisse start van de dag, dat is prettig met die droge lucht nu. Die droge lucht is niet zo prettig voor het risico van natuurbranden natuurlijk.
0: Nee.
1: Want met die drogende wind zitten brandweermensen ook weer met de handen in het haar. Van nou, gaat dat goed? Maar die droge lucht zorgt wel voor een kille start van de ochtend. Morgen ook 10, 11 graden. En dan morgen rond lunchtijd de 24 graden van vandaag. Maar we koersen morgen naar 8, 29 graden toe.
0: Mm-hmm.
1: En donderdag en vrijdag 32 tot 34 graden. Hete dagen, ik denk draaglijke hitte. In de schaduw voel je echt wel dat je nog kunt verdampen, omdat het niet zo benauwd is. Maar ja, een warme, hete, droge wind, de droge ondergrond en de natuur natuurlijk makkelijk onvlambaar maakt.
0: Ja, we moeten altijd voorzichtig zijn, maar in deze tijd van het jaar met al die droogte is het wel heel erg belangrijk.
1: Ik denk ook dat de meeste mensen dat echt wel doen, want iedereen ziet het wel, dat alles kurkie droog is.
2: Ja.
1: En het is nog steeds wachten op de eerste neerslag. Ik zie voorzichtige signalen in de loop van zaterdag of zondag eventjes een bui misschien.
0: Maar dat zeggen, dat is niet wel wat van enige betekenis, maar niet dat je denkt van nou, daar is de natuur heel erg blij mee.
1: Nee, ik zie wel begin volgende week dat er in Midden-Duitsland grotere kans is op neerslag. Dat betekent natuurlijk goed nieuws voor de rivieren.
0: Dat is waar, ja. En ook dus bij ons in Nederland. Want uiteindelijk komt het water weer om deze
1: Daarom.
0: Kant natuurlijk.
1: Ja, als het maar bovenstrooms valt, dan hebben we in ieder geval wat profijt van.
0: Kijk eens aan. Heb jij wat in je agenda staan om 10:50? Volgens mij aan tafel bij Connie, denk ik.
1: Ja, dan schrijf ik weer aan.
0: Geweldig.
1: Dat is gezellig.
0: Horen we je graag dan weer. En je bent er morgenochtend ook, volgens mij. Hè? Ja, natuurlijk.
1: Oh, van de partij.
0: We gaan je
1: lekker
0: spreken.
1: Lekker vroeg uit de veren.
0: Oké. Hey, dankjewel. En tot vanmiddag horen we je graag weer.
1: Doei.
0: Dank je, Grita.
1: Doei.
0: Nou, veel reacties binnengekomen vanmorgen. Het valt mij op dat er heel veel leuke foto's ook bij zijn. Bijzondere taferelen, want daar vragen we natuurlijk ook naar. Vandaag bij Radio M. Toen praat Connie erover. En Joost vanmiddag in Utrecht komt thuis ook over bijzondere fenomenen wat je hebt meegemaakt. Dat kan een simpele, maar prachtige regenboog geweest zijn.
1: Ja.
0: Bliksem in de lucht.
2: Een zeppelin. Afgelopen weekend.
0: Ja.
2: Dat je een zeppelin kunnen zien in delen van Nederland. Ja, we hebben iemand gehad die een bliksembol had gezien. Maar we hebben ook een reactie van Jaap. En die zegt, ik heb een keer groene meteoren gezien in de lucht. Dat lijkt me ook heel bijzonder. En benieuwd wat het verhaal erachter is, ja?
0: Ja.
2: Als je dat wil, laat het even weten op Facebook. En hij zegt ook, Ik heb een keer een opstijgende raket kunnen waarnemen. Toen was ik in Amerika, Florida.
0: Oh ja.
2: Dat is natuurlijk geen natuurverschijnsel, maar lijkt me wel heel vet om te zien, hoor.
0: Cape Canaveral natuurlijk, ja. Ah. Daar van space-lanceringsinstallatie die daar staat natuurlijk. Of installaties, weet ik niet. Ja, is altijd ook mooi om te zien. Ja. Nou ja, er hangen nogal wat satellieten.
2: Ja,
0: er zijn
2: precies.
0: Nog wat keren de ruimte. Zou je de ruimte in willen?
2: Ja.
0: Ik bedoel, ja? Oh nee, niet. Nee, lijkt me heel eng. Ja?
2: Oh, lijkt me zo gaaf. Ja, ik ben echt een ruimtefreak. Ik vind het zo interessant. Ik zou graag een keer willen kijken hoe klein die aarde is vanaf boven.
0: Oh ja, ik vind die beelden wel mooi als ik dat zo zie. Dat ik van,
2: mooi.
0: Hoe
2: en die
0: mooi lijkt dat.
2: Ook.
0: Ja. Ja,
2: geweldig.
0: Denk erover na mee. Denk toch niet.
2: Je zou niet meegaan als het lot uit de loterij wint.
0: Nee, dan zou ik zeggen, Anna, ga maar twee keer voor mij, Bart. Maar niet, nee, ik ga niet.
2: Ga ik wel een keer voor jou. Maak ik een foto, ja?
0: Ja, dat vind ik dan lief voor jou. Morgenochtend weer, hè?
2: Ja, top.
0: Utrecht is wakker vanaf 6 uur met nieuws. Weer verkeer, actualiteit uit Midden-Nederland. Het nieuws en fijne muziek. En zometeen over fijne muziek gesproken. Edwin in Hollandse.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress. Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
4: eSIM. De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Download de app of ga naar goldenesim.com.
4: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Lees de
8: nieuwe. Dit is Eemland 1.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
10: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
9: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
11: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijf tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
9: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

wereldnieuws in de Soester Courant, het AD, Gooi Nederlander. Blijkbaar is de lat voor nieuws tegenwoordig niet al te hoog. Althans, de boom waar de kat zaterdagavond in zat was hoger.

0: Gaat de barricade op voor de bewoners van de Zonneheuvelflat. En Chris Hartman, boswachter bij Staatsbosbeheer, vertelt over ingezette herfst als reactie van bomen op droogtestress. Muziek!
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

0: Dat was Jack Jersey met Shanna. Het Circus Snor. Dus het eerste onderwerp is een circus dat al ruim 10 jaar door Nederland trekt. En elk jaar komt het circus met nieuwe voorstellingen. In 2026 reist Circus Snor rond met Unbox It. Een voorstelling waarin een mysterieus pakket centraal staat. Nou, ik ben journalist, dus ik wil gelijk even vragen aan Jasper Riedeman. Hij is circusdirecteur. Wat zit er in dat mysterieus pakket? Jasper, ja. Goedemorgen.
1: Een goedemorgen. Ja, dat kan ik je natuurlijk niet vertellen.
0: Want als tipje, we daarom tipje even van de

0: sluier. Een hele tipje,
1: voorstelling.
0: Ja, ja, tipje van de sluier.
1: Er zitten hele wonderbaarlijke dingen in. Kijk, er komen van artiesten uit tot magische dingen. Er gebeurt van alles met die doos. Het is een soort van de rode draad van onze voorstelling.
0: Mm-hmm.
1: Ja, maar jij kan er niet te veel over vertellen, want ja, dan verklap ik eigenlijk een gedeelte van.
0: Nou, dat klopt, dat klopt. Maar goed, jullie, het is een, elke voorstelling is met acrobatiek, jong leren, humor, verrassingen en natuurlijk een flinke dosis circus. Maar dat hoort er ook bij. Vandaar dat natuurlijk die mysterieuze pakket wordt geopend. Een circus, ja, dat is moeilijk om tegenwoordig de broek op te houden, hè?
1: Goed, de hele grote circus wel, maar ik denk dat een ieder die een circus met passie maakt, daar best een boterham mee kan verdienen en een mooi product kan neerzetten.
0: Ja, dat, ja, en wat meer? Wat zijn nog meer de unique selling points?
1: Van ons?
0: Ja.
1: Ik denk wel dat we een heel leuk kleinschalig product hebben. En bij ons kun je ook nog spelletjes spelen, activiteiten erbij doen. Dus het is niet alleen maar kijken, het is ook gewoon daadwerkelijk zelf aan de slag.
0: Ja, jullie hebben geen beesten?
1: Nee, wij werken niet met dieren. Niet omdat we er heel erg op tegen zijn, maar het past gewoon niet in ons concept.
0: Nee, het zijn hoofdzakelijk dus mensen die het werk voor jullie doen.
1: Zeker.
0: Waar komen die mensen allemaal vandaan? Ik bedoel, een acrobaat, die heb je natuurlijk niet zomaar via een advertentie.
1: Nou ja, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Die lezen advertenties, want ieder circus is toch altijd op zoek naar nieuwe artiesten. Eigenlijk ieder jaar heb je weer een nieuwe club mensen. En dat gaat door een advertentie via de social media. En daar wordt gewoon op gesolliciteerd. Maar ze komen uit heel Europa. Dus we hebben mensen uit Spanje, Engeland. Ja, dat komt overal vandaan.
0: Ja, we hebben dat geluid is niet al te best via de telefoon, maar je bent nu op dit moment in Duitsland, hè?
1: Ja, ik sta op dit moment in Duitsland.
0: Waar ergens?
1: Wilsum, het is net over de grens.
0: Oh, dat valt nog bij. Wat is dan opeens het bereik wat slechter geworden, zeg?
1: Oh, ja, ja, blijkbaar.
0: Alsof Boltini meeluistert. Ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog. Okay. Ja, ik hoor jou wel. Ja, goed.
0: Binnenkort zijn jullie te zien in Bunschoten-Spakenburg. Dat is ook de reden waarom wij bellen. Wanneer vindt dat plaats?
1: Dus zijn we daar.
0: Kan je dat nog even herhalen? Want dat viel net even weg.
1: 20 en 26 augustus zijn we te zien in Bunschoten-Spakenburg.
0: Ja, en dat is voor jong en oud. Jong gaat er natuurlijk van genieten. Wat moet oud daar? Om met, in ieder geval met jong mee te gaan? Of die lachen zich ook een bult?
1: Ja, wij gaan ervan uit dat dat wel gebeurt. Het is wel een voorstelling met humor op allemaal verschillende niveaus. Dus ook volwassenen komen met een grote glimlach naar buiten. Dat beloven we ze.
0: Oké, en wat zijn er voor buitenactiviteiten dan, wat je zei?
1: Met circusmaterialen oefenen. Dus je kan eigenlijk zelf al even uitproberen hoe het is om circusartiest te zijn. Het zijn allemaal ouderwetse spelletjes van het blik gooien tot het slaan op een kop van jut. Ja, dat is van alles te doen. Dus we spelen altijd even buiten. Dan gaan we naar de voorstelling. Dan spelen we weer even buiten. En dan gaan we weer naar de voorstelling.
0: Ja, willen veel mensen bij het circus komen eigenlijk? Staan ze te dringen?
1: We zitten dit jaar vrij vol, ja. Dus het grootste gedeelte van onze voorstelling al dit seizoen.
0: Ja, ik zei het al net met die acrobaat, maar goed, jong leren en magie en verrassingen en humor. Waar haal jij die mensen vandaan? Ik heb het al eerder gevraagd, maar daar kwam ik niet helemaal uit.
1: Nee, ze komen dus helemaal uit heel Europa, maar ze reageren ook gewoon op vacatures. Dus we zetten gewoon, net als alle andere circussen, een vacature uit. Mm-hmm. En daar reageren alle artiesten op. En ze komen uit Spanje nu en Schotland en uit Engeland.
0: Echt waar? En uit Nederland ook?
1: Ja, we hebben ook een Nederlandse. Ja.
0: Oké, maar zijn er scholen waar je acrobaat kunt worden en waar je kan jong leren? Nee, toch?
1: Ja, zeker. Sterker nog, je hebt twee hogescholen in Nederland, circushogescholen.
0: Circushogescholen? Waar staan die?
1: Ja, zeker.
0: Dus gewoon in Zwolle en in Groningen en noem maar op?
1: Ja, nou, er is een circusopleiding in Rotterdam en er is een circusopleiding in Tilburg.
0: Oké. Je bent met Circus Snor 10 jaar geleden begonnen. Waarom?
1: Uit de hand gelopen passie.
0: Je hebt zelf ook in het circus opgetreden?
1: Ik ben als een keer circus begonnen. Dus ik sta zelf ook op het podium en ik doe daar ook mijn kunsten. Het is gewoon een uit de hand gelopen hobby. En nu is het prachtig werk.
0: Ja, hoeveel mensen zijn erbij betrokken?
1: Wij reizen dit jaar rond met 8 personen.
0: Zo, we staan op de loonlijst allemaal.
1: Allemaal op de loonlijst.
0: Jongen, dat heet ondernemerschap, hè? Want het is niet zo makkelijk.
1: Nou ja, als je dus een leuk product hebt en mensen willen er naartoe, dan is het goed te doen.
0: Jawel, maar goed, mensen zijn heel snel uitgekeken op circussen. En bij jullie dus kennelijk niet.
1: Nee, we hebben heel veel vaste bezoekers. Nee, dus ergens hebben we iets wat werkt en waar we heel blij mee zijn. Mensen komen zomaar voor de derde, vierde keer op rij bij ons op bezoek.
0: Ja, en iedereen kan het natuurlijk beleven. Kan je nog even herhalen wanneer jullie in Spakenburg zijn of in Bunschoten-Spakenburg?
1: Op 25 en op 26 augustus.
0: En het is een volle tent?
1: Nou, daar gaan we vanuit.
0: Ja, elk jaar is het al vol, want vorig jaar waren het ook twee data en of twee dagen. Dan zaten jullie ook helemaal vol, hè?
1: Ja, toen was het hartstikke gezellig.
0: Met andere woorden, jullie hebben goede ambassadeurs afgeleverd, denk ik, met de Circus Storm. Mag ik jou succes wensen, ook in Duitsland, net over de grens.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Hoi, hoi.

0: Yvonne, Achille en Scott Fitzgerald met If I Have Words. Woensdag, dat is dus morgen, staat iets bijzonders aan de hemel. Een zonsverduistering. Maar wat gebeurt er eigenlijk precies tijdens zo'n eclips? Hoe bijzonder wordt deze verduistering en waar kunnen we hem het beste zien? Dat zijn natuurlijk vragen die ik stel aan Tammo Jan Dijkema. En Tammo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De maan schuift voor de zon. Dat is wel bijzonder.
1: Ja, dat doet hij wel eens vaker. Maar het leuke is dat het morgen voor een behoorlijk groot stuk is.
0: Ja. Hoe laat is het?
1: Het is 9:15, maar morgenavond met die eclips is het die is maximaal rond 8:15 of zo.
0: Ja.
1: 8:10. Vanaf 7:15 begint hij een klein stukje. Begint de maan een klein stukje voor de zon te schuiven. En dan steeds groter stukje. Dat is 7:20 is het maximaal. En dan wordt het weer steeds minder en steeds minder. En het eind, als de maan er net voor weg schuift, dat kunnen we vanuit Nederland volgens mij net niet zien, omdat die dan onder de horizon, omdat de zon dan onder de horizon zit.
0: Oké, maar goed, de zon staat dan geheel in het westen. Die gaat onder en dus wel op, dan hebben we te maken met een vrij grote zon. Dus dat betekent dus ook een vrij grote eclipse, wat we dan kunnen zien, of niet?
1: Het is inderdaad zo dat de zon groter lijkt als hij bij de horizon
0: groter,
1: is.
0: Ja, natuurlijk groter lijkt.
1: Hij is altijd even groot.
0: Ja.
1: Waarom we het vooral een grote eclips noemen, is dat de maan er voor een heel groot stuk voorschuift in Nederland. Er is nog maar een dun sikkeltje van de zon te zien.
0: Precies, precies. En wat gebeurt er dan eigenlijk, wat kan je dan eigenlijk zien op aarde? Ik bedoel, het wordt wat duister, het wordt wat geler licht. Maar ik heb eigenlijk nog nooit een zonsverduistering meegemaakt die 's avonds plaatsvond. Wat voor licht zien we dan?
1: Om eerlijk te zijn weet ik dat niet precies. Het zal een beetje donkerder worden. Maar ook van 10% zonlicht is het nog behoorlijk licht.
0: Mm-hmm.
1: Als je een totale zonsverduistering hebt, waar de zon helemaal waar de maan helemaal voor de zon schuift, dan wordt het op aarde echt even donker. En dan heb je die verhalen van dan gaan de kippen op stok en worden de vogels stil.
0: En de waterlelies gaan dicht.
1: Ik ken de verhalen inderdaad ook. Maar zal je morgenavond in Spanje hebben, voor zover de waterlelies liggen. In Nederland niet. In Nederland blijft het gewoon behoorlijk licht, want ook 10% zonlicht, 10% van de zon geeft nog heel veel licht.
0: Ja, je hebt nu even gekeken naar de weerkaart. In hoeverre kunnen wij dat nou allemaal aanschouwen morgen? De kans is heel groot, hè?
1: Het ziet er allemaal hoopvol uit. Ja, ja. Misschien een beetje sluierbewolking, maar ik ga zeker buiten staan en we zullen wel iets zien. In Dwingelo, waar ik werk, gaan we ook met een radiotelescoop kijken.
0: Ja, en wat ga je dan allemaal doen?
1: Kijken hoeveel radiostraling er nog van de zon komt.
0: Ja, dat is ook de reden waarom jullie hebben gebeld, omdat jullie zo'n telescoop hebben. Hè? Jullie doen onderzoek of wat doen jullie nog meer met de telescoop?
1: Ja, we doen onderzoek met een radiotelescoop. We gaan morgen ook het signaal uit Dwingelo gaan we op internet livestreamen.
0: Mm-hmm.
1: Google even op radiotelescoop, dan kom je het wel tegen. En dan zie je dat ook de radiostraling van de zon afneemt als de maan voor de zon schuift. En het leuke van een radiotelescoop is, die heeft van bewolking geen last.
0: Nee.
1: Want radiogolven gaan door de wolken heen. Dus mocht het helemaal bewolkt zijn, dan zijn we in Dwingelo de enige die de eclip ziet. Maar ook voor de mensen die met een brilletje gaan kijken, is er vrij goede hoop.
0: Precies, ik wilde net eventjes hebben over het brilletje. Met blote ogen kan je het nog niet zien, hè? Dan ga je je ogen verblinden.
1: Ja, zeker niet met je blote oog naar de zon kijken. Daar zijn we eigenlijk voor gemaakt en je doet dat maar zelf niet, omdat dat doet zeer. Dus als je zo'n brilletje hebt, ga door zo'n brilletje kijken.
0: Mm-hmm.
1: Als je geen eclipsebrilletje hebt, ga niet improviseren met cd'tjes of beroete glaasjes of dat soort dingen. Dat werkt niet.
0: Nou, vroeger had je nog filmpjes in je fototoestel. Dat hielp wel. Dat kon wel.
1: Nou, nee, ook niet.
0: Ook niet?
1: Dat is niet veilig.
0: Maar goed, je zegt net een eclipsebrilletje. Waar kan je die halen? Bij de HEMA?
1: Die zijn uitverkocht. Daar kan je eigenlijk niet meer aan komen.
0: Die zijn uitverkocht. Echt waar.
1: Ja,
0: tenminste in Dwingelo en omstreken. Maar niet, denk ik, hier in Midden-Nederland.
1: Ja hoor, ja. Iedereen die een eclipsebrilletje wou, die heeft naar eclipsebrilletje.nl en je kan nog ergens in de rij gaan staan en er nog net eentje bemachtigen. Wat je kan doen is even een rondje gaan fietsen in de omgeving.
0: Ja.
1: Als je iemand ziet met zo'n brilletje, vraag even, mag ik ook even kijken?
0: Ja, of je gaat even naar een lasonderneming voor een lasbril.
1: Dat schijnt ook te kunnen, maar let heel erg op, want met al die improvisatiedingen heb je kans dat die zichtbaar licht wel tegenhoudt.
0: Ja.
1: Maar infraroodstraling niet. Die zie je niet. Maar die brandt alsnog. Kan die in je netvlies branden.
0: Ach joh. Ook op dat tijdstip. Ook op dat tijdstip. Gewoon wanneer zij ook weer. Ja, och jongens. Wat een.
1: Zonlicht is echt gevaarlijk om tegenin te kijken. En als je, zeker als je recht tegen de zon inkijkt, dat doet zeer. Wat je eventueel kan doen. Als je echt even iets wil maken, is even een projectiedingetje maken.
0: Ja.
1: Dan heb je bijvoorbeeld een vergiet nodig, iets met een gaatje erin. Of vel papier met een gaatje erin, of een vergiet met gaatjes erin. Dan hou je een papiertje achter. Dan zie je op dat papiertje erachter zie je de gaatjes van het vergiet.
0: Ja.
1: Dan kijk je naar het geprojecteerde beeld van de zon. Dus niet rechtstreeks
0: door
1: het vergiet
0: kijken.
1: Kijk, ja, en die rondjes die je dan geprojecteerd ziet op de grond of op een stukje papier, die zijn rond, maar die worden dan gedurende de eclips krijgen die de vorm van een zonsikkeltje.
0: Oké, maar goed, dat is dan indirect. Maar je wil het natuurlijk altijd direct zien. En natuurlijk ook meekijken met die radiotelescoop van jullie. Hoe kunnen we dat bekijken? Je hebt het net gezegd, maar misschien kan je het al even herhalen.
1: Ja, we hebben een website, dat is camras.nl, C-A-M-R-A-S.
0: Ja.
1: .nl, daar doen we een livestream. En daar zien we onder andere het beeld van een zonnetelescoop met speciale filters. Daar zie je het optische beeld, maar je ziet ook een grafiekje waar het radiosignaal naar beneden gaat dippen.
0: Oké. Ja, iets anders natuurlijk dan die maatse duim. Wat doen jullie nou nog meer met die telescoop eigenlijk?
1: We doen van alles met die radiotelescoop in Dwingelo. De oude historische telescoop is een rijksmonument. Daar, die gebruiken we nog voor allerlei experimenten, maar is niet meer professioneel in gebruik. Nee. En de sterrenwacht ernaast, van wie de telescoop oorspronkelijk was, die heeft nu de LOFAR-radiotelescoop en de Westerbork-radiotelescopen. En ik heb me laten vertellen dat de LOFAR-radiotelescoop ook naar de zonsverduistering gaat kijken.
0: Oké.
1: En verder met, ja, je kan er allerlei soorten onderzoek mee doen natuurlijk.
0: Oké, en natuurlijk ook zonsverduistering bekijken. Wat maakt het zonsverduisteren zo bijzonder bij jullie in het onderzoek?
1: Wat grappig is dat je tijdens een zonsverduistering kan zien. Is dat de radiozonsverduistering, de radiosignalen van de zon, die beginnen al eerder weg te vallen dan dat je de maan voor de zon ziet schuiven.
0: Ja.
1: En dat is omdat de zon die geeft zichtbaar licht, weten we. Mm-hmm. Maar die geeft ook radiogolven. En die radiogolven komen van een groter gebied dan de zichtbare zonneschijf.
0: Ja.
1: Dus wij kunnen, doordat de maan ervoor schuift, kunnen we meten hoe groot dat gebied is waar de radiogolven vandaan komen.
0: Juist.
1: Zo meten we de corona van de zon.
0: De corona, prachtig. Prachtige naam trouwens ook. Wanneer is de volgende zonsverduistering?
1: Volgens mij 2 augustus 2027.
0: Dus volgend jaar. Is dat volledig?
1: Nee, de eerste volledige zonsverduistering is in 2100 zoveel in Nederland.
0: Maar dat maak ik niet meer mee, helaas.
1: Nee,
0: wanneer was de laatste volledige zonsverduistering? Misschien is dat wel interessant.
1: Volgens mij ook 18 zoveel. Je moet echt heel veel geluk hebben dat hij precies recht over Nederland komt.
0: Ja.
1: Morgen komt hij over IJsland en Spanje. Volgend jaar komt hij, meen ik, over Tunesië. Dus als je bereid bent in een vliegtuig te stappen, dan kan je elke paar jaar wel een zonsverduistering zien ergens. Om een volledige zonsverduistering te zien is wel een aanrader. Dat is heel mooi, want dan wordt het dus inderdaad echt donker. Wordt het kouder op aarde. Heb je die effecten met dieren en waterlelies.
0: Ja.
1: Daarvoor is het dus handiger om in het vliegtuig te stappen dan te wachten tot 2100 zoveel.
0: Oké, nog even meekijken met de radiotelescoop. Waar moeten we dan zijn?
1: Camras.nl.
0: Mag ik jou danken, Tammo Jan Dijkema. Vanuit het verre Drenthe. Dankjewel.
1: Ja, daar.

0: Ja, dat was natuurlijk Ain't Got No, I Got Life van Nina Simone.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ik heb al gelijk een hamvraag. Klaas, heb je naast de lege regenmeter ook al een telescoop in je achtertuin?
2: Een telescoop? Ja, voor de zon.
0: Voor de zon?
2: Ja, nee, ik ben geen sterrenkundige. Dus ik volg het wel een beetje, maar nee. Dan ben ik... Ja, je mag niet kijken, hè?
0: Nee. Maar goed, heb je al zo'n...
2: glaasje heb ik niet, nee.
0: Heb je al een zo speciale zonnebril?
2: Nee, die zijn allemaal uitverkocht, weet je dat?
0: Ja, nou, dan hadden ze gewoon wat meer moeten maken.
2: Ja, nou ja, goed. Ja, en het weer werkt mee, want we hebben een prachtige zonnige dag. Het is vandaag niet al te warm, graden 24. Dus alles zit mee voor een astronomisch genot, als ik het zo mag noemen. Namelijk een bijna volledig, hoe zeg je dat? Verblinde zon. Kan niet even goede woorden komen. Een bijna geheel onzichtbare zon.
0: Ja, bijna, hè?
2: Ja.
0: Voor het, iets okay. van 90% of zo.
2: 90%, ja, dat is spectaculair.
0: Ja.
2: Je kunt ook trouwens, je zou een tijl neer kunnen zetten en daarin kijken. De tijl die het zonlicht spiegelt.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja. Daarnet die zei, had het over een vergiet. Dus dat is natuurlijk ook heel slim met al die gaatjes erin. En dan projecteren op papier. Dat is ook goed.
2: Ja. Oké. Okay. Nou, dat is dus vandaag met die zonsverduistering. En dan hebben we morgen een koperen ploert weer aan de hemel. Als ik het even bedoel.
0: Jazeker.
2: We gaan bijna richting 30 graden en dan overmorgen daar overheen. En de dag daarna zelfs richting 35 graden.
0: Je meent het. Het is toch wat.
2: Zo gaat het maar. Ja, ik heb wat natuurfoto's gezien over de droogte in Nederland. Het was om te huilen wat ik zag. Het doet denken aan de halfwoestijngebieden en zo. Het is niet normaal meer.
0: En dan in heel Europa, hè?
2: Ja, dan heel Europa is...
0: Zon overgoten.
2: Behalve Ierland en Schotland. Daar krijgen ze wat wij niet hebben, krijgen ze daar. Dus daar is het te nat.
0: Ja.
2: Het is dan altijd ergens te nat, hè, als het ergens veel te droog is. Dit loopt ten einde, aan het eind van de week. En dan lijkt het er toch op dat we regen krijgen.
0: Je meet het.
2: Ja, ik zag gisteren zelfs in mijn blijdschap dat er 25 mm voor deze omgeving werd voorspeld.
0: Ja.
2: Maar nu zag ik weer veel lagere regenhoeveelheden. Dus dat moeten we even afwachten.
0: Mm-hmm.
2: Of dat iets voorstelt. Maar het goede nieuws is ook dat we daarna een licht wisselvallige periode tegemoet gaan met ongeveer normale temperaturen. Dus iets tussen de 20 en de 24 graden. En dan kan er dagelijks iets vallen. Maar ook dat zullen geen grote hoeveelheden zijn. Nee. Dus de problemen met de Rijn zullen voorlopig nog niet opgelost zijn. Maar ik denk wel dat de Rijn vanaf het eind van de week niet verder daalt.
0: Nee, maar goed, maar de natuur
2: daar
0: kijkt
2: heb je ook niks aan.
0: Nee, de natuur die kijkt het allemaal knarsetandend aan, hè?
2: Ja. Nou ja, we hebben dit, ik zeg het voor de zoveelste keer, dit is 60 jaar geleden voorspeld dat het zou gebeuren.
0: Okay.
2: Door de beste klimatologen, die hadden het door en die hebben gewaarschuwd, maar ja. Wij mensen zijn eigenwijs, dus een meteoroloog, die weet ook niet alles.
0: Ja. Nee.
2: En dan heb je een of andere Trump. En in Amerika is het verboden, want daar hebben ze ook veel problemen. Ook met droogte is het verboden om te zeggen dat het aan de opwarming van de aarde ligt. Dan word je ontslagen door de overheid.
0: Het is toch wat, ja.
2: Ja,
0: dat is een autocratisch systeem, hè? Dus.
2: Ja, dat is een autocratisch systeem. Dus iedereen, als de grote leider iets zegt, moet iedereen het nabouwen.
0: Absoluut. Maar
2: ja, dat heb je ook in Rusland met Poetin.
0: Ja, in dit geval ben jij de grote leider als de weerman. Kortom,
2: heerlijk weer vandaag. Niet te hoge temperaturen. Daarna wordt het helaas weer, tenminste sommigen hoor. Jij voedt je wel in je sas, hè, met 35 graden.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Maar goed, misschien net iets minder. 33, 34 kan ook. En daarna koelt het af en krijgen we zowaar regen of onweersbuien. Maar zoals het nog ziet, zoals het er nu uitziet, met onvoldoende hoeveelheden om de droogte te beëindigen.
0: Ja, maar goed, dat is nog even koffiedik kijken. We moeten eerst even afwachten.
2: Ja.
0: Goed zo. Wij weten weer helemaal genoeg. Klaas Bijker, mag ik jou danken en tot morgen.

0: Dat was Steely Dan, staat niet meer die band. En dat nummer heette Do It Again. Vanuit de bewoners van de Zonheuvelflat in Baren zijn er signalen gekomen over problemen met de ventilatie in de badruimtes. Een goede ventilatie is belangrijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. Dat weet iedereen natuurlijk. Sommige bewoners proberen de ventilatie zelf schoon te maken. Ja, je moet er maar durven. Maar dit is niet voor iedereen mogelijk. Met andere woorden, er is wat gedoe bij de Zonheuvelflat in Baren. En degene die er alles vanaf weet is Milou Deurlo. En zij is van Voor Baren. Milou, goedemorgen.
1: Goedemorgen Arjen en goedemorgen inwoners van Baren.
0: Ja, dat heb je goed gedaan. Het doek gaat op voor jou. Wat is er allemaal aan de hand?
1: Om met Steely Dan maar het bruggetje te maken, Do It Again. Ja. Er wordt gewoon de afgelopen jaren word ik steeds weer benaderd door inwoners die problemen hebben zoals jij schetst. Het kan zijn schimmelproblemen in hun sociale huurwoning via Omthuis. Het kan zijn ongedierte of nog slecht hang- en sluitwerk van ramen en deuren. In ieder geval, het grootste probleem wat bij mij steeds weer langskomt is dat schimmelprobleem. Mm-hmm. En het probleem daarnaast, wat het nog groter maakt, is de bereikbaarheid van Omthuis. Er is grote ontevredenheid van bewoners van al deze sociale woningen die dan een klacht kwijt willen en die dan niet gehoord worden.
0: Ja, je hebt het over corporatie, hè?
1: Ja, de woningcorporatie Omthuis. Ja. 2 jaar geleden ben ik te hulp geschoten aan een mevrouw die 2 maanden bezig was om te zorgen, om te kijken of er hulp kon komen voor haar schimmelprobleem in de badkamer. En aangrenzend de muur van haar slaapkamer en keuken, die ook beschimmeld waren. Ze had echt een ontzettend zware adem vanwege, denken we vanwege die schimmelvorming daar. En 6 weken lang geen reactie. En na 6 weken stuurde ik, toen zei ze, heeft ze zelf gedreigd, deze inwoonster. Nou, als jullie niet reageren, betaal ik geen huur meer. Nou, toen hebben ze een meisje van kantoor langs gestuurd. Natuurlijk zei dat meisje van kantoor, ja, je moet toch een expert bij komen. En dan voel je alweer dat traineren, weet je, dat tijdrekken.
0: Ja, ze willen geen geld uitgeven, hè?
1: Toen vroeg ze aan mij van, goh, ik zie het echt niet meer zitten en ik stort mezelf van mijn balkon af omdat ik niet meer zitten. Ik zeg niet doen. En dus toen heb ik een mail gestuurd en dat was voor mij de eerste keer en 2 jaar geleden. En toen heb ik een mail gestuurd vanaf mijn gemeentedevice, vanaf mijn raadslidmaatschap. En toen zei ik van nou, zo en zo, ik wil graag bemiddelen om een poging te doen om wat te doen aan de problemen. Ik werd dezelfde dag dat ik de mail stuurde, werd ik al gebeld. En ik kreeg daarna werd mij aangeboden om een paar dagen later op kantoor te komen met deze bewoonster. Dus toen heb ik ze heel veel complimenten gemaakt. Ik zei, nou dank u wel voor uw snelle reactie. Had ik echt niet verwacht. En wat lief dat we hier al mogen zitten. Maar ja, het is wel, ik maak u wel een compliment. Maar het is eigenlijk ook mijn grootste klacht naar jullie toe. Want ik zie uit de correspondentie dat jullie heel lang op je laten wachten voordat je pas gehoor geeft aan een klacht. En ja, het tweede is, er is ook nog steeds niks, want we zijn inmiddels ruim 2 maanden verder, ja, nog steeds niks aan gedaan.
0: Nee.
1: Nou ja, deze woning was dusdanig beschimmeld en de gezondheid van mevrouw was zo slecht dat ze direct een andere woning aangeboden kreeg. Direct. Dat betekent dan dat je dat 1,5 maand later kon je dan in een ander huis overstappen. Nou, ja, dat is best wel direct in die zin. Maar het bleek maar een tipje van de ijsberg te zijn. Een topje van een topje van de ijsberg, want daarna mensen horen van elkaar, via Milou kom je wel aan de deur. En via Milou gaan ze wel naar je luisteren, sturen ze wel mensen naar je toe. Uh-huh. Dus ik heb sindsdien een stuk of 7, 8 mensen heb ik op de radar gekregen die hetzelfde probleem hebben.
0: En nou allemaal uit de Zonheuvelflat of niet? Of zijn het ook andere flats?
1: Ja. Arjen, het heet de Zonneveld.
0: Oh, de Zonneveldflat, oké.
1: En daarnaast ligt ook nog 1 Borg, ook een flat. Ook daar zijn grote problemen en zelfs zo groot dat iemand die daar woont nu bezig is met een rechtszaak.
0: Ja.
1: Met die meneer ga ik woensdag morgenavond spreken om te kijken wat daar de problemen zijn. Er kwam ook nog iemand anders op mijn radar bij een flat ergens anders. Er zijn ook grote problemen bij de flats tegenover de kleine stad. Waar jij zit, bij om de hoek, bij de Mariakerk. Dus het is niet een incidenteel iets. En je kunt ook, toen ik een andere inwoner hielp, ook vanuit de Zonneveld flat. Toen werd toegegeven op het kantoor van Onthuis, ja, het kan wel kloppen wat we allemaal constateren met z'n allen, want er is een ventilatorschacht, hè, dat is een hele grote schacht. Ja, die moest bij die flat gerepareerd worden, maar ze konden niet zo snel een bedrijf vinden of het bedrijf kon niet zo snel in actie komen. Mm-hmm. Dus daardoor zouden deze problemen ontstaan. Maar het is dus niet... Dat is een goede verklaring voor dat flatgebouw. Maar er zijn nog veel meer flatgebouwen waar dezelfde problemen zijn. Mm-hmm. En ik denk nu echt dat we aan de bel moeten gaan hangen over qua volksgezondheid. Maar ook qua bereidwilligheid. Weet je? Je moet gewoon servicegericht zijn. En je moet bereikbaar zijn als er problemen zijn. En je moet ook aangeven in termijnen. Kunnen we er wat aan doen?
0: Ja.
1: Maar als de communicatie slecht is en die is opeens heel goed naar mij toe, ja, dat geeft mij ook al aan, ondanks dat ik dan heel dankbaar zeg, dankjewel voor het snel reageren, dat het gewoon echt anders moet.
0: Ja, nou ja, goed, dat signaal van suïcide, dat zegt al genoeg, hè?
1: Ja.
0: Ik bedoel, hoe lang zijn we nu al aan het trutten, zoals dat dan heet?
1: Nou, ik ben er nu al ruim 2 jaar mee bezig. Sinds ik dus deze eerste mevrouw aan een andere woning heb geholpen, ben ik daarna nog met 6, 7 andere mensen bezig. En nu via het klantenbericht zijn er steeds weer mensen die mij benaderen. Waar ik morgenavond, maar ook morgenochtend zelfs al, heb ik met iemand een gesprek. En morgenavond. Mm-hmm. Morgenavond gaat ook de Baarnse Courant met me mee. Het is een soort alarmbel die is gegaan. En dat mensen opeens denken, nou laat ik me daar maar bij aansluiten. Want wie weet of dat me wat gaat opleveren.
0: Ja. Het is toch heel raar dat je dan een raadslid moet hebben. Of je moet de media hebben ingeschakeld om in ieder geval alles in beweging te zetten. Dat is toch een hele vreemde gang van zaken. Dat mag eigenlijk niet in Nederland.
1: Dat vind ik eigenlijk heel jammer.
0: Ja. Ik zou zeggen, neem ons in ieder geval even mee met jouw tocht langs al die beschimmelde vertrekken in appartementen. En we willen het graag even van jou horen hoe dat nu verder gaat.
1: Ga ik zeker doen, Arjen. En ik laat nu ook niet los voordat er echt gewoon structureel een goede oplossing komt voor zowel de problemen, maar ook in de communicatie. En dan is er nog een laatste politiek dingetje. En dan denk ik, als ik dan toch eenmaal een voet tussen de deuren heb.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dan wil ik ook graag proberen om te kijken of we iets kunnen veranderen aan het feit dat Onthuis is een onderdeel van een aantal woningcorporaties. Als er een woning vrijkomt in, dat betekent als er een woning aangeboden wordt, dat zowel inwoners uit Baren, maar ook uit Leusden, ook uit Soest, ook uit Amersfoort, kunnen dan reageren. En ik vind eigenlijk, dat is mijn politieke insteek die ik er dan ook meteen in wil gooien, dat is prima, maar de eerste 9 op de lijst zouden wat mij betreft Barenaars moeten zijn. Dan eentje van buiten, dan weer 9 uit Baren en dan weer eentje uit Baren of uit van buiten. Dus dat het iets meer, veel meer kans wordt gecreëerd voor Barenaars om in Baren ook een huurwoning te kunnen vinden.
0: Oké, maar goed, dat mag je in het plus uitvechten. In ieder geval, het moet wel een appartement zijn die schoon is opgeleverd en niet met schimmel.
1: Nee, het moet gewoon een gezonde, normale woning zijn waar je gewoon gezond kunt leven.
0: Ik wou maar zeggen. Milou, mag ik jou danken?
1: Zeker, Arjen. Dank je wel.
0: Oké, succes.

0: Dat was José Feliciano met Old Turkey Buzzard. Hij wordt binnenkort 80 jaar. Hoewel het nog zomer is, volop zelfs, lijkt de herfst in sommige bossen al voorzichtig zijn intrede te doen. We hebben het allemaal gezien. Bomen hebben door de aanhoudende droogte moeite om voldoende water op te nemen. En om zich tegen verdere uitdroging te beschermen, gaan ze in een soort overlevingsstand. Overlevingsstand, een boom in overlevingsstand. Nou, degene die dat allemaal kan uitleggen is Chris Hartman. Hij is boswachter van Staatsbosbeheer Utrecht-Oost. Chris, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Een boom in overlevingsstand. Wat wil dat zeggen?
1: Nou ja, bomen die verbruiken natuurlijk water, hè, met hun bladeren verdampen ze een deel van water. Ja, en als dan het water minder beschikbaar is, dan moet je je verdamping naar beneden brengen.
0: Ja.
1: Dus gaan ze een blad laten indrogen en soms al, hè, wat je nu ziet met werken, die gooien het blad er al af. En om gewoon puur te zorgen dat ze niet nog verder uitdrogen.
0: Nou, bomen sluiten hun huidmondjes, wordt hier wel eens genoemd.
1: Ja. Dat klopt. En dat betekent dat het blad afsterft vroeg in het jaar.
0: Ja, en ze laten natuurlijk vroeger hun eikels en andere vruchten vallen. Hè? Dus ook de beukennootjes. En dat is, denk ik, dat is me wel eens verteld om in ieder geval het nageslacht in stand te houden.
1: Klopt, hè? Dat is de belangrijke functie van de volwassenboom. Is zaden zetten dat de nieuwe generatie kan ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
1: En we zien zelf wel vruchtbomen bijvoorbeeld die zelfs al zaden laten verkleinen. Dus toch een deel van het vocht in de vruchten terug opnemen om zichzelf overeind te houden.
0: Precies. Nu denken mensen, ja goed, zo'n boom dat wordt dan, dat lijkt wel herfst, laat ze bladeren vallen. Lijkt wel dood. Is zo'n boom dood of gaat het volgend jaar gewoon weer in het blad?
1: Nou, het hangt heel vanaf wat er de afgelopen jaren gebeurd is. En dan zie je natuurlijk nu een jaar of zes al dat dit soort extreme eigenlijk meer regel dan uitzondering zijn. Dus ja, ze kunnen heel moeilijk herstellen. En dan zie je wel dat het eigenlijk een soort elastiekje is wat elke keer wordt opgerekt en langzaamaan een keer knapt.
0: Ja.
1: Dus ja, het zal voor een deel van in ieder geval de berken en de beuken, daar is maar de vraag wat daarvan overblijft komende jaren op deze manier.
0: Ja, heb je dit wel eens meegemaakt in het verleden?
1: Ja, droogte is in die zin van alle jaren. Maar dat het nu zo zes of op één volgende jaren eigenlijk met een zeiknatte jaar ertussen, wat ook voor bomen niet goed is. Ja, dat is wel bijzonder.
0: Ja.
1: Dat is toch wel zorgwekkend.
0: Nu rij je regelmatig ook door het bos met de bus of je wandelt met de hond of je wandelt alleen. Ja, wat is jouw indruk van de natuur op dit moment?
1: Die is,
0: gaat het allemaal overleven?
1: Dat is de vraag. We gaan verschuivingen zien, denk ik, komende periode. Een deel van de planten, zo'n hele bosbesvelden die nu echt afsterven. Ja, dat is de vraag wat daarvoor terugkomt. Dat is, vermoedelijk zal dat gras gaan worden. Dus we gaan wel degelijk veranderingen zien komende jaren.
0: Ja, de berk en de beuk verdwijnt langzamerhand in het landschap, hè?
1: Ja, in ieder geval in de aantallen waarin ze voorkwamen.
0: Hoe komt dat? Zijn die erg gevoelig? Ja, ik kan me van de berk helemaal herinneren. Die heeft nog een slokje water nodig. En van de berk, hoe zit dat?
1: Beuken hebben ook, die hebben een vrij compact wortelstelsel. En die kunnen eigenlijk heel slecht tegen grote veranderingen in water. Hè. Dus dat ene natte jaar van 2 jaar geleden heeft ook echt niet geholpen.
0: Uh-huh.
1: En nu krijgen ze eigenlijk weer een periode dat die wortels weer heel diep moeten gaan zoeken. En ja, zo'n beuk kan dat gewoon heel moeilijk bijbenen, die veranderingen elke keer.
0: Zijn
1: sowieso wel gevoelig.
0: Heb je enig idee hoe diep de waterstand nu is in het bos?
1: Ja, meters diep. Grondwaterstanden, hè, op de Utrecht-Heuvelrug zetten ze natuurlijk sowieso diep.
0: Ja.
1: Maar ik heb zelf een tuin aan de rand van de Heuvelrug. En ja, de eerste 1,5-2 meter, die is eigenlijk al nauwelijks meer nat te noemen.
0: En nou, het goed, de bomen op een hooggelegen gebied, ja, die leggen natuurlijk eerder het loodje dan in lage gebieden, want dat mag duidelijk zijn. Hoe is het met de bomenstand eigenlijk in het hooggelegen gebied? En dan kijk ik gewoon naar Baren, dat ligt hoog, en Laren, dat ligt ook hoog. Hoe is het daar?
1: Ja, daar zien we dat bijna alle beukenlanen en bosvakken met beuken, dat die echt heel erg bruin kleur zijn.
0: Ja.
1: Maar ook eiken waar al verdroogd, het is nog wel groen, maar het blad is al wel droog. En dus zelfs een sterke soort eiken die aan alle kanten ondervinden die nu de problemen ervan.
0: Moeten wij het ergste vrezen voor deze eiken en beuken en berken?
1: ja, ik wil een beetje voor waken dat we in een soort collectieve paniek schieten. Maar we moeten ons voorbereiden dat, ja, dat ook een deel van de oude lanen en de oude bomen, dat die ja, langzaamaan wel gaan verdwijnen uit onze omgeving.
0: Dat is een trieste voorspelling.
1: Dat is een weinig geruststellende voorspelling.
0: Ja. Nu gaat het eind van deze week mogelijk regenen, dat hoor je van Klaas Bijker. Gaat de toestand dan nog een beetje de goede kant op? Of?
1: Het is heel de vraag hoe die regen gaat komen. Die zware slagregens, ja, daar kan de grond op dit moment niks mee.
0: Nee,
1: eigenlijk hopen we dat het gewoon eens een ander of twee weken gaat miezeren. Dat die grond heel langzaamaan weer nat gaat worden.
0: Ja.
1: En dan daarna de regen gaat toenemen. Maar het mag van mij uit de hele winter wel gaan regenen. Wil dit weer een beetje bijtrekken.
0: Ja, want zo'n beuk of een berk of eik, overleeft die eigenlijk ook de koude? Stel nu dat er een hele strenge winter komt.
1: Ja, kijk, koude kunnen de meeste bezemboomsoorten hier wel tegen. In Nederland hebben we toch altijd nog wel winterschat met -5, -6, -7. Dus ja, let op ons klimaatzone. Moet ons bos daar tegen kunnen.
0: Oké, nou ja, goed. Dan is het volgend jaar is het dan weer lente ergens in april. En dan ontluikt het groene bladerdak. En dan mag je blij zijn dat het weer groen gaat worden.
1: Het zal misschien wat ander groen zijn dan dat we gewend zijn. Maar groen wordt even goed hoor.
0: Goed zo. Chris, mag ik jou danken?
1: Graag gedaan.
0: Fijn dat je afgestemd bent op Eemland 1. Blijf luisteren naar Eemland 1 Radio. Wil je uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of ga naar onze socials. Morgen zit hier Pearl Moss. Voor nu, dag.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Everybody get up.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ja, welkom hier op Eemland 1. De kop is er weer vanaf van Laura Branigan. En self-control. Ja, ik doe ook alles zelf hoor. Ik heb alles zelf onder controle. Nou ja, meestal. Maar de plaatjes draaien, dat gaat me over het algemeen wel goed af. Dus dat, daar ga ik me maar weer bij houden. Music Memories, we gaan een uur lang terug in de tijd. We gaan van het ene decennia naar het andere. Van de jaren 60, 70, 80, 90. Dat gooien we een beetje door elkaar. We doen er wat nieuw werk en wat Nederlandstalig bij. En wat hebben we dan? Weer een aflevering van Music Memories. Niet te veel praten en heel veel muziek. Dat is een klein beetje het motto. En dat gaan we dan ook heel gauw doen. Met Patrick Suvet. Uit 1978. Een lekkere discoplaat. Got a feeling. Music.

0: Patrice Juvin, een van de hitjes die hij gescoord heeft. Hier op Eemland 1 hoorde je hem nog een keer. Uit 1978. We gaan naar 1997 met Aqua en Barbie Girl.
1: Hi, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Normaal hier op Emeland 1 een oerend hart. Ja, die moest wel weer een keer voorbij komen. We hebben al zo vaker wat van normaal gedraaid. Maar deze eigenlijk niet. We gaan verder met The Animals. Bring It On Home To Me.

Bring It On Home To Me van The Animals hier op Eemland 1. En van de jaren 60 gaan we weer naar de jaren 80 met Kirsty MacColl.

Ja, de Twilight Zone van Tour Limited. En dit was natuurlijk Ome Henk. En stelletje halve zolen van het album Ome Henk is weer bezig. Daar ga ik eens een keer wat mee doen. Daar kom ik er nog een keer op terug. We gaan nu eventjes wat draaien van Lionel Richie. We gaan even dansen. Op het plafond nog wel. Dancing on the Ceiling.

Grace Kelly van Mika. Ja, in de jaren 80 had Blondie een hitje met Denise Denise. Maar het is eigenlijk een liedje uit 1963. En die gaan we nu draaien. Randy and the Rainbows en Denise.

zijn nachtrust. En als je niet gaat slapen, dan ga je misschien wel wat anders doen. Je weet al wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zegt hij, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, blokken piloten. En we hopen

0: aan de lijnen.
1: Ja, het live lullen. Laten we maar eventjes afkappen. Noodweer in de 12-inch uitvoering van In de Disco. En we blijven even bij Nederlands product, hoor. Dit was ook wel een leuke in de jaren 90. Lois Lane en Tonight.

Crazy little thing called love and Queen hier op M.L.O.T. 1. En dan zien we dat het weer tijd is om afscheid van je te gaan nemen. Ik heb nog één plaat voor je te gaan. En ik zeg heel graag tot de volgende Music Memories hier op M.L.O.T. 1. En ik laat je alleen met John Denver. And thank God I'm a country boy.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Wereldnieuws in de Soesterkrant. Het AD, Gooi-Nederlander. Blijkbaar is de lat voor nieuws tegenwoordig niet al te hoog. Althans, de boom waar de kat zaterdagavond in zat was hoger. De brandweer rukte uit, maar kon met de handladder niet bij de kat komen. En de ladderwagen kon er niet komen. Uiteindelijk konden de hulpdiensten maar één ding doen. De kat uit de boom kijken. Dit is Eemland 1 met in deze uitzending Jasper Riedeman, circusdirecteur van Circus Snor. Die hebben we straks aan de lijn. Tammo Jan Dijkeman vertelt over ons alles over de aanstaande zonsverduistering. Milou Deurlo gaat de barricade op voor de bewoners van de Zonneheuvelflat. En Chris Hartman, boswachter bij Staatsbosbeheer, vertelt over ingezette herfst als reactie van bomen op droogtestress. Muziek!
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

0: Dat was Jack Jersey met Shanna. Circus Snor. Dus het eerste onderwerp is een circus dat al ruim 10 jaar door Nederland trekt. En elk jaar komt het circus met nieuwe voorstellingen. In 2026 reist Circus Snor rond met Unbox It. Een voorstelling waarin een mysterieus pakket centraal staat. Nou, ik ben journalist, dus ik wil gelijk even vragen aan Jasper Riedeman. Hij is circusdirecteur. Wat zit er in dat mysterieus pakket? Jasper, ja. Goedemorgen.
1: Een goedemorgen. Ja, dat kan ik je natuurlijk niet vertellen.
0: Want als tipje, we daarom tipje van de sluier. Een tipje, voorstelling. Ja, nou ja, tipje van de sluier.
1: Er zitten hele wonderbaarlijke dingen in. Kijk, er komen van artiesten uit tot magische dingen. Er gebeurt van alles met die doos. Het is een soort van de rode draad van onze voorstelling. Mm-hmm. Ja, maar jij kan er niet te veel over vertellen. Want ja, dan verklap ik eigenlijk een gedeelte van.
0: Nou, dat klopt. Maar goed, het is elke voorstelling is met acrobatiek, jong leren, humor, verrassingen en natuurlijk een flinke dosis circus. Maar dat hoort er ook bij. Vandaar dat natuurlijk die mysterieuze pakket wordt geopend. Een circus, ja, dat is moeilijk om tegenwoordig de broek op te houden, hè?
1: Ja, goed, de hele grote circus wel. Maar ik denk dat ieder die een circus met passie maakt, daar best een boterham mee kan verdienen en een mooi product kan neerzetten.
0: Ja, dat. Ja, en wat nog meer? Wat zijn nog meer de unique selling points?
1: Van ons?
0: Ja?
1: Nou, ik denk wel dat we een heel leuk, kleinschalig product hebben. En bij ons kun je ook nog spelletjes spelen, activiteiten erbij doen. Dus het is niet alleen maar kijken, het is ook gewoon daadwerkelijk zelf aan de slag.
0: Ja, jullie hebben geen beesten?
1: Nee, wij werken niet met dieren. Niet omdat we er heel erg op tegen zijn, maar het past gewoon niet in ons concept.
0: Nee, het zijn hoofdzakelijk dus mensen die het werk voor jullie doen.
1: Zeker.
0: Waar komen die mensen allemaal vandaan? Ik bedoel, een acrobaat, die heb je natuurlijk niet zomaar via een advertentie.
1: Nou ja, eigenlijk wel. Die lezen altijd precies, want ieder circus is toch altijd op zoek naar nieuwe artiesten. Eigenlijk ieder jaar heb je weer een nieuwe club mensen. En dat gaat door een advertentie via de social media. En daar wordt gewoon op gesolliciteerd. Maar ze komen uit heel Europa. Dus we hebben mensen uit Spanje, Engeland. Dat komt overal vandaan.
0: Ja, dat geluid is niet al te best via de telefoon, maar je bent nu op dit moment in Duitsland, hè?
1: Ja, ik sta op dit moment in Duitsland.
0: Waar ergens?
1: Wilsum, het is net over de grens.
0: Oh, dat valt nog mee. Wat is dan opeens het bereik wat slechter geworden, zeg?
1: Ja, blijkbaar.
0: Alsof Boltini meeluistert. Ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog.

0: Ja, okay. Ik hoor jou wel. Maar, ja, goed.
1: Binnenkort zijn jullie te zien in Bunschoten-Spakenburg. Dat is ook de reden waarom wij bellen. Wanneer vindt dat plaats?
0: Dus zijn we daar.
1: Kan je dat nog even herhalen, want dat viel net even weg.
0: 20 en 26 augustus zijn we te zien in Bunschoten-Spakenburg.
1: Ja, en dat is voor jong en oud. Jong gaat er natuurlijk van genieten. Wat moet oud daar? Om met, in ieder geval met jong mee te gaan, of die lachen zich ook een bult?
0: Ja, wij gaan ervan uit dat dat wel gebeurt. Het is wel een voorstelling met humor op allemaal verschillende niveaus. Dus ook volwassenen komen met een grote glimlach naar buiten. Dat beloven we ze.
1: Oké, okay. En wat zijn er voor buitenactiviteiten dan, wat je zei?
0: Maar met circusmaterialen oefenen. Dus je kan eigenlijk zelf al even uitproberen hoe het is om circusartiest te zijn. Het zijn allemaal ouderwetse spelletjes van het blik gooien tot het slaan op een kop van jut. Ja, dat is van alles te doen. Dus we spelen altijd even buiten. Dan gaan we naar de voorstelling. Dan spelen we weer even buiten. En dan gaan we weer naar de voorstelling.
1: Ja, willen veel mensen bij het circus komen eigenlijk? Staan ze te dringen?
0: We zitten dit jaar vrij vol, ja. Dus het grootste gedeelte van onze voorstelling al dit seizoen.
1: Ja, ik zei het al net met die acrobaat, maar goed, jong leren en magie en verrassingen en humor. Waar haal jij die mensen vandaan? Ik heb het je al eerder gevraagd, maar daar kwam ik niet helemaal uit.
0: Nee, ze komen dus helemaal uit heel Europa, maar ze reageren ook gewoon op vacatures. We zetten gewoon, net als alle andere circussen, een vacature uit. Mm-hmm. En daar reageren alle artiesten op. En ze komen uit Spanje nu en Schotland en uit Engeland.
1: Echt waar? En uit Nederland ook?
0: Ja, we hebben ook een Nederlandse. Ja.
1: Oké, okay, maar zijn er scholen waar je acrobaat kunt worden en waar je kan jong leren? Nee, toch?
0: Ja, zeker. Sterker nog, je hebt twee hogescholen in Nederland, circushogescholen.
1: Circushogescholen? Waar staan die?
0: Ja, zeker.
1: Dus gewoon in Zwolle en in Groningen en noem maar op?
0: Ja, nou, er is een circusopleiding in Rotterdam en er is een circusopleiding in Tilburg.
1: Oké. Je bent met Circus Snor 10 jaar geleden begonnen. Waarom?
0: Uit de hand gelopen passie.
1: Je hebt zelf ook in het circus opgetreden?
0: Ik ben als een kind steeds begonnen. Dus ik sta zelf ook op het podium en ik doe daar ook mijn kunsten. Het is gewoon een uit de hand gelopen hobby. En nu is het... prachtig werk.
1: Ja, hoeveel mensen zijn erbij betrokken?
0: Wij reizen dit jaar rond met 8 personen.
1: Zo, we staan op de loonlijst allemaal.
0: Allemaal op de loonlijst.
1: Jongen, dat heet ondernemerschap, hè? Want het is niet zo makkelijk.
0: Nou ja, als je dus een leuk product hebt en mensen willen er naartoe, dan is het goed te doen.
1: Jawel, maar goed, mensen zijn heel snel uitgekeken op circussen. En bij jullie dus kennelijk niet.
0: We hebben heel veel vaste bezoekers. Nee, dus ergens hebben we iets wat werkt en waar we heel blij mee zijn. Mensen komen zomaar voor de derde, vierde keer op rij bij ons op bezoek.
1: Ja, en iedereen kan het natuurlijk beleven. Kan je nog even herhalen wanneer jullie in Spakenburg zijn of in Bunschoten-Spakenburg?
0: Op 25 en op 26 augustus.
1: En het is een volle tent?
0: Nou, daar gaan we vanuit.
1: Ja, elk jaar is het al vol, want vorig jaar waren het ook 2 data en of 2 dagen. Dan zaten jullie ook helemaal vol, hè?
0: Ja, toen was het hartstikke gezellig.
1: Met andere woorden, jullie hebben goede ambassadeurs afgeleverd, denk ik, met de Circus Snor. Mag ik jou succes wensen, ook in Duitsland, net over de grens.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.

0: Yvonne, Kili en Scott Fitzgerald met If I Have Words. Woensdag, dus dat is morgen, staat er iets bijzonders aan de hemel. Een zonsverduistering. Maar wat gebeurt er eigenlijk precies tijdens zo'n eclipse? Hoe bijzonder wordt deze verduistering en waar kunnen we hem het beste zien? Dat zijn natuurlijk vragen die ik stel aan Tammo Jan Dijkema. En Tammo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De maan schuift voor de zon, dat is wel bijzonder.
1: Ja, dat doet hij wel eens vaker. Maar het leuke is dat het morgen voor een behoorlijk groot stuk is.
0: Ja. Hoe laat is het?
1: Het is 9:15, maar morgenavond met die eclipse is het die is maximaal rond 8:15 of zo. Ja. 8:10. Vanaf 7:15 begint hij een klein stukje. Begint de maan een klein stukje voor de zon te schuiven. En dan steeds groter stukje. Dat is 8:15 is het maximaal. En dan wordt het weer steeds minder en steeds minder. En het eind, als de maan er net voor wegschuift, dat kunnen we vanuit Nederland volgens mij net niet zien, omdat die dan onder de horizon, omdat de zon dan onder de horizon zit.
0: Oké, maar goed, de zon staat dan geheel in het westen. Die gaat onder en dus wel op. Dan hebben we te maken met een vrij grote zon. Dus dat betekent dus ook een vrij grote eclipse, wat we dan kunnen zien, of niet?
1: Het is inderdaad zo dat de zon groter lijkt als hij bij de horizon is. Hij is altijd even groot.
0: Ja.
1: Maar waarom we het vooral een grote eclipse noemen, is dat de maan er voor een heel groot stuk voorschuift in Nederland. Er is nog maar een dun sikkeltje van de zon te zien.
0: Precies, precies. En wat gebeurt er dan eigenlijk, wat kan je dan eigenlijk zien op aarde? Ik bedoel, het wordt wat duister, het wordt wat geler licht. Maar ik heb eigenlijk nog nooit een zonsverduistering meegemaakt die 's avonds plaatsvond. Wat voor licht zien we dan?
1: Om eerlijk te zijn weet ik dat niet precies. Het zal een beetje donkerder worden. Maar ook van 10% zonlicht is het nog behoorlijk licht.
0: Mm-hmm.
1: Als je een totale zonsverduistering hebt, waar de maan helemaal voor de zon schuift, dan wordt het op aarde echt even donker. En dan heb je die verhalen van dan gaan de kippen op stok en worden de vogels stil.
0: En de waterlelies gaan dicht.
1: Ik ken de verhalen inderdaad ook. Maar zal je morgenavond in Spanje hebben, voor zover de waterlelies liggen. In Nederland niet. In Nederland blijft het gewoon behoorlijk licht, want ook 10% zonlicht, 10% van de zon geeft nog heel veel licht.
0: Ja, je hebt nu even gekeken naar de weerkaart. In hoeverre kunnen wij dat nou allemaal aanschouwen morgen? De kans is heel groot, hè?
1: Het ziet er allemaal hoopvol uit. Ja, misschien een beetje sluierbewolking, maar ik ga zeker buiten staan en we zullen wel iets zien. In Dwingelo, waar ik werk, gaan we ook met een radiotelescoop kijken.
0: Ja, en wat ga je dan allemaal doen?
1: Kijken hoeveel radiostraling er nog van de zon komt.
0: Ja, dat is ook de reden waarom jullie hebben gebeld, omdat jullie zo'n telescoop hebben. Hè? Jullie doen onderzoek of wat doen jullie nog meer met de telescoop?
1: Ja, we doen onderzoek met een radiotelescoop. We gaan morgen ook het signaal uit Dwingelo gaan we op internet livestreamen.
0: Mm-hmm.
1: Google even op radiotelescoop, dan kom je het wel tegen. En dan zie je dat ook de radiostraling van de zon afneemt als de maan voor de zon schuift. En het leuke van een radiotelescoop is, die heeft van bewolking geen last.
0: Nee.
1: Want radiogolven gaan door de wolken heen. Dus mocht het helemaal bewolkt zijn, dan zijn we in Dwingelo de enige die de eclipse ziet. Maar ook voor de mensen die met een brilletje gaan kijken, is er vrij goede hoop.
0: Precies, ik wilde net eventjes hebben over het brilletje. Met blote oog kan je het nog niet zien, hè? Dan ga je je ogen verblinden.
1: Ja, zeker niet met je blote oog naar de zon kijken. Daar zijn we eigenlijk voor gemaakt. En je doet dat gewoon zelf niet, omdat dat doet zeer. Dus als je zo'n brilletje hebt, ga door zo'n brilletje kijken.
0: Mm-hmm.
1: Als je geen eclipsebrilletje hebt, ga niet improviseren met cd'tjes of beroete glaasjes of dat soort dingen. Dat werkt niet.
0: Nou, vroeger had je nog filmpjes in je fototoestel. Dat hielp wel. Dat kon wel.
1: Nee, ook niet.
0: Dat
1: is niet veilig.
0: Maar goed, je zegt net een eclipsebrilletje. Waar kan je die halen? Bij de HEMA?
1: Die zijn uitverkocht. Daar kan je eigenlijk niet meer aankomen.
0: Die zijn uitverkocht. Echt waar.
1: Tenminste,
0: in Dwingelo en omstreken. Maar niet, denk ik, hier in Midden-Nederland.
1: Ja hoor. Ja. Iedereen die een eclipsebrilletje wou, die heeft naar eclipsebrilletje.nl. En je kan nog ergens in de rij gaan staan en er nog net eentje bemachtigen. Wat je kan doen is even een rondje gaan fietsen in de omgeving.
0: Ja.
1: als je iemand ziet met zo'n brilletje, vraag even, mag ik ook even kijken?
0: Ja, of je gaat even naar een lasonderneming voor een lasbril.
1: Dat schijnt ook te kunnen, maar let heel erg op, want met al die improvisatiedingen heb je kans dat die zichtbaar licht wel tegenhoudt.
0: Ja.
1: Maar infraroodstraling niet, die zie je niet. Maar die brandt alsnog, kan die in je netvlies branden.
0: Ach joh, ook op dat tijdstip. Ook op dat tijdstip, gewoon wanneer zij ook weer... Ja, och jongens, wat een...
1: Zonlicht is echt gevaarlijk om tegen in te kijken. En als je, zeker als je recht tegen de zon inkijkt, dat doet zeer. Wat je eventueel kan doen, als je echt even iets wil maken, is even een projectiedingetje maken.
0: Ja.
1: Dan heb je bijvoorbeeld een vergiet nodig, iets met een gaatje erin. Of vel papier met een gaatje erin, of een vergiet met gaatjes erin. Daar hou je een papiertje achter. Dan zie je op dat papiertje erachter, zie je de gaatjes van het vergiet.
0: Ja.
1: Dan kijk je naar het geprojecteerde beeld van de zon. Dus niet rechtstreeks door het vergiet kijken.
0: Maar je kijkt,
1: ja. En die rondjes die je dan geprojecteerd ziet op de grond of op een stukje papier, die zijn rond, maar die worden dan gedurende de eclips, krijgen die de vorm van een zonsikkeltje.
0: Oké, maar goed, dat is dan indirect. Maar je wil het natuurlijk altijd direct zien. En natuurlijk ook meekijken met die radiotelescoop van jullie. Hoe kunnen we dat bekijken? Je hebt het net gezegd, maar misschien kan je het al even herhalen.
1: Ja, we hebben een website, dat is camras.nl, camras.
0: Ja.
1: .nl, daar doen we een livestream. En daar zien we onder andere het beeld van een zonnetelescoop met speciale filters. Daar zie je het optische beeld, maar je ziet ook een grafiekje waar het radiosignaal naar beneden gaat dippen.
0: Oké. Ja, iets anders natuurlijk dan die maatstaf. Wat doen jullie nou nog meer met die telescoop eigenlijk?
1: We doen van alles met die radiotelescoop in Twingelo. De oude historische telescoop is een rijksmonument. Die gebruiken we nog voor allerlei experimenten, maar is niet meer professioneel in gebruik. Nee. En de sterrenwacht ernaast, van wie de telescoop oorspronkelijk was, die heeft nu de LOFAR radiotelescoop en de Westerbork radiotelescopen. En ik heb me laten vertellen dat de LOFAR radiotelescoop ook naar de zonsverduistering gaat kijken.
0: Oké.
1: En verder met, ja, je kan er allerlei soorten onderzoek mee doen natuurlijk.
0: Oké, en natuurlijk ook zonsverduistering bekijken. Wat maakt het zonsverduisteren zo bijzonder bij jullie in het onderzoek?
1: Wat grappig is dat je tijdens een zonsverduistering kan zien, is dat de radiozonsverduistering, de radiosignalen van de zon, die beginnen al eerder weg te vallen dan dat je de maan voor de zon ziet schuiven.
0: Ja.
1: En dat is omdat de zon, die geeft zichtbaar licht, weten we, maar die geeft ook radiogolven. En die radiogolven komen van een groter gebied dan de zichtbare zonneschijf.
0: Ja.
1: Dus wij kunnen, doordat de maan ervoor schuift, kunnen we meten hoe groot dat gebied is waar de radiogolven vandaan komen.
0: Juist.
1: Zo meten we de corona van de zon.
0: De corona, prachtig. Prachtige naam trouwens ook. Wanneer is de volgende zonsverduistering?
1: Volgens mij 2 augustus 2027.
0: Dus volgend jaar. Is dat volledig?
1: Nee, de eerste volledige zonsverduistering is in 2100 zoveel in Nederland.
0: Maar dat maak ik niet meer mee, helaas.
1: Nee,
0: wanneer was de laatste volledige zonsverduistering? Misschien is dat wel interessant.
1: Volgens mij ook 18 zoveel. Je moet echt heel veel geluk hebben dat hij precies recht over Nederland komt.
0: Ja.
1: Morgen komt hij over IJsland en Spanje. Volgend jaar komt hij, meen ik, over Tunesië. Dus als je bereid bent in een vliegtuig te stappen, dan kan je elke paar jaar wel een zonsverduistering zien ergens. Om een volledige zonsverduistering te zien is wel een aanrader. Dat is heel mooi, want dan wordt het dus inderdaad echt donker, wordt het kouder op aarde, heb je die effecten met dieren en waterlelies.
0: Ja.
1: Daarvoor is het dus handiger om in het vliegtuig te stappen dan te wachten tot 2100 zoveel.
0: Oké, nog even meekijken met de radiotelescoop. Waar moeten we dan zijn?
1: Camras.nl.
0: Mag ik jou danken, Tammo Jan Dijkema.
1: Vanuit
0: het verre Drenthe. Dankjewel.
1: Ja, dag.

0: Ja, dat was natuurlijk Ain't Got No, I Got Life van Nina Simone.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ik heb al gelijk een hamvraag. Klaas, heb je naast de lege regenmeter ook al een telescoop in je achtertuin?
2: Een telescoop? Ja, voor de zon.
0: Voor de
2: ja,
0: zon?
2: Nee, ik ben geen sterrenkundige. Dus ik volg het wel een beetje, maar nee. Dan ben ik... Ja, je mag niet kijken, hè?
0: Nee. Maar goed, heb je al zo'n...
2: glaasje heb ik niet, nee.
0: Heb je al een zo'n speciale zonnebril?
2: Nee, die zijn allemaal uitverkocht, weet je dat?
0: Ja, nou, dan hadden ze gewoon wat meer moeten maken.
2: Ja, nou ja, goed. Ja, en het weer werkt mee, want we hebben een prachtige zonnige dag. Het is vandaag niet al te warm, graden 24. Dus alles zit mee voor een astronomisch genot, als ik het zo mag noemen. Namelijk een bijna volledig, hoe zeg je dat? Verblinde zon. Kan niet even goede woorden komen. Een bijna geheel onzichtbare zon.
0: Ja, bijna hè.
2: Ja.
0: Voor iets van 90% of zo.
2: 90%, ja, dat is spectaculair.
0: Ja.
2: Ja. Je kunt ook trouwens, je zou een tijl neer kunnen zetten en daarin kijken. De tijl die het zonlicht spiegelt.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja. Denk maar, daarnet had het over een vergiet. Dus dat is natuurlijk ook heel slim met al die gaatjes erin. En dan projecteer op papier. Dus ook goed.
2: Ja. Oké. Okay. Nou, dat is dus vandaag met die zonsverduistering. En dan hebben we morgen een koperen ploert weer aan de hemel. Als ik het bedoel.
0: Jazeker.
2: We gaan bijna richting 30 graden en dan overmorgen daar overheen. En de dag daarna zelfs richting 35 graden.
0: Je meent het. Het is toch wat.
2: Zo gaat het maar. Ja, ik heb wat natuurfoto's gezien over de droogte in Nederland. Het was om te huilen wat ik zag. Het doet denken aan de halfwoestijngebieden en zo. Het is niet normaal meer.
0: En dan in heel Europa, hè?
2: Ja, dan heel Europa is...
0: Zon overgoten.
2: Behalve Ierland en Schotland. Daar krijgen ze wat wij niet hebben, krijgen ze daar. Dus daar is het te nat.
0: Ja.
2: Het is dan altijd ergens te nat, hè, als het ergens veel te droog is. Dit loopt ten einde, aan het eind van de week. En dan lijkt het er toch op dat we regen krijgen.
0: Je meet het.
2: Ja, ik zag gisteren zelf in mijn blijdschap dat er 25 mm voor deze omgeving werd voorspeld.
0: Ja.
2: Maar nu zag ik weer veel lagere regenhoeveelheden. Dus dat moeten we even afwachten.
0: Mm-hmm.
2: Of dat iets voorstelt. Maar het goede nieuws is ook dat we daarna een licht wisselvallige periode tegemoet gaan met ongeveer normale temperaturen. Dus iets tussen de 20 en de 24 graden. En dan kan er dagelijks iets vallen. Maar ook dat zullen geen grote hoeveelheden zijn. Nee. Dus de problemen met de Rijn zullen voorlopig nog niet opgelost zijn. Maar ik denk wel dat de Rijn vanaf het eind van de week niet verder daalt.
0: Nee, maar goed, maar de natuur
2: daar
0: kijkt
2: heb je ook niks aan.
0: Nee, de natuur die kijkt het allemaal knarsetandend aan, hè?
2: Ja. Nou ja, we hebben dit, ik zeg het voor de zoveelste keer, dit is 60 jaar geleden voorspeld dat het zou gebeuren.
0: Okay.
2: Door de beste klimatologen, die hadden het door en die hebben gewaarschuwd, maar ja. Wij mensen zijn eigenwijs, dus de meteoroloog, die weet ook niet alles.
0: Ja. Nee.
2: En dan heb je een of andere Trump. En in Amerika is het verboden, want daar hebben ze ook veel problemen. Ook met droogte is het verboden om te zeggen dat het aan de opwarming van de aarde ligt. Dan word je ontslagen door de overheid.
0: Het is toch wat, ja.
2: Ja,
0: dat is een autocratisch systeem, hè? Dus.
2: Ja, dat is een autocratisch systeem. Dus iedereen, als de grote leider iets zegt, moet iedereen het nabouwen.
0: Absoluut. Maar
2: ja, dat heb je ook in Rusland met Poetin.
0: Ja, in dit geval ben jij de grote leider als de weerman.
2: Kortom, heerlijk weer vandaag. Niet te hoge temperaturen. Daarna wordt het helaas weer, tenminste sommigen hoor. Jij voelt je wel in je sas, hè, met 35 graden.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Maar goed, misschien net iets minder. 33, 34 kan ook. En daarna koelt het af en krijgen we zowaar regen of onweersbuien. Maar zoals het nog ziet, zoals het er nu uitziet, met onvoldoende hoeveelheden om de droogte te beëindigen.
0: Ja, maar goed, dat is nog even koffiedik kijken. We moeten eerst even afwachten.
2: Kijken. Ja.
0: Goed zo. Wij weten weer helemaal genoeg. Klaas Bijker, mag ik jou danken en tot morgen.

0: Dat was Steely Dan, staat hier meer die band. En dat nummer heette Do It Again. Vanuit de bewoners van de Zonheuvelflat in Baren zijn er signalen gekomen over problemen met de ventilatie in de badruimtes. Een goede ventilatie is belangrijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. Dat weet iedereen natuurlijk. Sommige bewoners proberen de ventilatie zelf schoon te maken. Ja, je moet er maar durven. Maar dit is niet voor iedereen mogelijk. Met andere woorden, er is wat gedoe bij de Zonheuvelflat in Baren. En degene die er alles vanaf weet is Milou Deurlo. En zij is van Voor Baren. Milou, goedemorgen.
1: Goedemorgen Arjen en goedemorgen inwoners van Baren.
0: Ja, dat heb je goed gedaan. Het doek gaat op voor jou. Wat is er allemaal aan de hand?
1: Om met Steely Dan maar het bruggetje te maken, Do It Again.
0: Ja.
1: Er wordt gewoon de afgelopen jaren word ik steeds weer benaderd door inwoners die problemen hebben zoals jij schetst. Het kan zijn schimmelproblemen in hun sociale huurwoning via Omthuis. Het kan zijn ongedierte of nog slecht hang- en sluitwerk van ramen en deuren. In ieder geval, het grootste probleem wat bij mij steeds weer langskomt, is dat schimmelprobleem.
0: Mm-hmm.
1: En het probleem daarnaast, wat het nog groter maakt, is de bereikbaarheid van Omthuis. Er is grote ontevredenheid van bewoners van al deze sociale woningen die dan een klacht kwijt willen en die dan niet gehoord worden.
0: Ja, je hebt het over een corporatie, hè?
1: Ja, de woningcorporatie Omthuis.
0: Ja.
1: 2 jaar geleden ben ik te hulp geschoten aan een mevrouw die 2 maanden bezig was om te zorgen, om te kijken of er hulp kon komen voor haar schimmelprobleem in de badkamer. En aangrenzend de muur van haar slaapkamer en keuken, die ook beschimmeld waren. Ze had echt een ontzettend zware adem vanwege, denken we, vanwege die schimmelvorming daar. En 6 weken lang geen reactie. En na 6 weken stuurde ik, toen zei ze, heeft ze zelf gedreigd, deze inwoonster. Nou, als jullie niet reageren, betaal ik geen huur meer. Nou, toen hebben ze een meisje van kantoor langs gestuurd. Natuurlijk zei dat meisje van kantoor, ja, je moet toch een expert bij komen. En dan voel je alweer dat traineren, weet je, dat tijdrekken.
0: Ja, ze willen geen geld uitgeven, hè?
1: Toen vroeg ze aan mij van, goh, ik zie het echt niet meer zitten en ik stort mezelf van mijn balkon af om
0: daar
1: te zitten. Ik zeg niet doen. En dus toen heb ik een mail gestuurd en dat was voor mij de eerste keer 2 jaar geleden. En toen heb ik een mail gestuurd vanaf mijn gemeentedevice, vanaf mijn raadslidmaatschap. En toen zei ik van, nou, zo en zo, ik wil graag bemiddelen om een poging te doen om wat te doen aan de problemen. Ik werd dezelfde dag dat ik de mail stuurde, werd ik al gebeld. En ik kreeg daarna, werd mij aangeboden om een paar dagen later op kantoor te komen met deze bewoonster. Dus toen heb ik ze heel veel complimenten gemaakt. Ik zei, nou, dank u wel voor uw snelle reactie. Had ik echt niet verwacht. En wat lief dat we hier al mogen zitten. Maar ja, het is wel, ik maak u wel een compliment. Maar het is eigenlijk ook mijn grootste klacht naar jullie toe. Want ik zie uit de correspondentie dat jullie heel lang op je laten wachten voordat je pas gehoor geeft aan een klacht. En
0: Het
1: tweede is, er is ook nog steeds niks, want we zijn inmiddels ruim 2 maanden verder, nog steeds niks aan gedaan.
0: Nee.
1: Nou ja, deze woning was dusdanig beschimmeld en de gezondheid van de mevrouw was zo slecht dat ze direct een andere woning aangeboden kreeg. Direct. Dat betekent dan dat je dat 1,5 maand later kon je dan in een ander huis overstappen. Nou, dat is best wel direct in die zin. Maar het bleek maar een tipje van de ijsberg te zijn. Een topje van
0: de ijsberg.
1: Een topje van de ijsberg, want daarna mensen horen van elkaar, goh, via Milou kom je wel aan de deur. En via Milou gaan ze wel naar je luisteren, sturen ze wel mensen naar je toe. Mm-hmm. Dus ik heb sindsdien gewoon een stuk of 7, 8 mensen heb ik op de radar gekregen die hetzelfde probleem hebben.
0: En nou, allemaal uit de Zonheuvelflat of niet? Of zijn het ook andere flats?
1: Ja. Arjen, het heet de Zonneveld.
0: Oh,
1: de
0: Zonneveldflat, oké.
1: En daarnaast ligt ook nog Eenborg, ook een flat. Ook daar zijn grote problemen en zelfs zo groot dat iemand die daar woont nu bezig is met een rechtszaak.
0: Ja.
1: Met die meneer ga ik woensdag en morgenavond spreken om te kijken wat daar de problemen zijn. Er kwam ook nog iemand anders op mijn radar bij een flat ergens anders. Er zijn ook grote problemen bij de flats tegenover de kleine stad, waar jij zit, bij Om de Hoek, bij de Mariakerk. Dus het is niet een incidenteel iets. En je kunt ook, toen ik een andere inwoner hielp, ook vanuit de Zonneveldflat, toen werd toegegeven op het kantoor van Onthuis, het kan wel kloppen wat we allemaal constateren met z'n allen, want er is een ventilatorschacht, hè, dat is een hele grote schacht. Die moest bij die flat gerepareerd worden, maar ze konden niet zo snel een bedrijf vinden of het bedrijf kon niet zo snel in actie komen. Mm-hmm. Dus daardoor zouden deze problemen ontstaan. Maar het is dus niet, dat is een goede verklaring voor dat flatgebouw, maar er zijn nog veel meer flatgebouwen waar dezelfde problemen zijn. Mm-hmm. En ik denk nu echt dat we aan de bel moeten gaan hangen over qua volksgezondheid, maar ook qua bereidwilligheid. Weet je, je moet gewoon servicegericht zijn en je moet bereikbaar zijn als er problemen zijn. En je moet ook aangeven in termijnen kunnen we er wat aan doen.
0: Ja.
1: Maar als de communicatie slecht is en die is opeens heel goed naar mij toe, ja, dat geeft mij ook al aan, ondanks dat ik dan heel dankbaar zeg, dankjewel voor het snelle reageren, dat het gewoon echt anders moet.
0: Ja, nou ja, goed, dat signaal van suïcide, dat zegt al genoeg, hè? Ik bedoel, hoe lang zijn we nu al aan het trutten, zoals dat dan heet?
1: Ja, ik ben er nu al ruim 2 jaar mee bezig. Ja. Sinds ik dus deze eerste mevrouw aan een andere woning heb geholpen, ben ik daarna nog met 6, 7 andere mensen bezig. En nu via het krantenbericht zijn er steeds weer mensen die mij benaderen, waar ik morgenavond, maar ook morgenochtend zelfs al, heb ik met iemand een gesprek en morgenavond. Mm-hmm. Morgenavond gaat ook de Baarnse Courant met me mee. Het is een soort alarmbel die is gegaan en dat mensen opeens denken, nou, laat ik me daar maar bij aansluiten, want wie weet of dat me wat gaat opleveren.
0: Ja. Het is toch heel raar dat je dan een raadslid moet hebben, of je moet de media hebben ingeschakeld om in ieder geval alles in beweging te zetten. Dat is toch een hele vreemde gang van zaken. Dat mag eigenlijk niet in Nederland.
1: Dat vind ik eigenlijk heel jammer.
0: Ja. Ik zou zeggen, neem ons in ieder geval even mee met jouw tocht langs al die beschimmelde vertrekken in appartementen. We willen het graag even van jou horen hoe dat nu verder gaat.
1: Ga ik zeker doen, Arjen. En ik laat nu ook niet los voordat er echt gewoon structureel een goede oplossing komt voor zowel de problemen, maar ook in de communicatie. En dan is er nog een laatste politiek dingetje. En dan denk ik, als ik dan toch eenmaal een voet tussen de deuren heb,
0: ja, tuurlijk.
1: Dan wil ik ook graag proberen om te kijken of we iets kunnen veranderen aan het feit dat Onthuis is een onderdeel van een aantal woningcorporaties. Als er een woning vrijkomt in, dat betekent als er een woning aangeboden wordt, dat zowel inwoners uit Baren, maar ook uit Leusden, ook uit Soest, ook uit Amersfoort, kunnen dan reageren. En ik vind eigenlijk, dat is mijn politieke insteek, die ik er dan ook meteen in wil gooien, dat is prima, maar de eerste 9 op de lijst zouden wat mij betreft Barenaars moeten zijn, dan eentje van buiten, dan weer 9 uit Baren, en dan weer eentje uit Baren, of uit van buiten. Dus dat het iets meer, veel meer kans wordt gecreëerd voor Barenaars om in Baren ook een huurwoning te kunnen vinden.
0: Oké, maar goed, dat mag je in het plus uitvechten. In ieder geval, het moet wel een appartement zijn die schoon is opgeleverd en niet met schimmel.
1: Nee, het moet gewoon een gezonde, normale woning zijn waar je gewoon gezond kunt leven.
0: Ik wou maar zeggen. Milou, mag ik jou danken?
1: Zeker, Arjen. Dank je wel.
0: Oké, succes.

0: Dat was José Feliciano met Old Turkey Buzzard. Hij wordt binnenkort 80 jaar. Hoewel het nog zomer is, volop zelfs, lijkt de herfst in sommige bossen al voorzichtig zijn intrede te doen. We hebben het allemaal gezien. Bomen hebben door de aanhoudende droogte moeite om voldoende water op te nemen. En om zich tegen verdere uitdroging te beschermen, gaan ze in een soort overlevingsstand. Overlevingsstand, een boom in overlevingsstand. Nou, degene die dat allemaal kan uitleggen is Chris Hartman. Hij is boswachter van Staatsbosbeheer Utrecht-Oost. Chris, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Een boom in overlevingsstand, wat wil dat zeggen?
1: Nou ja, bomen die verbruiken natuurlijk water, hè, met hun bladeren verdampen ze een deel van water. Ja, en als dan het water minder beschikbaar is, dan moet je je verdamping naar beneden brengen.
0: Ja.
1: Dus gaan ze een blad laten indrogen en soms al, hè, wat je nu ziet bij werken, die gooien het blad er al af. En om gewoon puur te zorgen dat ze niet nog verder uitdrogen.
0: Nou, bomen sluiten hun huidmondjes, wordt die wel eens genoemd.
1: Ja. Dat klopt. En dat betekent dat het blad afsterft vroeg in het jaar.
0: Ja, en ze laten natuurlijk vroeger hun eikels en andere vruchten vallen. Hè? Dus ook de beukennootjes. En dat is, denk ik, dat is me wel eens verteld om in ieder geval het nageslacht in stand te houden.
1: Klopt, hè? Dat is de belangrijke functie van de gewassenboom. Is zaden zetten dat de nieuwe generatie kan ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
1: En we zien zelf wel, hè, vruchtbomen bijvoorbeeld, die zelfs al zaden laten verkleinen. Dus toch een deel van het vocht in de vruchten terug opnemen om zichzelf overeind te houden.
0: Precies. Nu denken mensen, ja goed, zo'n boom dat wordt dan, dat lijkt wel herfst, laat zijn bladeren vallen, lijkt wel dood. Is zo'n boom dood of gaat het volgend jaar gewoon weer in het blad?
1: Dat hangt heel vanaf wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Hè. Dat is natuurlijk nu een jaar of zes al dat dit soort extreme eigenlijk meer regel dan uitzondering zijn. Dus ja, ze kunnen heel moeilijk herstellen. En dan zie je wel dat het eigenlijk een soort elastiekje is wat elke keer wordt opgerekt en langzaamaan een keer knapt.
0: Ja.
1: Dus ja, het zal voor een deel van in ieder geval de berken en de beuken, daar is maar de vraag wat daarvan overblijft komende jaren op deze manier.
0: Ja, heb je dit wel eens meegemaakt in het verleden?
1: Ja, droogte is in die zin van alle jaren. Maar dat het nu zo zes of één volgende jaren eigenlijk met een zeiknatte jaar ertussen, wat ook voor bomen niet goed is. Ja, dat is wel bijzonder. En ja. Dat is toch wel zorgwekkend.
0: Nu rij je regelmatig door het bos met de bus of je wandelt met de hond of je wandelt alleen. Ja, wat is jouw indruk van de natuur op dit moment? Gaat het allemaal overleven?
1: Dat is de vraag. We gaan verschuivingen zien, denk ik, komende periode. Een deel van de planten, zo'n hele bosbesvelden die nu echt afsterven. Ja, dat is de vraag wat daarover terugkomt. Dat is vermoedelijk zal dat gras gaan worden. Dus we gaan wel degelijk veranderingen zien komende jaren.
0: Ja, de berk en de beuk verdwijnt langzamerhand in het landschap, hè?
1: Ja, in ieder geval in de aantallen waarin ze voorkwamen.
0: Hoe komt dat? Zijn die erg gevoelig? Ja, ik kan me van de berk helemaal herinneren. Die heeft nog een slokje water nodig. En van de berk, van de beuk, hoe zit dat?
1: Beuken hebben ook, die hebben een vrij compact wortelstelsel. En die kunnen eigenlijk heel slecht tegen grote veranderingen in water. Hè. Dus dat ene natte jaar van twee jaar geleden heeft ook echt niet geholpen.
0: Mm-hmm.
1: En nu krijgen ze eigenlijk weer een periode dat die wortels weer heel diep moeten gaan zoeken. En ja, zo'n beuk kan dat gewoon heel moeilijk bijbenen, die verandering elke keer. En zijn sowieso wel gevoelig.
0: Heb je enig idee hoe diep de waterstand nu is in het bos?
1: Ja, meters diep grondwaterstanden. Hè, op de Utrecht-Heuvelrug zetten ze natuurlijk sowieso diep.
0: Ja.
1: Maar ik heb zelf een tuin aan de rand van de Heuvelrug. En ja, de eerste 1,5-2 meter die is eigenlijk al nauwelijks meer nat te noemen.
0: En nou, het goed, de bomen op een hooggelegen gebied, ja, die leggen natuurlijk eerder het loodje dan in lage gebieden, want dat mag duidelijk zijn. Hoe is het met de bomenstand eigenlijk in het hooggelegen gebied? En dan kijk ik gewoon naar Baren, dat ligt hoog, en Laren, dat ligt ook hoog. Hoe is het daar?
1: Daar zien we dat bijna alle beukenlanen en bosvakken met beuken, dat die echt heel erg bruin kleur zijn.
0: Ja.
1: Maar ook eiken waar al verdroogd, het is nog wel groen, maar het blad is al wel droog. En dus zelfs een sterke soort eiken die aan alle kanten ondervinden die nu de problemen ervan.
0: Mm, moeten wij het ergste vrezen voor deze eiken en beuken en berken?
1: ja, ik wil een beetje voor waken dat we in een soort collectieve paniek schieten. Maar we moeten ons voorbereiden dat, ja, dat ook een deel van de oude lanen en de oude bomen, dat die ja, langzaamaan wel gaan verdwijnen uit onze omgeving.
0: Dat is een trieste voorspelling.
1: Dat is een weinig geruststellende voorspelling.
0: Ja. Nu gaat het eind van deze week mogelijk regenen, dat hoor je van Klaas Bijker. Gaat de toestand dan nog een beetje de goede kant op? Of?
1: Het is heel de vraag hoe die regen komen. Die zware slagregens, ja, daar kan de grond op dit moment niks mee.
0: Nee,
1: dus eigenlijk hopen we dat het gewoon eens een ander of twee weken gaat miezeren, dat die grond heel langzaamaan weer nat gaat worden.
0: Ja.
1: En dat daarna de regen gaat toenemen. Maar het mag van mij uit de hele winter wel gaan regenen, wil dit weer een beetje bijtrekken.
0: Ja, want zo'n beuk of een berk of eik, overleeft die eigenlijk ook de koude? Stel nu dat er een hele strenge winter komt.
1: Ja, kijk, koude kunnen de meeste bezemboomsoorten hier wel tegen. In Nederland hebben we toch altijd nog wel winters gehad met -5, -6, -7. Dus ja, let op ons klimaatzone, moet ons bos daar tegen kunnen.
0: Oké, okay, nou ja, goed, dan is het volgend jaar is het dan weer lente ergens in april. En dan ontluikt het groene bladerdak. En dan mag je blij zijn dat het weer groen gaat worden.
1: Het zal misschien wat anders, wat ander groen zijn dan we gewend zijn, maar groen wordt even goed hoor.
0: Goed zo. Chris, mag ik jou danken?
1: Graag gedaan.
0: Fijn dat je afgestemd bent op Eemland 1. Blijf luisteren naar Eemland 1 Radio. Wil je uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl of ga naar onze socials. Morgen zit hier Pearl Moss. Voor nu, dag.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

Oh ja. El Juro en Glow uit 1976. Daar starten we dit uur Dekkerradio mee. Leuk dat je erbij bent en ik erbij mag zijn. Nou, dan maar meteen een ander goed duo. John Oates heet hij. En die andere, Daryl Hall. En het gaat over de kus op mijn lijst. Kiss on my list.

swingende radioprogramma in Nederland. Zo af en toe, hè? Ja. Back in the old school, ja. Zoals het vroeger was, was het goed. Dat bedoelen ze waarschijnlijk. Ziek met een nummer uit 2015. Back in the old school. We gaan gauw verder, hoor. Ik heb meer klaarstaan. Edie Brickell bijvoorbeeld met de New Bohemians. What I Am. Geen idee.

gouden koek bij Dekker Radio. Jazeker. Uit 2012. 14 jaar geleden. Slapeloze nachten. Het laatste plan. Het is een Rotterdammer die Amsterdams doet, probeert na te doen. Opposites. Nou jongens. Ja, dacht ik al. Van mij mag het afgelopen zijn, hoor. Stop er maar mee. Hé, ze hebben eindelijk naar me geluisterd. Ach ja. Ze doen hun best, zullen we maar denken. Hier is kraak en smaak. Kreek en zweek, zei ik eerst. Maar dat is niet juist. Mayor Hawthorne. And I don't know why. Een hit uit 2016. Oude koek bij Dekker Radio.

Zo, we steven af op het halve uur, dus de helft van dit programma. De Tipsy Girls nemen ons mee naar dat tijdstip. En dan ben ik zo weer bij je terug. Titel...

0: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Syrië is oud-dictator Assad bij verstek veroordeeld tot de doodstraf wegens misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat zijn regime was gevallen. Naar verluid zit hij in Rusland. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. In Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening begin volgende maand. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou meedoen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Het weer zonnig, in het noorden stapelwolken bij 20 tot 26 graden.

leuke liedjes waren dat toch, hè, in de tijd. ABBA en Ring Ring uit 1974. En we hebben er drie zo achter elkaar. Tears for Fears bijvoorbeeld, met Brian Wilson set.

Madism en Deep End, zo heet deze groep. Hearts don't beat the same. Oh, dan moet je naar de dokter. Oké, zou ik zeker doen. Mijn advies is gratis. Dekker Radio met Paul McCartney en Wings vervolgen we onze muzikale weg. Naar een volgend uur. Silly Love Songs uit 1976.

Een nummer van een heel aantal jaren geleden alweer van Gino Vannelli. Uit 1978 namelijk. I Just Wanna Stop. Nou, ik ga nog even door hoor. Met Coldplay. Viva la vida. Leven het leven.

Ik weet nog dat Coldplay begon. Dat ik dacht van, wauw. Nou, het is altijd zo gebleven. Nooit meer weggegaan, hoor. Viva la vida. Leven het leven. Ik moet er een beetje vaart in maken, want ik ben er bijna doorheen. Allemaal enthousiasme is de tijd voorbij gegaan. Gaat die klok dan harder lopen of zo? Ik weet het niet, hoor. Denk het haast. Zeg, tot de volgende keer maar weer. Bedankt voor het luisteren. En Al Stewart, dat is ook zo'n leuke oude plaat van 1977. The Year of the Cat. En tot de volgende keer maar weer. Hè? Zullen we dan weer afspreken? Oké, tot dan. Bye bye. Toedeloe.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
5: Eemland 1. Hey boys, hier komt hij dan. 1,

Hallo, mijn naam is Wim den Heijer en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Rock All Over The Years. Ja, iedereen zal natuurlijk wel gehoord hebben dat Bonnie Tyler is overleden op 75-jarige leeftijd aan een geperforeerde darm. Ja, en Bonnie Tyler werd altijd vergeleken met Rod Stewart, oftewel de vrouwelijke Rod Stewart. Daarom heb ik van Bonnie Tyler heb ik drie nummers samen met het eerste nummer met Rod Stewart, Battle of the Sexes. Het tweede nummer heet A Rocking Good Way met Shaking Stevens. En het derde nummer is met Francis Rossi van de Status Quo. En dat nummer heet Someone Rocking Your Heart.

The golden age of rock and roll.

Ja, niet alleen Bonnie Tyler was onlangs overleden. Ook Freddie Gannon, jongstleden overleden op 89-jarige leeftijd. Had enkele grote hits. Een van zijn grootste hits, eigenlijk denk ik toch wel een van de minst bekende, maar dat was Palisades Park uit 1962. En Tallahassee Lassie en Okefenokee uit 1959. En Okefenokee, dat betekent eigenlijk zoiets als bubbelend water. Het, is een, het komt uit het Hishiti. Dat betekent uit iets van de Indianenstam. En hij werd geïnspireerd door Chuck Berry, Bo Diddley en Little Richard. Maar eerst Freddie Gannon met drie nummers.

0: Verder met Lulu. Ja, die kennen we natuurlijk wel van het nummer Shout uit 1964. En 10 jaar later, denk ik, een van haar grootste hits, The Man Who Sold the World. En Lulu was 4 jaar getrouwd met Maurice Kip van de Bee Gees. Maar goed, uit 1964, Shout, Lulu.
1: Wait.

Iedereen zal ondertussen wel weten dat de Rolling Stones een nieuw album uitgebracht hebben ondertussen. En dat heet Foreign Tongues, oftewel vrij vertaald vreemde talen. Maar voordat we van dit nieuwe album enkele nummers gaan laten horen, ga ik even exact 60 jaar terug in de tijd van het album Aftermath, Under My Thumb. En daarna van het nieuwe album Rough and Twisted, Ringing Hollow, dat is een vrij rustig nummer. Een nummer van Amy Winehouse, You Know I'm No Good. En Divine Intervention. Geniet er even van.

Dat waren 5 achtereenvolgende nummers van de Rolling Stones. Eerst 60 jaar terug. Ja, daar hebben we het eventjes verschil met de muziek van vandaag. Dat was Under My Thumb van Aftermath. Daarna van hun nieuwe album Rough and Twisted, Ring Hello. En een cover van Amy Winehouse. Vind ik prachtig dat ze dat gedaan hebben. You Know I'm No Good en Divine Intervention. We gaan verder met Paul McCartney, met een nummer dat ik eigenlijk nog nooit gehoord heb. Misschien jullie ook niet. Uit 1989 van het album Flowers in the Dirt. Où est le soleil?

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot, maar Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

Ja, dat is hem dan, de opening van programma Bond voor vandaag. Deze uit de jaren 80, deze muziek. U hoort het hier in het programma Bond. En fijn dat u erbij bent. Jammer is de naam en ik draai de plaatjes voor u. Dit was Sydney Youngblood, If Only I Could. 1989 stamt het uit. Hedendaagse muziek hebben we ook voor u, deze Kano Choir. Samen met Mavis Dior. Billet.

0: Ja, hedendaags muziek hoort u dan zo voorbij komen hier in het programma. Pilé, Pilé was de titel van deze plaat. En u luistert naar het programma Bond. En het was de Kano Choir en Malvis Gio. Wij gaan terug in de tijd met iets wat wij noemen...
1: Oude meuk.
0: Dat bedoel ik dan maar net. CCR, Creedence Clearwater Revival, de band rondom John Fogerty. Dit is Down on the Corner.

0: Zeker even lekker terug naar het jaar 1969 met deze van Creedence Clearwater Revival. Ik zei het ook al, we noemen het ook wel CCR. Down and the Corner was de titel van deze opname.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: En zo is dat maar net. We gaan naar het jaar 2008 met deze van Panic at the Disco. Nice in the afternoon. Ik hoop dat het gezellig is middags.

0: Muziek van Panic at the Disco, 9 in the Afternoon. Muziek uit 2008, u hoort het hier in de Bonte Muziekverzameling. Fijn dat u erbij bent en we draaien het plaatje uiteraard speciaal voor u.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: 2013 muziek van Pink en Nate Ruiz. Just Give Me a Reason.

0: geven, maar er is een reden, zoals vrij vertaald. Just Give Me a Reason, 2013, de muziek van Pink samen met Nate Ruess. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nederlandstalig werkje van Chantal Luiten. Ik voel me goed vandaag. Nou, ik hoop dat het ook voor u geldt. Ik gun iedereen een fantastische dag vandaag.

0: Luiten en ik voel mij goed vandaag.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it bond, very bond.
0: Zoals je maar net, we zitten hier in de Bonte Muziekverzameling en we draaien de Bonte Verzameling van Plaatjes. Ja, dat zegt dat nu natuurlijk al, hè, want wat zit ik uit mijn nek te lullen, zou je bijna zeggen. We gaan eens muziek draaien, we blijven bij het Nederlandstalige. 1999, de muziek van de Puma's. Mijn houten hart.

0: Ja, ze horen ook de allermooiste muziek uit de jaren 90. 1999 kwam dit uit De Puma's en Mijn Houten Hart.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Ja, we zijn aanbeland bij de muziek van de jaren 70. We gaan langzaam richting het half uur. We gaan de muziek uit het jaar 1978 oppakken. Disco Queen Donna Summer. Ze is niet meer onder ons. Wij zaten een dikke hit met dit nummer. The Last Dance.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het moederbedrijf van fietsmerken Batave, Sparta en Babu is failliet, melden de curatoren aan het ANP. De fietsfabrikant uit Heerenveen verkeerde al langer in zwaar weer. Op Schiphol is een man van 33 aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland 2 weken geleden. Na een achtervolging door de politie crashte de auto in Amsterdam, waarin explosieven bleken te zitten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Onder wilde vogels is het virus volgens de minister van Landbouw niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Het weer, morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Ja, een van de wat minder bekende opnames van Maywood, dames duo uit de buurt van Harlingen. 1984, Standing in the Twilight, heeft toch de hitparade gehaald. Maar het zit niet meer zo levendig in mijn gedachtegoed, zou ik zeggen. Hedendaagse muziek van Lost Frequencies, Live

0: De muziek van het jaar 2026, Lost Frequencies en Live It All. Ja, nou geniet van het lege, haal eruit wat erin zit.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1969, The Beatles. En Here Comes the Sun. Ja, laat dat zonnetje maar binnenschrijven in uw leven. Warmt lekker op en je voelt je goed bij.

0: 1969, muziek van de Beatles, Here Comes the Sun.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2004, de muziek van In Tween. Dit is Cruel Man.

0: Uit 2004 de muziek van Entween, Cruel Man, zo heet het nummer. Nou, dan weer tijd voor iets nieuws.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Het nieuwe Duitsstalige muziek van Uli Schwinge. Du verliebter Egoist.

0: Uli Schwinge, du verliebter egoïst. Ja, het is maar eens eventjes dat je dat weet, hè. Wij gaan naar het jaar 2022.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy.
0: En we houden het ook gezellig. Dit is Rosalind en Snap.

0: it snap.
1: Ja, dat was hem nog deze opname. Dit was muziek van Rosalyn. En dat was Griedels Snap, titel van het nummer. We gingen er eventjes terug naar het jaar 2022, nog vrij recent dus. Maar het zit weer op een uurtje lang bol op je radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het weer voor heel veel plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres. En uiteraard rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen. En dat reageren, ik zei het al, janberg.radio@gmail.com. Wij gaan eruit trouwens met muziek uit 1974, want dat ga ik u nog vertellen. En dat kan ik doen met Wally Tax, Miss Wonderful, Connie Kiss Anderson met een nieuw werkje, Gone Wishing. Nou, we blijven bij de Connie's. Connie Francis uit 1960, Among My Souvenirs. Bedankt voor het luisteren zover. De groetjes weer en graag tot de volgende bond.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Baboe zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roeland Muller.
1: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Baboe, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
0: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90/100ste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
1: De collega's die het meemaken op kazernes waar zij 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
0: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
2: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
0: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Hartelijk welkom.
5: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
6: En dit is hem, de Baarnse Naald bij Eemland 1. En dit keer de complete zomereditie. Oftewel, geen politiek in Baren, want alles ligt natuurlijk stil in verband met het zomerreces. We hebben dus ongelooflijk veel muziek in deze uitzending. En we beginnen met Bob Marley en de Wailers.

En dat waren ze, twee nummers achter elkaar van de Culture Club, Karma Chameleon. En natuurlijk het laatste wat je hoorde, dat was Do You Really Wanna Hurt Me, de twee grootste hits die ze gehad hebben. De volgende is van een Amerikaanse band. En die band die werd opgericht in 1971. En die treedt met een onderbreking van 14 jaar nog steeds op. De naam verwijst naar de Amerikaanse adelaar. En tevens het beeldmerk van de Verenigde Staten. Het album Their Greatest Hits 1971-1975 was tot 2009 het best verkochte album aller tijden in de Verenigde Staten. Tot het moment dat het overtroefd werd door Michael Jackson's Thriller na het overlijden van de popster. En dan hebben we het natuurlijk over de Eagles. En een van die hits van de Eagles is deze.

Wat een heerlijke muziek, deze van The Eagles. Het nummer New Kid in Town. En dan kun je bedenken dat ze ooit gestart zijn als begeleidingsband van Linda Ronstadt. En muziek ook een beetje uit diezelfde tijd. En ja, wat ook een van de nummers is die ik altijd weer terug wil halen, dat is deze van de Doobie Brothers. Prachtig nummer. Wat er gewoon, tenminste... Nee, dat is hem niet. Ik wil een andere draaien. Ik wil gewoon deze hebben. Het nummer wat het allerbekendste is natuurlijk van ze. En dat is deze. Ja, als je die alleen die begintonen hoort, dan weet je het al wel. Dit is hem. Listen to the music.

0: Heerlijke muziek van de Doobie Brothers komt uit 1972. Stond op de LP in de tijd. Ja, het was gewoon een LP nog. Toulouse Street. De moeite waard om van tijd tot tijd weer voor de dag te halen. Gewoon heerlijke muziek. Eens even kijken, wat hebben we nog meer voor je? We gaan eens even naar een blokje met twee nummers Nederlandstalig. En dit was best een ongelofelijke grote hit. Hij heette Joost Nuizel. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Muziek van Joost Nuizel. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En daar gaan wij altijd aan blijven herinneren. Want dit is een nummer wat je natuurlijk van tijd tot tijd weer terug laat komen. En dan komen we terecht bij Harry Klorkenstein. En dat was een project van een groep Klein Orkest. En in 1982 scoorde de band onder dit pseudoniem. De tweede naam is een anagram. De hit O.O. Den Haag. Op het podium trad Klein Orkest Rodi en geluidsman Harry de Jong als Klorkenstein op. Dus het werd geschreven trouwens door Harry Jekkers. Nou, fantastische muziek. Gewoon leuk om weer eens even voor de dag te halen.

0: Kees Veerling.
1: Prachtig, twee Nederlandstalige nummers achter elkaar. En die laatste, ja, het blijft gewoon natuurlijk heerlijk. Om dat weer eens voor de dag te halen, Harry Klorkenstein. En ik zei het al, dat was dus een project van het Klein Orkest. En dan gaan we eens even bij onze oosterburen te raden. En ook daar is de nodige muziek waar we aandacht aan kunnen besteden. Wat dacht je van deze? Eens even kijken. Ja, dan moet ik deze hebben. Matthias Reim had een behoorlijke grote hit. En we zien hem ook nog weer steeds voorbij komen

Muziek van Matthias Weim en zijn grootste hit. Dat is deze Verdammt Ich Lieb Dich. En dit vind ik ook altijd gewoon best wel een heerlijk nummer om van tijd tot tijd weer voor de dag te halen. Julianne Werding.

0: En dit was Juliane Werding en ze had een behoorlijke grote hit met deze. Het nummer Geh nicht in die Stad heute Nacht. En we gaan even ver terug in de tijd. We komen terecht in de jaren 60.
1: Herinnert u zich

70 jaren en toen kwamen we terecht bij Brian Hyland. Een nummer Sealed with a Kiss. Later werd dat nog eens een keer behoorlijk overgedaan door Bobby Fenton, die ook een behoorlijke grote hit met hetzelfde nummer Sealed with a Kiss had.

Personality van Lord Price. Het stond 3 weken lang op nummer 1 in de Billboard Hot 100 in Amerika. En het kwam niet op nummer 1, het kwam op nummer 2. En daar bleef hij dus ook 3 weken lang staan. Helaas, de eerste positie heeft hij dus niet bereikt. We gaan eens even kijken naar iets

Mooie samenwerking tussen Chrissy Hynde van The Pretenders en UB40 en I Got You Babe. Eens even kijken, de volgende, dat is ook een mooie. Het is een reggae nummer van Bob Marley en The Wailers. En voor het eerst verscheen het in 1974 op het album Natty Dread. Het nummer werd pas echt bekend in de uitvoering, zoals die te horen is op het album Live in 1975. En dat hebben we het over No Woman, No Cry. En laten we nou net die live uitvoering hier ook hebben.

Bob Marley en de Wailers. No Woman, No Cry. En je zou het kunnen vertalen als nee meisje, huil niet. En het nummer handelt over de kracht van vrouwen. Prachtig nummer, lange uitvoering die we je bijna helemaal hebben laten horen. We hebben er nog twee te gaan, wat dacht je van deze? Dit is niemand minder dan het prachtige nummer van Aretha Franklin. Respect. What you want?

Prachtig nummer van Aretha Franklin. Een paar grote hits heeft ze gehad. En dit was natuurlijk eentje van. Geweldig nummer trouwens om te draaien. Komt van een cd af en die heet Atlantic Records 50 Years. Eens even kijken, hebben we er nog één te gaan? Ja, we hebben er nog één te gaan. Oh, dit is ook zo'n heerlijk nummer. Sam and Dave, Soul Man.

Soul Man. En dan hebben we het natuurlijk over Sam en Dave. En dat allemaal op het Atlantic Records label. Je had twee soorten Atlantic Records. En je had natuurlijk de Philly Sound. Tijd om afscheid van je te nemen trouwens. Het is de hoogste tijd geworden. Het programma De Baars Snelt zit weer helemaal vol. Dit was een van de zomeredities. Het is uiterst stil wat politiek betreft in Baren. We zitten midden in het zomerreces. Maar wekelijks zijn we er uiteraard met het programma De Baars Snelt. Mijn naam is Kees Veerling. Graag weer tot volgende week met een nieuwe naald.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
1: Er is toch een signaal kwam van reële dreiging voor de mensen, voor de omwennenden, voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
0: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
2: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
0: Milou van Wijk werd 2e op de 100 meter vrije slag. Het weer, vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, in het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baar. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een veelzijdige zangeres, songwriter en producer. Ze laat zich inspireren door soundtracks van de oude films en artiesten als Nancy Sinatra, Porter Z, geweldig, en Julie London. Ze heeft een nieuw album en dat heet Reset en dat is fenomenaal. De producers waarmee ze Lilian samenwerkte verrijkte haar kenmerk de indie pop noir geluid met invloeden uit soul en jazz. Welkom Lilian Hak. Hoe gaat het met je?
6: Ja, goed.
5: Heb je al wat optredens met deze nieuwe cd? Ik denk het wel, want hij is echt hartstikke goed.
6: Ja, we hebben zeker optredens gehad. We hebben in Vredenburg Tivoli zijn we gestart.
5: Toen maar, volle zalen.
6: Ja, was uitverkocht.
5: Je meent het. En welke zaal zat je? Helemaal bovenaan? Of
6: bovenaan.
5: Of was het deze hele grote zaal?
6: Nee, dat was wel bovenaan Club 9.
5: Club 9, oh ja, dat is heel mooi. In de tweede uur gaan we veelvuldig jouw plaat, aan jou veelvuldig, hoe noem je dat? Aandacht schenken aan jouw plaat. Mm-hmm. In het eerste uur, dat doen we dan natuurlijk wel het huiswerk. En dat is UK Jazz. Dat ken je.
6: Leuk.
5: Maar je bent ook in Engeland geweest. Niet in Engeland geweest, maar je hebt recensies uit Engeland.
6: Klopt, ja.
5: Dan zou ik wel eens even willen weten hoe je dat hebt gefixt. Maar goed, we gaan eerst naar het eerste nummer van uit de serie UK Jazz. En dat is Panem Panic met Tokuya. MUZIEK

0: Ben en Panic, hou het even in de gaten. Ja, wat vond je ervan, Lilian?
1: Ja.
0: Mooie opener.
1: Mooie opener.
0: Lekker swingend.
1: Ja hoor.
0: Ja, dit is eigenlijk een beetje het idee van UK Jazz. Er zitten allerlei ritmes in. En heel gevarieerd ook. Net als jouw plaat overigens. En dat ga je ook horen bij Go Go Penguin uit Manchester.
1: Nooit van gehoord.
0: Nou, nooit van gehoord.
1: Laat me verrassen.
0: Nou, Follow Field Loop is de titel van de eerste single uit de nieuwe plaat van Go Go Penguin. Die de titel Necessary Function meekrijgt. Dus daar gaan we even naar luisteren. Go Go Penguin.

0: Ik zag bij een gast van vanavond helemaal meeswingen, klopt dat? Dat hoofd ging op en neer.
1: Nou.
0: Enthousiast gemaakt of niet?
1: Ik had er nog nooit van gehoord.
0: Nee, maar als je echt enthousiast bent, dan kun je op 9 juni op Jazz Middelheim, dat is nabij Antwerpen, kan je ze zien.
1: Oké. Okay.
0: Ja, kaartje kopen. Dat zal niet goedkoop zijn, maar goed, wie weet. Je hebt wel een hele leuke avond, denk ik.
1: Te gek.
0: En een te gekke avond.
1: Ja.
0: En dat geldt ook voor The Golden Eternity. En dat is de nieuwste EP van deze band, getiteld Horizon. Gecombineerd met fascinatie voor jazz, piano, harmonie. Met de klankkleuren van soulplaten uit de jaren 60 en 70. En de release kreeg veel aandacht op Instagram. Sunlight!

Dat brengt ons bij UU Exchange. En dat is een muzikaal partnership van drie jeugdvrienden. Nico Segal, Julien Riet en Nova Zeil. En ik kijk even op het hoesje. Even kijken. Ja, en op de cd. Wat lees ik daar? Natuurlijk in het Engels, maar dat ga ik eventjes vertalen. Zij creëren verkennende en genuanceerde improvisatiemuziek. Nou, ik ben benieuwd. Morning off!

0: En dat gaat nou net even om dat piano-solootje. Dat vond ik wel even leuk. Lilian, tot nu toe. We zijn nu 20 minuten ver. Begint het bloed al te koken van UK, de UK jazz bloed of niet?
1: UK jazz bloed.
0: Jawel.
1: Ja, zeker.
0: We gaan naar Corto Alto. En dat is een band van Lime Shortle. En dat is een muzikaal talent dat ook als producer namaakt. Verrassend genoeg gestart als trombonist in de Scottish National Jazz Orchestra. En doorgegroeid via Tom McGuire en de Brass Holes. En hij werd zijn groot hart volledig gevoed door door gewoon eens een keer alleen te gaan spelen. Samen met een band. En dat heet Corto Alto. Dat zag het levenslicht. En wat krijg je voor nummer? Bliep!

0: De nieuwsgierigheid van Jamie Leeming is altijd een onderdeel geweest van zijn relatie met muziek. En het leidde er uiteindelijk toe dat hij een van de meest gewilde jazzgitaristen werd in Londen. En alles met een unieke stijl, waardoor Leeming wordt omringd door artiesten als, dan komen ze, Alpha Miss, Tom Misch en Jazz Kaiser. Welke van deze rij ken jij niet?
1: Alle drie niet.
0: Oei, oei, oei. Luister naar Zen Garden, Jamie Leeming.

De komende 8 minuten wordt ingenomen door JSPHINX, alias Johnny Wooden. En hij is trompetist van dit moment en werkt onder meer met Ego, Ella May, Mr. Jukes, Tom Misch, heb je weer, en Loyal Guard, dat is ook zo'n gewildenaar. Op Reflex werkt hij samen met trombonist-gitarist Liam Shortle uit Glasgow, bekend van natuurlijk, hebben net gedraaid, Corto Alto. Wat krijgen we dan? Reflex.

We maken een uitstapje naar Amerika. En wie komen we daar tegen? Robert Spat C. Wright. Dat is een drummer, componist en producer die vooral bekend is van de jazz fusion band Snarky Puppy. En als medeoprichter van percussieband Ghost Note. En zijn achtergrond omvat verschillende genres, waaronder jazz, funk, hip-hop en gospel. En de muziek van niemand minder dan Marvin Gaye. En dat horen we op What's Really Going On.

Right on, baby. Right on. Tom Misch, daar komen we nu aan. Hoi, hoi, hoi, hoi. Zie ik al Lilian de handen gaan omhoog. Eindelijk. Het is een echte do-it-yourselfer die de afgelopen jaren snel populair werd. Hij kan rekenen op meer dan 120 miljoen streams op Spotify en Apple. En de steun van radiocorriveeën als Zanna Lowe en Annie Mac van de BBC. Stel je voor, de zon gaat onder, je rijdt verveeld in een auto en dan hoor je Knight Rider.

0: Ik moet je eventjes wakker schudden, geloof ik, hè, Lilian Hark?
1: Nou, ja. Nee,
0: prachtig.
1: Ik vind het heel mooi, ja.
0: Heel mooi, precies. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat je in de tweede uur gaat draaien, want het eerste uur zit er bijna op. Ik heb mijn best gedaan om in ieder geval jou even kennis te laten maken met de UK Jazz. Wij eindigen met David Mrakpor en de Blue Lab Beats. Dat is ook zo geweldig. En dan gaan we naar het volgende uur. Weet je wat je gaat draaien? Natuurlijk
1: ja,
0: van je
1: veel,
0: nieuwste
1: ja,
0: set.
1: Zeker
0: zo. En ligt die voor me.
1: Ja, sowieso.
0: Fenomenaal, zei ik al in mijn inleiding. En dat is ook fenomenaal.
1: Ja, dat vind ik te gek om te horen.
0: We gaan naar het tweede uur.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
1: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen terwijl ze op vakantie zijn.
0: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ja, dit was gelijk het eerste nummer van de CD Reset. De nieuwe CD natuurlijk van Lilian Hack met het nummer I Will Ever Be Your Head. Een geweldig nummer. En je zei ook van dit is heel lekker om dat gewoon lekker live te brengen.
1: Zeker.
0: Hoe doe je dat? Met pumps aan? Of niet?
1: Ik bedoel muzikaal. Ja? Muzikaal om het live neer te zetten is te gek. Ja,
0: Hoe lang duurt het nummer? Muziek, of het live nummer?
1: We hebben wel wat verlengd inderdaad aan het einde. Maar niet 10 minuten.
0: Ja, je hebt het gespeeld in Tivoli.
1: Ja,
0: en
1: onder andere.
0: Iedereen was natuurlijk laaiend enthousiast.
1: Ja.
0: En toen was je plaat net uit.
1: Ja, dat was mijn albumrelease.
0: Ja?
1: Feestje, zeg maar.
0: Oh, een feestje.
1: Ja,
0: hoeveel mensen waren er?
1: Albumrelease concert.
0: Hoeveel mensen waren er?
1: 150.
0: 150, ook voor de pers natuurlijk.
1: Weet ik niet. Ja, 3 voor 12 was er.
0: Oh, 3 voor 12
1: heeft erover geschreven, ja.
0: Precies. En nou, jazz is hem natuurlijk ook.
1: Ja.
0: En er staat een line. Dat een prachtige recensie in jazz is hem.
1: Ja, absoluut.
0: En ja, ze moeten er een beetje aan wennen. Ze denken van, ja, welke kant gaat dit eigenlijk op? Je ziet de recensie een beetje zweven in zijn tekst. Maar het is toch echt gewoon jazz?
1: Poeh, ja. Ja, ik denk dat gewoon sowieso heel veel bandjes van nu, kan je niet meer zeggen, of artiesten van nu, van zitten alleen maar in de jazz of zo. Het is toch natuurlijk eigenlijk wel heel snel al een soort eclectische mix van
0: stijlen.
1: Ja, stijlen. Eigenlijk, ja, ik ben gewoon iemand die maakt gewoon wat ik leuk vind. En ik haal overal inspiratie uit. En ja, dat is dan ook een beetje jazz.
0: Ook inspiratie van Lalo Ciferin.
1: Ja, componist.
0: Ja,
1: ja, die heeft heel veel muziek gemaakt voor, ook voor tv-series in de jaren 70. Films, maar onder andere dus tv-serie Bullet. En daarvan is dit nummer. En ik vind het eigenlijk altijd te gek, want die baslijnen zijn altijd heel stevig, heel groovy. Het is een beetje Quincy Jones. Vroeger, die maakte natuurlijk ook heel veel muziek voor, ook voor tv-series en films. Maar ja, ik heb wel mijn inspiratie gehaald voor I Will Ever Be Your Head.
0: Ja.
1: Wel uit die componisten die uit de jaren 70 die veel muziek maakten.
0: Ja.
1: En daar onder andere is Lalo Ciferin eentje van.
0: Geweldig. We gaan luisteren op The Way to San Mateo.

0: Ja, dat is heerlijk. Dat is heerlijk. Voordat we gewoon weer teruggaan naar jouw CD Reset. Ja, wat weer Reset dacht op luisteren is dat, en dat is natuurlijk aan te raden, hoort invloeden uit pop, indie, avant-garde, film noir, nachtclubmuziek en jazz. En dat is natuurlijk te prijzen als iemand bij het maken van haar muziek zich niet laat leiden door grenzen, maar door wat het hart ingeeft. En dat vind ik wel heel, heel mooi gesteld.
1: Nou, vond ik ook echt heel mooi geschreven.
0: Ja, die zei dat ook alweer. Dat zei Dieter Terpstra. Die zit volgende week op jouw stoel.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en ik zal hem ook de groeten doen natuurlijk. Maar dat is heel mooi geschreven.
1: Ja, vond ik wel, ja.
0: En dat is ook heel typerend natuurlijk ook voor dat nummer Reset. Daar hebben we het aan. Dat is het volgende nummer. Hoe kom je aan die klankkleur van dit nummer? Waar is het ontstaan? Is dat op de fiets ontstaan? In de bus? Zeg het maar.
1: Ja, dat is echt wel echt door te doen, zeg maar. Dus door dingen op te nemen, weer opnieuw te samplen, weer dingen aan toe te voegen. Maar ook door heel veel referenties te luisteren. Eigenlijk vaak maak ik van tevoren ook een soort van lijstje van, ik vind dit en dit en dit en dit en dit allemaal leuk. Maar hoe ga ik dan in die, weet je wel, met alles wat ik van dit en dit en dat leuk vind. Hè, dat kan specifiek alleen de drums van dat zijn en de basgeluid van dat. Ja, en dan ga ik eigenlijk, ga ik het zelf in de pre-productie maken. En
0: welke,
1: laat ik het wel
0: weer eens. Ja, Reset. Dat is helemaal door jou zelf gemaakt.
1: Klopt.
0: Er komt helemaal geen gastmuzikant aan te pas.
1: Nee, jawel.
0: Jawel? Oh.
1: Oh, jawel, jawel. Ja, oh. Absoluut, ja. Nee, echt. Gitaren, Erik Rutjes. Accordeon, Bert van der Brink.
0: Okay.
1: Iedereen kent hem waarschijnlijk als pianist.
0: Ja, geweldig. Die ga ik nog eens een keertje op deze stoel zetten.
1: Nou, heel veel mensen hebben meegespeeld.
0: Ja.
1: Ik kan ze allemaal op noemen, maar bijvoorbeeld de gitaren van Paul Willemsen bij I Will Ever Be Your Head. Nee, ik heb de nummers zelf geschreven. De teksten en de muziek. Maar ik laat wel heel veel dingen inspelen door mijn sessiemuzikant. Ja.

0: En dan is je opeens afgelopen en denk van, hoe is het mogelijk?
1: Ja, ja, dat is inderdaad heel kort. Ja, het was een... Ik vind dat wel leuk als platen ook een interlude hebben. Of, mm-hmm. of dat korte stuk. Of wat instrumentale nummers er tussendoor hebben. Dat niet per se, het hoeft niet van mij allemaal per se gezongen te zijn en liedjes te zijn. Net zodat het ook niet altijd bij mij per se couplet, couplet, refrein, couplet, bridge, couplet moet zijn.
0: Nee. Jazz Mathis was er heel goed in, hè?
1: Ja.
0: Van die kleine ja. stukjes ertussen en hupsakee, begint het weer.
1: Ja.
0: Geweldig. Maar goed, we gaan gelukkig nog even naar Under the Wire. Dat komt ook uit van jouw cd.
1: Ja.
0: En hoe is dat ontstaan? Dat vind ik altijd wel leuk om dat te weten. Op dezelfde manier?
1: Nee.
0: Je hebt er toch wel eentje in de bus gemaakt of in de trein, in het vliegtuig.
1: Nee, ik heb niks in...
0: Heb je geen opschrijfboekje?
1: Ja. Nee, Under the Wire is al echt... Qua tekst bestond al jaren. Dat heb ik wel weer een beetje bijgeschreven. Nee, ik heb echt zo'n klein notitieboekje die ik overal mee naartoe neem. Under the Wire is eigenlijk wel een beetje mijn favoriet. Maar hoe het ontstaan is... Ja, ik had het refrein al wel... Maar de coupletten nog niet. Mm-hmm. Dus het ging eigenlijk een hele rare volgorde, dit nummer. En het heeft ook echt al jaren geduurd voordat het eigenlijk afgeraakt is.
0: Dus opeens hoorde je ergens in Utrecht Eureka! En dan was jij.
1: Ja, precies.
0: En toen had je hem.
1: Ja.
0: We gaan daar even naar luisteren.

0: Under the Wire van Lilian Hack. Ja, Lilian Hack. Je hebt het op het conservatorium gezeten in Utrecht.
1: Klopt.
0: En welke instrumenten heb je bespeeld?
1: Ik heb zang gedaan en piano als bijvak.
0: Oké. En daar ben je natuurlijk verder ingegaan. Maar je bent ook gespeeld met medestudenten, waaronder Wouter Hamel.
1: Ja.
0: Ook op het conservatorium.
1: Ja, zeker. Ja, we kennen elkaar van het conservatorium. Ja. Toen deden we niet zo heel veel samen. Maar we hebben na het conservatorium we hebben twee duetten sowieso uitgebracht. En ik heb zijn laatste plaat ook geproduceerd en meegeschreven.
0: Ja, en wat heb je daarna gedaan met hem? Gewoon opgetreden ook? Of?
1: Ja, we hebben één nummer, Lucky Streak. We hebben ook een videoclip.
0: Hij heeft een grote schare fans, hè?
1: Ja,
0: ik bedoel, als na het concert komen er allemaal van die fans van... mag ik van u een handtekening? Dat viel me wel op in Amersfoort, bij Jazz Amersfoort.
1: Ja, ik weet niet of dat nu nog steeds zo is.
0: Nee? Oh, hij heeft ook een tijdje in Parijs gewoond. Daar heeft hij ook een plaat opgenomen. Die kwam weer terug.
1: Oké, ja, maar dat is,
0: daar
1: echt,
0: ken ik
1: dat
0: hem
1: is
0: ook
1: wel
0: van.
1: Heel lang geleden.
0: Dat is een lange tijd.
1: Ja, dat is echt lang geleden. Ja.
0: Goed, we gaan naar Michael Kiwanuka. Kiwanuka is het eigenlijk. Kiwanuka komt ook uit Londen. Dus het is een klein beetje UK jazz.
1: Precies.
0: Hij heeft zulke mooie platen gemaakt.
1: Ja, en zo'n mooie stem. Ja, ik vind het echt... ik ben helemaal verliefd op zijn stem. Geluid. Ja. Maar ik vind ook gewoon... hij heeft hele mooie platen gemaakt. Ja.
0: En wat voor nummer heeft hij bij jou achtergelaten... Dus maar één nummer en dat is Solid Ground.
1: Ja, Solid Ground. Ja.
0: Waarom?
1: Ja, ik heb er niet speciaal verhaal bij, maar ik vind dat gewoon een heel mooi nummer. Ja.
0: Dat is het.
1: Ja, dat
0: Punt.
1: Is het. Ja.

0: Michael Kiwanuka, yes. Dat begint dan rustig en dan enorm veel bombast en dan wordt het weer rustig.
1: Ja.
0: Alsof er een storm gaat liggen.
1: Ja, het is gaaf toch?
0: Ja, heel
1: die,
0: mooi.
1: Ja, klimaat.
0: We gaan weer naar Lilian Hak. Weer naar die prachtige cd overigens, Reset. Die een heleboel goede recensies heeft opgeleverd, ook in Engeland. Nou vraag ik me af, hoe kom je in godsnaam in Engeland?
1: Ja. Ja, contacten.
0: Ja, doe je dat zo?
1: Ja,
0: in de hoop
1: volgens mij
0: om daar
1: gaat
0: nog een keertje met het pontje over en dan in Engeland uit op te treden.
1: Dat zou heel leuk zijn, maar ik ben heel realistisch. Het is natuurlijk wel lastig met ja, dan moet je weer met een paar muzikanten maar natuurlijk gaan. Maar is sowieso leuk natuurlijk om als mensen er wat over je plaat willen schrijven, over je muziek. Dus ja, de mensen die je kende heb ik gewoon aangeschreven en daar zijn gewoon recensies uitgekomen. Mm-hmm.
0: En goede recensies, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: En dat wordt snel opgepikt, of niet? Je krijgt natuurlijk reacties links en rechts, of?
1: Ja, nee, zeker. Nee, ik bedoel, ik zet alles gewoon op social media, op Instagram, Facebook. Ja. Ik ben niet van de TikTok, maar...
0: Doe je de promotie ook allemaal zelf?
1: Nee, nee, nee.
0: Oh, dat laat je, dat heb je uitbesteed.
1: Ja, mijn promotie wel, maar goed, zelf het posten natuurlijk van als iets binnenkomt, dat doe ik allemaal zelf. Dat doet iedereen volgens mij zelf, toch?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, ik zei het al, Last Song. Ik hoop niet de laatste, dus als nummer 6, we zitten nog niet eens halverwege. Hoe kom je eraan, Last Song?
1: Ja, nee, de betekenis is eigenlijk van, je hebt altijd een café of een kroeg of een tent sluit. Dan heb je altijd de laatste nummer. En als je
0: dit
1: dus,
0: is het laatste rondje.
1: Precies, laatste rondje. Daarmee is het idee eigenlijk ontstaan van dit nummer van, goh, je bent samen met iemand die helemaal, en je hebt vaak met een persoon die je heel lief, leuk vindt, heb je samen ook your song, hè? Of je laatste song. En dat is eigenlijk een beetje dit nummer, dat laatste nummer wat je draait en dan lampjes uit en...

0: Dat was Last Song en we hoorden op accordeon niemand minder dan Bert van den Brink. Het zijn hele kleine lettertjes, maar ja, als het op een LP is, dan zijn het natuurlijk grote letters. Is dit ook, als je CD, ook in LP vorm?
1: Ja, ja, ja, absoluut. Op LP, ja, of vinyl.
0: Gaat dat harder? Is dat populairder?
1: Ja, dat is iets wat mensen
0: kijk,
1: gewoon
0: ik
1: willen.
0: Kijk, technicus
1: ja, de vormgeving, ik vind
0: Bernard Vagel natuurlijk weer helemaal blij, want dat is dé vinylman.
1: Ja, ten eerste de sound natuurlijk, hè, van vinyl, maar ook gewoon dat artwork is groter, alles is, ja, teksten kan je lezen. Ook de binnenhoes, want het cd heeft dan ook geen teksten. Nee, is te gek. Ja, dat is overal te verkrijgen. Alle plato's, concerto.
0: Precies. Ik zou zeggen, kopen, kopen, kopen.
1: Aanschaf. Via mijn website ook.
0: Dat kan ook, hè? Ja. Precies. Joni Mitchell, dat is de volgende. Met bassist Jaco Pastorius. Wijlen Jaco Pastorius. Wat een fenomeen was dat.
1: Ja, ja, het is alleen wel... Ik heb zeg maar gekozen...
0: Dat zag ik.
1: Om een solo van Pat Metheny...
0: maar dit is wel van de Light, CD Shadows
1: and Light. Ja.
0: Shadows and Light. En daar speelt Jaco Pastorius ook op.
1: Prachtig.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Maar ja, goed. Je hebt gekozen voor... alleen zang met gitaar?
1: Nee, helemaal geen zang.
0: Helemaal geen zang.
1: Instrumentaal.
0: Oh, joh. En wat speelt
1: Johnny Mitchell? Ja, ik vind Johnny Mitchell te gek hoor. Maar ik vind het wel leuk om af te wisselen met instrumentaal.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik vind die solo van Pat Metheny vind ik zo ontzettend mooi. En dat heb ik zo vaak op mijn hoofd gehad toen ik reisde door aan het backpacken was in Australië. Huh? En altijd als ik dit weer hoor, dan moet ik daar weer aan denken, die tijd. Maar ja, het is gewoon reismuziek voor mij, hè? En letterlijk, of figuurlijke zin ook, je reist gewoon een beetje.
0: En niet voor niets heet het ook Pat Solo.
1: Ja.

0: En toen hield het opeens op.
1: Ja, dat is jammer.
0: Oh, jongen, wat een pech.
1: Ja, dat komt omdat het een live album is. Ja. En dan
0: dus
1: gaat het door.
0: Een tussenstukje. Ja, en toen kwam Joni Mitchell natuurlijk.
1: Ja, ook leuk om natuurlijk wat van te laten horen.
0: Zeker, ze is al in de 80, hè?
1: Ja, zo goed.
0: Oma Mitchell.
1: Ja.
0: Ja, ja. Sunny Day. Even kijken. Nee, dat kan niet. Nee, we gaan hier. City is my home. Dat is het. Ook weer van de CD Reset. Ja.
1: Ode aan mijn stad, Utrecht. Ja.
0: Utrecht. Nou, hoe lang woon je daar?
1: Lang al.
0: In het centrum?
1: Ja, ik woon in het centrum.
0: Toe maar. Is het uitgaansleven echt drukker geworden in al die periode?
1: Ja, zeker. Ja. Absoluut. Ja, maar ik woon in een heel rustig straatje in het centrum. Maar het is Utrecht is echt drukker geworden.
0: En treed je daar ook veel op?
1: In Utrecht?
0: Ja. Er zijn maar van die jazzhuizen.
1: Ja, nou, ik heb volgens mij overal wel al opgetreden eigenlijk. Met mijn andere albums en zo. Ik bedoel, ik had eigenlijk alle plekken al gehad.
0: Ja.
1: Behalve Tivoli Vredenburg. Dus die heb je
0: afgestreept. Dus nu, dat is klaar. Je bent klaar in
1: Ik ben eigenlijk klaar in Utrecht.
0: Dus je gaat nu naar Amsterdam. Dan ga je ook alles even ontdekken.
1: Precies, gaan we ook even alles afwerken.
0: Goed. City is my home. Dus ik zeg maar gewoon Utrecht is my home.

0: En dan sterft het weg. En dan staat de volgende nummer staat alweer klaar. Ook voor jouw cd. Dat klopt, hè?
1: Klopt, ja.
0: Van de cd Reset. Er staat een soort vakantiewoning op jouw cover. Wat is dat?
1: Dat is grappig. Een cabin. Nou, het is eigenlijk...
0: Een tiny house?
1: Ja, het is een tiny house. Maar voor mij is het een beetje meer science fiction. Een soort... Kabinetje waar je in gereset kan worden.
0: Ja.
1: Mooi in de natuur. Maar dat is een beetje een filmische vertaling voor mij. Wat een reset zou kunnen zijn.
0: Okay.
1: En ik laat het aan ieder zijn fantasie over. Van okay, als je daar dan met het trappetje omhoog gaat. Gordijntje dicht doet. Wat gebeurt er dan?
0: Ja, er wordt een hele spannende film vertoond, geloof ik. We blijven ook op jouw cd. The Best Is Yet To Come. Dat is het volgende nummer. Daar ben je ook al een beetje gek op, hè?
1: Op The Best Is Yet To Come?
0: Ja,
1: ja, ik vind het ook sowieso een leuke titel.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon leuk gegeven van... Het beste gaat altijd nog komen.
0: Ja, wat ik in deze nummers allemaal vind... dat is dat er een bepaalde warmte uitstraalt. Het is een gezelligheid. Het is niet koud, het is niet afstandelijk. Het is heel dichtbij allemaal.
1: Ja, dat is...
0: Is dat gelogen? Nee.
1: Nee, dat vind ik mooi om te horen.
0: Ja, mooi, hè?
1: Ja.
0: Ik had eigenlijk die recensie moeten maken...
1: Ja.
0: Maar ja, ik zie meneer Terpstra morgen of volgende week. Maar goed, we gaan in ieder geval The Best Is Yet To Come van de cd Reset. Lilian Hek. Hak.

0: We gaan even terug in de tijd naar Ben Webster. Ja, die heeft ook heel vaak opgetreden in Utrecht. Ja, in Persepolis. Oh. En dat was een van die werfkelders aan de Oudegracht. Dichtbij het pothuis. Hoe heet dat ook weer?
1: Oude pothuis?
0: Oude pothuis, ja.
1: Ja. Oh,
0: dan ga je zo een trapje naar beneden. Ja, ja. En had je vroeger Persepolis. Ze zaten eerst in een schuurtje ergens in Wijkzee. En dat is toen verhuisd. En dat waren van die rokerige kelders elke zondagmiddag en avond. Ben Webster trapt daar op.
1: Gaaf.
0: Ja, heerlijk. Ja. Maar die heb je dus gekozen. Waarom Ben Webster?
1: Oh, ja, dat is echt mijn favoriete. Ook
0: dit album?
1: Dit album, ja.
0: Soulville.
1: Mijn favoriete album voor in de ochtend en avond naar middag. Maakt eigenlijk niet uit wanneer, maar ik vind dat...
0: Je hebt hem grijs gedraaid.
1: Ja, ik vind het heerlijk.
0: Je hebt hem doorzichtig gedraaid.
1: Ja, hij heeft zo'n mooie sound.
0: Ja?
1: Ja.

0: Dus als we dit in de kleine steegjes in Utrecht horen, dan ben jij wakker.
1: Zeker.
0: Tjoe. Ja, wel lekker.
1: Dan staat mijn raam open.
0: Krantje.
1: Ja, toch?
0: Ik bedoel,
1: dit is niet zomaar achtergrond, hè? Ik bedoel, sommigen zeggen, oh, dit is achtergrondmuziek, maar dit is echt aanwezige achtergrondmuziek.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
1: Muzikaal.
0: Indringend ook.
1: Ja, is te gek.
0: Ja, hoor. We gaan weer naar jouw cd, maar dan een ander. Sunny Day, dat heet de cd. En we gaan naar Sunny Day.
1: Een single gewoon die ik ooit
0: heb. Dat is een single. En dat is samen met...
1: Nee, dat is een single die ik heb gereleased. En dat is in 2019. En dat is eigenlijk een ode aan mijn zoontje.
0: Ah, hoe heet je zoontje?
1: Die heet Indy.
0: Ja.
1: Maar voor mij is hij een Sunny Day.

0: sunny day.
1: Ja, dan gaan we naar Betty Hutton. Ja, en dat ligt een beetje in het verlengde van wat we net hebben gehoord, geloof ik.
2: Ja,
1: dat heb jij goed uitgekozen.
2: Ik vind het heel gaaf, omdat ik denk dat heel weinig mensen het kennen. Maar het is zo rauw ook. Mm-hmm. Ze heeft een hele rauwe stem. En It's Oh So Quiet van Björk. Dat is eigenlijk oorspronkelijk van Betty Hutton.
1: Je meent het?
2: Ja.
1: Oké.
2: Dus die big band uitvoering, ja. Hè, die... Ja, dat is eigenlijk leuk om eens naar het origineel te luisteren.
1: Orange Colored Sky.

my bottom fell off.

0: Geweldig, geweldig. Ja, dit moeten we eigenlijk vaker doen.
1: Ja, dat is gaaf, toch? Ik hou hier heel erg van.
0: Terug.
1: Ja, ik heb hier heel veel dingen van. Ik vind het zo leuk.
0: We gaan weer even terug naar jouw cd. Heel mooi nummer. Twee nummers nog resten ons tot het laatste tik van dit uur. En de eerste is Hello Stranger. Hello Stranger, mooi nummer. Tuurlijk is het een mooi nummer, want het is een mooie plaat. En waar komt het vandaan, dat nummer? Ook weer samengesteld uit...
1: De Hello Stranger in het kort is een nummer wat ik al eerder had geschreven... en ook zelfs al eerder in een theatertour had gespeeld... maar nooit had opgenomen voor mijn album. Okay. Dus het lag eigenlijk een beetje op de plank. En toen heb ik dat nu opnieuw weer bezien. En laten we hem gewoon luisteren.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden, minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog, het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. 4 mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof ICC in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.